0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ik ben hier online les aan het volgen. Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
0: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.

0: Q-music.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, heeft niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Wel, je hebt geen gaatjes.
1: Waar?
0: Nee, geen maar.
1: Als of wat?
0: Wat blieft?
2: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, al die films en series, Benjen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jou Prik & Tik twee duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Goedemorgen, iets voor zes nieuws krijg je van Emiel. Hallo.
5: Goedemorgen. De muziekwereld rouwt om de Amerikaanse countryzangeres Dolly Parton. Die stierf gisteren na een korte strijd tegen kanker. Voormalig Beatles-lid Paul McCartney noemde Parton een briljante ster en een prachtige vrouw. Actrice Julia Roberts heeft het over een magisch en vreugdevol mens. En Mick Jagger van de Rolling Stones heeft het dan weer over een wonderbaarlijke zangeres. Ook voor zangeres Barbara Dex, die momenteel toert met nummers van Dolly Parton, was ze echt een idool.
6: Haar liedjes zijn zo oprecht en eerlijk. Als je ziet wat voor een talentvolle vrouw ze was. Wat een krachtige vrouw ook. De kracht en de sterkte die ze gewoon uitstraalde als ze op het podium stond. En ook de manier waarop dat ze liedjes bracht was voor mij echt wel als artiest een ongelooflijk groot voorbeeld.
5: Dolly Parton werd 80. Je kan haar onder meer kennen van hits als Jolene en 9 to 5. In de buurt van Barcelona woedt een bosbrand. Al zowat 35 hectare natuur is er vernield. Zo'n 25 bewoners zijn geëvacueerd. Anderen moeten binnenblijven en ramen en deuren dicht houden. 160 brandweermensen en 12 blusvliegtuigen en helikopters proberen ondertussen het vuur te blussen. En nog tennis, onze landgenoot Rafael Collignon heeft zich niet kunnen plaatsen voor de achtste finales op het toernooi van Winston-Salem in de VS. Collignon verloor van een Fransman in twee sets, twee keer 7-6. Deze voormiddag soms zon, later wat meer wolken en kans op buien, mogelijk met onweer, maximaal tot 27 graden.
4: En er staan op dit moment nog geen files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Als je nog op een andere plek toch in de file zou staan, verlies je dus minder dan 5 minuten. Goedemorgen.
2: Music. Robbe Petitjean.
4: De week is in de helft. Hè. Opstaan zometeen met David Guetta. Straks uiteraard wat Dolly Parton. En nu Ed Sheeran, Sapphire.

0: Gata en J-Lo, Save Me Tonight, 7 over 6. Goedemorgen.
1: Het is woensdag 26 augustus.
0: In de Vuelta, de Ronde van Spanje, is gisteren stevig doorgereden door Pogacar. Op 50 kilometer van de meet ging de man al solo verder. En zo lijkt voor hem de eindzegen van de Vuelta al bijna binnen. Er is gisteren ook gebasket. Onze Yellow Tigers, die hebben het goed gedaan. Ze stoten door naar de 8 finales van het EK in Baku. Ze hadden 3-3 in de groepsfase. Toen ik gisteren thuisgekomen ben, dat werk, heb ik mijn eieren gecheckt. Want sommige Belgen die zijn nogal ziek geworden van hun eieren. Kan er salmonella van krijgen. Niet van alle eieren, maar van sommige eieren. Enkel als je ze rauw eet, is dat trouwens een issue. En ik maak al eens graag zelf mayonaise. Ik wou dat gisteren ook doen. En dat is met rauw ei. Koolruid roept nu ook courgettes terug. Dus een omelet met kleine stukjes courgette in. Niet de beste combo momenteel. De supermarktketen doet dat vanwege de mogelijke aanwezigheid van heptachloor. Ik weet niet wat dat is, maar dat klinkt heftig. Het is een schadelijk gewasbeschermingsmiddel. Je gaat dat waarschijnlijk niet proeven of ruiken. Dus voor de zekerheid gewoon even niet gebruiken. Het gaat om de courgettes die in bulk zijn verkocht, dus die je zelf kon nemen tussen 10 en 24 augustus. Dus feitelijk de courgettes die je nu waarschijnlijk thuis hebt liggen. Ook Aldi riep de courgettes al terug met exact dezelfde reden. Triest nieuws gisteravond, want de Queen of Country, Dolly Parton, die is op 80-jarige leeftijd overleden na een korte strijd tegen kanker. De zangeres van monsterhits als deze.
2: Jolene, Jolene, Jolene.
0: En vooral de schrijfster ook van die nummers, hè. Tijdens haar leven schreef ze meer dan 3000 nummers. En zorgde ze ook voor de doorbraak van de country bij heel veel vrouwelijke artiesten. Ze schreef bijvoorbeeld ook muziek die door anderen uitgevoerd is. Dit nummer bijvoorbeeld is ook van Dolly. Whitney Houston's I Will Always Love You, origineel een nummer van Dolly Parton. Ik zei het al, Dolly Parton die effende het pad voor andere vrouwelijke country-artiesten. Het was de meter van Miley Cyrus. Zonder Dolly Parton geen Miley Cyrus. Zonder Dolly zou er nu bijvoorbeeld ook geen Ella Langley in de hitlijsten staan. Dat was gewoon niet gebeurd. Nu die Ella Langley, die hoor je al genoeg op de radio. Wat Dolly nu? Overleden op 80-jarige leeftijd, een icoon. 9 to 5 voor de hardest working woman uit de muziekindustrie. 3000 nummers.

Martin. 80-jarige leeftijd overleden. Wat een icoon. 9 to 5, dat blijft zo goed. Courgettes, die moet je best even niet eten, want die worden massaal teruggeroepen. Omdat daar een bepaalde pesticide op zou zitten. Heptachloor. Anne het Boom die vraagt zich af. Ja, maar wij hebben al zo'n courgette opgegeten. Wat nu? Het is blijkbaar een kleine overschrijding van de norm, Anne het Boom. Dus als je maar één courgette hebt gegeten, of zelfs twee, je zal wel oké zijn.

0: Kwart over zes, goedemorgen. Even de dag beginnen met een duik in de geschiedenis. Wat is er allemaal gebeurd op deze dag, op 26 augustus? Wel, op 26 augustus 1980, dan wordt Macaulay Culkin geboren. Dat is die acteur van Home Alone. Die wordt vandaag 46 jaar. Ook op 26 augustus in de geschiedenis kwam deze banger uit. Hey Jude. Is toch een schijf? Hey Jude van de Beatles. Maar wanneer was dat? Was dat vroeger of later dan de geboorte van acteur Macaulay Culkin uit 1980? Vroeger of later? Wat denk jij? Laat maar weten via de Q-app. Zometeen een beetje Pink.
1: Het is hier zo stil binnen.
2: Quadro, ramen en deuren. We gaan door tot je zegt.
3: Mannekes, die zijn het augustus, hè?
4: Ja, ja, dat weten we.
3: Ik bedoel tijd voor een nieuwe start, hè?
5: Ja, ja, dat weten we.
3: En om ons huisje wat op te frissen.
4: Ja, ja, het schilderen en zo.
3: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
5: Wat blief, dat wisten we niet.
3: Dat weet het nu.
5: Naar Gamma.
6: Hoe maak je het?
7: Samen met Gamma.
6: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
3: Gamma, jouw verfexpert.
8: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
9: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
10: Immoscoop, man!
9: Een zeer serieuze partij.
8: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
10: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
9: Ja, dat is een cape.
8: Ah, een cape?
10: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
11: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
12: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
10: Immoscoop, man!
13: Voor die goeiemorgen,
14: waarbij je het liefst opstaat met een rustig deuntje. En voor de...
15: Goedenavond!
14: Waarbij je de dag wil verteren door te...
16: Dansen op deze toppers.
14: Voor wie non-stop info zoekt.
17: En nieuwsgierig is ook.
14: En voor zij die liever even...
16: Alles willen vergeten.
14: Met non-stop muziek.
17: Blijf luisteren, hè.
14: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod aan zenders. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
18: Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs!
19: Vakantie voorbij. Nu al. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP Office Jet Pro all-in-one printer voor €129. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
20: Oh, mijn zalige patai hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
21: Wat? 150 baht?
20: Schattige, dat is €4.
21: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
20: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
22: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1.500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
23: Nog voor je kan denken...
24: Pas op voor die borduur!
23: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
25: Nee, schat, het is meun.
23: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
26: De zomer met drie kinderen. Dat wordt een ramp.
23: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
27: En mijn broer zijn scheve tanden.
23: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
28: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
29: IKEA-tip van de week.
30: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
29: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
31: IKEA.
32: IKEA.
29: Voorwaarden op IKEA.be.
33: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.

0: altijd van.
1: Van Pink haar gevoeliger kant Walk Me Home. Ilse uit Dendermonde, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Robin.
1: Hallo, Ilse, heb jij thuis courgettes liggen?
2: Nee.
1: Nee, misschien best ook, hè? Niet. Er is een terugroepactie, er zaten te veel pesticiden op nu. Als je er eentje per ongeluk zou opeten, kan het blijkbaar niet echt kwaad. Maar je moet er ook geen 20 van die teruggeroepen courgettes eten. Je zou toch spontaan, Ilse, zelf je groenten beginnen kweken?
2: Wel, moest ik een tuin hebben en moest ik groene linjes hebben, ik zou dat allemaal doen, maar dat gaat mij niet lukken, denk ik.
1: Nee, heb je een balkonnetje?
2: Ja.
1: Soms genoeg, hè? Je kan daar al wat tomaten op kweken, hè? Maar goed, als je geen groene vingers hebt, dan slaat dat ook nergens op, natuurlijk, Ilse.
3: Dag op dag.
1: Jij speelt mee met Dag op Dag. Je krijgt zo meteen een aantal gebeurtenissen die je op deze dag in de geschiedenis moet ranken. Het zijn allemaal dingen die dus vandaag op 26 augustus gebeurd zijn. Ik heb het al over geboren, want dag op dag op 26 augustus 1980, mijn beste Ilse, wordt Macaulay Culkin geboren. Die kan je kennen van Home Alone, dat is dat klein jongetje, hè? Ook op 26 augustus kwam Hey Jude van de Beatles uit, vooral legendarisch vanwege het na-na-na-moment, hè. Zo dit. Goed, hè.
2: Na, na, na, na, na.
1: Ben je aan het meezingen? Ik ook. Kom, ja. Samen. Na, na, na. Na. Hey Jude. Prachtig, Ilse, dit. Nu, was dat vroeger of later dan 1980?
2: Vroeger.
1: Dat is absoluut correct. 1968 al. Dag op dag wordt moeder Teresa geboren op een 26 augustus. Maar was dat vroeger of later dan dat de Beatles Hey Jude uitbrachten in 1968?
2: Vroeger.
1: Ook dat is vroeger gebeurd. In 1910 is die geboren, moeder Teresa. Leeft uiteraard niet meer. Hè. Zo zot is het ook niet. Dan zou het pas echt een heilige zijn, mocht hij nog leven.
2: Amai.
1: Ja, zot, hè. Dag op dag gebeurt er iets heel uitzonderlijk aan de Universiteit van Liberia. Dat is een land in West-Afrika. 25.000 kandidaten namen daar deel aan het toelatingsexamen om aan de UNIF te mogen beginnen. Maar die faalden allemaal. Niemand scoorde genoeg om aan die universiteit te beginnen, waardoor die UNIF geen eerstejaarsstudenten had. Is dat vroeger of later gebeurd dan de geboorte van moeder Teresa uit 1910?
2: Later.
1: Dat was later, in 2013 zaten ze daar dus gewoon zonder studenten. Ik weet niet hoe ze het hebben opgelost. Misschien gewoon door allemaal crappy studenten toe te laten aan de UNIF. Ilse, dat was een mooie 3-op-3. Goed gedaan. Fijne dag toegewenst daar.
2: Voor jou ook, Robbe.
1: Het zou wel zijn. Het gaat hier nog een prachtige dag worden, hoor. Zometeen Dean Lewis, maar eerst de Bauza en Magnetic.

bijna half zeven. Een van de tunes van de zomer, de Bauza en Magnetic. Heel plezant, hè, als zo'n luisteraar meezingt. Ilse die heeft net zo wat meegezongen met The Beatles en Hey Jude. Een goede na na na na samen. Ik deed dat in mijn studententijd vaak. Je moet gewoon eens random een café binnenlopen en de na na na starten. Echt waar, heel het café doet mee. Vooral zo na 1 uur 's nachts werkt het altijd. Brent uit Diest, die wenst mij een fijne laatste dinsdag toe. Ja, volgende week zijn Maarten en Dorothee terug. Kan ik weer uitslapen. Super lief, Brent. Het is wel woensdag. Dit is Dien Lewis.

0: It's true. I'm still in love with you.
1: 1:08. Emiel, goedemorgen. Hoe reageert de muziekwereld eigenlijk op het overlijden van Dolly Parton, de Amerikaanse countryzangeres?
2: Ja, die is natuurlijk in rouw. Je weet het, de familie van Dolly Parton kondigde haar dood gisteren in een aangrijpende video aan op Instagram. Ze overleed na een korte strijd tegen kanker. Voormalig Beatles-lid Paul McCartney noemde Parton een briljante ster en een prachtige vrouw. De actrice Julia Roberts heeft het dan weer over een magisch en vreugdevol mens en Mick Jagger van de Rolling Stones heeft het over een wonderbaarlijke zangeres. Ook Amerikaans president Trump was erg droevig, zei hij. Dolly Parton werd 80. Je kan haar onder meer kennen van hits als Jolene en 9 to 5. En in de buurt van Barcelona woedt een bosbrand. Al zowat 35 hectare natuur is er vernield. Zo'n 25 bewoners zijn geëvacueerd. De autoriteiten roepen mensen op om binnen te blijven en ramen en deuren dicht te houden voor de rook. Ondertussen proberen 160 brandweermensen en 12 blusvliegtuigen en helikopters om het vuur te blussen. Deze voormiddag krijgen we zon, later meer wolken en kans op buien, mogelijk zelfs met onweer. Het wordt vandaag niet warmer dan 27 graden.
1: Er staan 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Op de E40 richting Brussel staat die tussen Lensant en Tienen, 16 minuten erbij. Richting Antwerpen, 7 minuten op de E313 tussen Ranst en Wommelgem. En verder sta je 6 minuten stil op de E429 tussen Tubeke en de Bergische Steenweg. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
3: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.

0: door hebt. Ik ben dus iets vergeten. Het is ook nog 3 dagen. Nog 3 dagen zomer, nog 3 platen die jij in de Big Five kan droppen. Onze lijst met 5 beste zomerplaten ever. En al heel de week is iemand aan het zagen of de plopdans in de lijst kan.
1: Ik weet niet of iemand het al heeft gezegd, hè, maar de kabouterdans, is dat geen goed liedje voor de top 5?
0: De kabouterdans? Goh. Ja, wel hè. Als er echt geen beter voorstel komt, dan kan de kabouterdans erin. Maar een beter voorstel mag je absoluut nog laten binnenkomen.
2: Jij wil een zaak waar een reukje aan zit. Waar wacht je op? Start de opleiding parfumerie.
3: NHA. Afstandsonderwijs.
4: Van Haren, Van Haren.
5: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
4: Van Haren, Van Haren.
5: Omdat we van schoenen houden.
2: Kies één van onze 500 thuisstudies.
4: NHA.
2: Nu met gratis tablet.
6: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.

0: Cameron Whitcomb en The Kingdom of Fear. De kabouter dan. Steken we die in de Big Five, ja of nee? Ik had gezegd, als er geen betere suggesties binnenkomen, dan doen we het. Gelukkig is er een betere suggestie.
1: De Big Five van de zomer.
0: Oftewel, de vijf ultieme zomerplaten, samengesteld, maar ook keihard aangepast door jou. De laatste dagen dat we het doen, hè, want vrijdag weten we hoe die definitieve Big Five klinkt. Laura uit Meissen, hallo.
2: Goedemorgen, Robert.
0: Goedemorgen, wat brengt jouw dag vandaag?
2: Ik ben mijn strijk aan het doen voordat ik van thuis moet werken.
0: Jij bent een strijker?
2: Ja,
0: klopt. Weet jij hoe weinig mensen dat nog doen tegenwoordig, de strijk?
2: Ja, ook niet altijd, maar we vertrekken op vakantie, dus ja, dan moet de strijk gedaan worden.
0: Ah, om proper over te komen in het buitenland?
2: Inderdaad.
0: Is dat echt? Wat ben je aan het strijken op dit moment?
2: Een soort van zomerkleedje.
0: Oké, ja, soms moet je wel strijken. Dan zitten er van die plooien en kreuken in. Zo wil je toch niet gezien worden. Naar waar trek je op vakantie?
2: Het zuiden van Frankrijk.
0: Oké, maar in het zuiden van Frankrijk, die Fransen die strijken niet, hè? Die lopen allemaal met gekreukte kleding rond, hoor.
2: Ja, maar het is oké. We moeten ons erboven zetten.
0: Dat is waar. Letterlijk, ze verheffen boven die Fransen met hun rare toiletten en zo. Dat is waar, hè?
2: Ja, klopt.
0: Toch het minpunt aan het zuiden van Frankrijk zijn toch die vieze wc's?
2: Ja, inderdaad. Het is altijd bizar en een hele theorie moeten uitstippelen hoe dat je moet gaan plassen.
0: Ja, exact. En dan zeker met een kleedje. Strijk het maar goed daar, Laura. Belangrijker is, wat ga je toevoegen aan onze Big Five?
2: Well, ik ga een oude bekende toevoegen, de Danza Kuduro.
0: Die heeft inderdaad al eens in de lijst gestaan, hè?
2: Ja, klopt.
0: En jij dacht, een schande dat dat eruit is.
2: Ja, ik vond het super jammer. Dat is een goede zomerhit.
0: Absoluut. We gaan het er voor jou insteken. Hè. Gisteren haalde Anoushka uit Kampenhout een plaat uit de lijst die daar nog maar één dag in stond. Ik ben heel benieuwd wat jij gaat doen, want één plaat er toevoegen is ook een plaat verwijderen. Dit zit nu in de lijst. I got a feeling zit er nog altijd in. Karol G zit nog steeds in dat lijstje. Al een hele tijd Summer Jam. De Bongo Song. En het mooie Are You With Me van Lost Frequencies, is een beetje een Belgische toets. Wat mag je voor jou uit?
2: Ik ga de Black Eyed Peas eruit halen.
0: I Got a Feeling uit het lijstje.
2: Ja, inderdaad.
0: Oké, wat is jouw reden daarvoor?
2: Ja, ik vind dat nu niet zo'n summerhit. Ik heb liever de Zuiderse vibes, dus vandaar.
0: Oké, vandaar het zuiden van Frankrijk.
2: Ja, klopt.
0: Bij deze, we gaan dat gewoon keihard verwijderen. Maar wel Black Eyed Peas. De Danza Kuduro?
2: Ja.
0: Gaan we die dan draaien?
2: Ja.
0: Allee, het is goed. Geweldig. Bij deze ben jij een van de laatste die het toevoegt aan de Big Five. Ik ben heel benieuwd of die Danza Kuduro stand houdt tot vrijdag. Laura, geniet van het strijken en geniet vooral van je zomervakantie nog.
2: Dankjewel. Doei.

0: Esperanza Kuduro. Eindelijk iemand met goede smaak, dat zegt Nico. Ja, die Big Five die kan nog beïnvloed worden, hè. Vrijdag weten we definitief wat de vijf zomerplaten ever zijn. De vijf beste zomerplaten ever. Ik ben daarnet trouwens om 6:30 iets vergeten. Lucas uit Ledenberg die had de toren, die stuurde. Waar is Dorothee's doordenken, Robbe? Ben je dat vergeten? Ja, ik was vergeten. Ik was even vergeten scheuren aan de scheurkalender. Dus bij deze...
1: Dorothee's doordenker.
2: Geniet van wat je hebt en geloof in wat nog komt.
0: Ik zal even zeggen wat er nog komt. Avicii, die krijg je nog. Maar eerst een beetje Olivia Dean. So easy to fall in love, 10 voor 7. Goedemorgen.

0: altijd goed, Avicii. Hey brother, 27 graden wordt het vandaag. Op een van de laatste zomerdagen. Het is bijna 1 september. Spannend toch? Ik vind het ook heel spannend. Mijn zoontje die gaat naar school op 1 september. Dat is helemaal nieuw. Ik weet niet goed wat te verwachten. Maar ik ga dat doen zoals alles in het leven. We zien wel. We zien wel wat er gebeurt. Mooi begin van de dag in Zuid-Leeuw zie ik. Want daar is een regenboog gespot. Zalig!
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost.

0: Alex Warren en Ordinary. Heel veel regenbogen vanochtend. Heel schoon.
1: Zometeen bij Robbe Petitja.
0: Heel veel ijs voor wie maar wil. Alles over een AI-verbod op school en hoe dat er zou uitzien. En ik krijg te veel mails. Ik word er zot van. En ik ga er straks toch even over zaken.
2: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
3: Met een Buzipas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
0: Goedemorgen, het is 7 uur nieuws. Krijg je van Emiel.
4: Goedemorgen. De muziekwereld rouwt om de Amerikaanse countryzangeres Dolly Parton. Die stierf gisteren, ze was 80 en had kanker. Voormalig Beatles-lid Paul McCartney noemde Parton een briljante ster en een prachtige vrouw. Actrice Julia Roberts heeft het over een magisch en vreugdevol mens. En Mick Jagger van de Rolling Stones heeft het over een wonderbaarlijke zangeres. Bij ons toert Barbara Dex op dit moment met nummers van Dolly Parton. Ook zij was enorme fan.
5: Haar liedjes zijn zo oprecht en eerlijk. Als je ziet wat voor een talentvolle vrouw ze was, wat een krachtige vrouw ook. De kracht en de sterkte die ze gewoon uitstraalde als ze op het podium stond en ook de manier waarop dat ze liedjes bracht was voor mij echt wel als artiest een ongelooflijk groot voorbeeld.
4: Dolly Parton scoorde in de jaren 70 en 80 hits zoals Jolene en 9 to 5 en verkocht meer dan 100 miljoen platen. Ik heb mijn dromen waargemaakt, zei Parton enkele jaren geleden zelf in een interview.
6: I've always dreamed big. I've always dreamed of more. I just am grateful that I've lived to see my dreams come true. And I imagined it, I dreamed it, I worked for it. And God was good enough to let me have it.
4: Dolly Parton zou volgende maand nog optreden, maar schrapte die concertreeks in mei omdat ze sukkelde met haar gezondheid. In de VS hangen alle vlaggen de hele week half stok. Er komt een algemeen plan rond artificiële intelligentie in ons onderwijs. Dat heeft bevoegd minister Zuhal Demir gezegd in VTM Nieuws. Zo komen er onder meer duidelijke richtlijnen over hoe leerlingen en leerkrachten met AI moeten omgaan. Demir is voorstander van een verbod in het lager onderwijs zoals in Noorwegen.
7: Mij lijkt het niet logisch dat we kinderen van 8 jaar, 9 jaar, 10 jaar huiswerk gaan laten maken via artificiële intelligentie. Nee. Onze kinderen moeten echt wel leren lezen, schrijven, dat denkproces moeten zij wel goed bezitten. Maar ik vind wel, op een latere leeftijd, iemand van middelbaar onderwijs is natuurlijk een andere manier van werken.
4: Demir heeft aan de 5 Vlaamse universiteiten gevraagd om met adviezen te komen tegen het einde van het jaar. In de buurt van Barcelona woedt een bosbrand. Al zowat 35 hectare natuur is vernield. Zo'n 25 bewoners zijn geëvacueerd. Anderen moeten binnenblijven en ramen en deuren dicht houden. 160 brandweermensen en 12 blusvliegtuigen en helikopters proberen intussen het vuur te blussen. En nog tennisnieuws, want onze landgenoot Rafael Collignon heeft zich niet kunnen plaatsen voor de 8e finales op het toernooi van Winston-Salem in de VS. Collignon verloor van een Fransman in 2 sets, 2 keer 7-6. En in Monterrey in Mexico ligt Magali Kemper uit in de kwartfinales van het dubbelspel. Ze verloor samen met haar Russische partner van een Oostenrijks-Pools duo in 3 sets. Deze voormiddag soms nog zon, later krijgen we meer wolken en kans op buien, mogelijk met onweer. Het wordt 27 graden. Morgen eerst wisselend bewolkt, in de latere namiddag gaat het stevig regenen, mogelijk met onweer, hagel en veel wind. We halen tot 30 graden.
0: 7 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Die staat op de E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg 15 minuten. Richting Brussel op de E40 11 minuten tussen Lensan en Tienen. En 6 minuten erbij tussen Sterbeek en Kruinem. Op de A12 5 minuten extra tussen Stormbeek, Bevercentrum en de Grote Linde in Laken. Richting Antwerpen 6 minuten erbij tussen Randst en Wommelgem. En op de Antwerpsring richting Gent 6 minuten tussen Merksem en Borgerhout. Op de Brusselse binnenring 5 minuten extra tussen Stormbeek, Bever en Vilvoorde. Voor de Koningslo. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
1: Music. Robbe Petitja.
0: Het gaat toch zo snel, hè? Het is de laatste woensdag van de zomer. Gaan we toch even vieren met Lost Frequencies en het mooie Reality.

0: hit van de zomer. Ik zag gisteren een bende 5-6-jarigen die dat keihard aan het zingen waren op straat. Die Die van Shakira. 9 over 7, goedemorgen.
1: Het is woensdag 26 augustus.
0: Ja, zoals Emile net al zei in het nieuws, 1 op de 4 ouders wil een AI-verbod op school. Dat blijkt uit de Stem van Vlaanderen van VTM Nieuws en HLN. 67% van ouders vreest dat hun kinderen door het gebruik van AI zullen afleren om zelf na te denken. En ook leerkrachten weten niet altijd hoe ze ermee om moeten gaan. Minister van Onderwijs, Zoël Demir, die werkt momenteel aan een AI-reglement voor scholen. Heel benieuwd of ze dat volledig zelf gaat schrijven of ook ChatGPT gaat gebruiken. Ik lees vandaag in de Belgische kranten dat de Belgische gamer gemiddeld 35 jaar oud is en rond de 9 uur per week games speelt. Ik vind dat veel, dat is meer dan 1 uur per avond of per dag dat er gegamed wordt. Ik heb dat zelf ook ooit geprobeerd. Ik wou heel graag een gamer worden. Leek mij iets cool om zo 's avonds te doen. Een PlayStation 3 heb ik ooit gehad, een 4 en een 5. En dan heb ik die altijd heel snel terugverkocht. Is niks voor mij. Het klikt niet. Als een nieuwe GTA uitkomt, GTA 6, dan ga ik het misschien nog eens proberen. Leuke comeback ook in showbizland.
2: Dag iedereen!
0: Wow. Want meneer Spaghetti is terug, maakt zijn comeback bij Samson en Marie. En Koen Krukke mag het eindelijk van de daken schreeuwen. Staat in december op het podium van de Single Home Shows in de AFAS-Dome naast Marie de Burgemeester en Van Leemhuizen. Dus Albert, die is terug.
3: Albert,

0: kwart over zeven gepasseerd. Heel goed. De Another 54 Ultra, Nederlandse DJ's. En Talk to You. Ik moest gisteren naar de dokter. Niks erg. No worries. Gewoon zo'n typische jaarlijkse check-up. Maar er valt mij iets op. Al even, als je zo naar de dokter gaat of een ander officieel document krijgt, je kadastraal inkomen bijvoorbeeld, niemand wil dat krijgen, maar je krijgt dat toch, dan krijg je daar tegenwoordig superveel mails van. Ik weet niet hoe dat bij jou zit, maar ik word er helemaal gek van. Ik heb gisteren dus een mail gekregen van Helena, dat is een of andere app van mijn dokter, van MyEbox, want daar komt dan datzelfde ding ook in terecht, van Dokkel, daar heb ik blijkbaar ook een e-box, en dan nog een mail van mijn Vlaamse overheid e-box, want daar heb ik ook een e-box. Vier mails en in elk van die mails staat dan niet het document in kwestie. Daar staat gewoon een soort tease naar, je hebt een nieuw document in je e-box. En dan klik je daarop en dan krijg je dus een document, maar dan zit je nog niet in je e-box. In dat document staat een link naar een ander document. En dan naar een website waar je met iets mee moet inloggen om een document te zien. Een document, ik heb al heel veel documenten gezegd, maar een document dus dat ik eigenlijk niet eens wou openen, want dat was gewoon een bewijs dat ik naar de dokter geweest was. En nu komt het. Nu net krijg ik een herinnering van het feit dat er dus nog een document staat te wachten in mijn vier e-boxen. Maar ik ga dat document nooit openen, want het interesseert mij niet. Ik snap het niet, die e-box. Ik snap het nut niet. Waarom krijg ik niet gewoon een mail met meteen het juiste pdfje, zodat ik het kan lezen? Nee, het is klikken op links en dan inloggen. Ik word er gek van.
1: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
2: 35% op kipfilet. Yes! Kip met appelmoes deze week.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
3: Kom aan jongens, tijd voor school. Hier, uw boterhammen. Wat zit er tussen, mama?
4: Zaak.
5: Zaak?
4: Chocoladezaakje, slimmetje. Matinetjes.
5: Oh, wauw, van Jaak.
6: Terug naar school met Chocoladezaak. Een verrassend stukje echte Belgische chocolade om de dag mee te beginnen. Proef je geluk in de winkel of op chocoladezaak.be.
7: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
8: Kan vanavond in B&B Zoeklief bij VTM je laatste date punten scoren, Annick. En scoor bij VTM 2 Lyon of Fenerbahçe dat ticket voor de UEFA Champions League. Vanavond bij VTM en VTM 2.

0: Damiano David en The First Time. Vergeet je nooit de eerste keer dat je Damiano David ziet. Ben je meteen zot van. 22 over 7. En als je een belangrijk document krijgt, dan krijg je daar tegenwoordig mega veel mails van. Ik ben gisteren naar de dokter gegaan voor een simpele check-up. Ik wist dat er niks aan de hand was. Toch 4 mails in mijn e-box, want ik heb blijkbaar 4 e-boxen. In totaal 6 mails al. Er zijn vandaag nog 2 herinneringsmails gekomen om mij te herinneren aan het feit dat er een document in mijn e-box staat. Een document dat ik niet eens ga openen. Willem uit Brasschaat zegt, download gewoon Dokkol, dan zitten al uw e-boxen samen. Ja, dat heb ik ook. En daarom heb ik zoveel mails nu. Asnag uit Mechelen zegt, heel irritant inderdaad. En Mike uit Breden, die vindt het heel herkenbaar. Al die mails voor niks. Het is ook niet de enige die daar zot van wordt. Filip uit Nijlen, je hebt een beetje een andere mening. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Robbe.
0: Ja, vindt het handig?
1: Ik vind het persoonlijk handig, ja. Ja, we weten als we naar de dokter gaan, dat dat inderdaad via die e-box en via die het burgerprofiel en zo binnenkomt. Maar persoonlijk vind ik die Dokkol en zo, je voegt daar zelf de afzenders van u, het zijn betalingen of papieren die met de overheid te maken hebben, uw verkeersbelastingen, zo, dat komt allemaal samen, uw loonbrieven van uw werkgever.
0: Ah, ja.
1: Dat komt allemaal in Dokkol.
0: Maar vind jij het niet irritant dat je gewoon een mail krijgt met je hebt een nieuw bericht en dat je dan keis hard in spanning zit van wat gaat dat zijn? Zijn het de belastingen? Is het de dokter? Is het wat is het? En dan moet je klikken en nog eens klikken en dan inloggen. Het is allemaal zo omslachtig toch, Filip?
1: Wat een beetje irritant is, Robbe, dat is vooral dat je dat meestal 's nachts doorgestuurd krijgt, behalve als je naar de dokter geweest bent. En als je dat overdag doorkrijgt, dan ben je inderdaad zeer benieuwd wat dat is, want soms is dat ook een verkeersboete die dan binnenkomt. En ja, dan denk je van, oeps.
0: Er staat zo niet wat het gaat zijn. Dus nee. Mijn bang hart, dat is zoals een brief krijgen in je brievenbus thuis waar niks op staat. Dat is nooit goed nieuws.
1: Dat klopt helemaal.
0: Ja, en dan denk ik altijd, het is gedaan. Hè. Al mijn geld is weg nu bij deze. Maar op zich, ja, het heeft iets handig. Maar 4, krijg jij ook zoveel mails, Filip, voor random dingen?
1: Ja, je krijgt sowieso veel mails van die instanties. Maar je vergeet er zelfs nog bij te zeggen, als je bij KBC bent, bij de bank, dan krijg je die ook nog eens via je KBC-bank-app. Dus dan krijg je er 5.
0: Ja, het is zot, hè. Het is een beetje te veel. Ja. Misschien moeten we met z'n allen afspreken. Eén mailtje, hè, als de overheid aan het meeluisteren is. 1 mailtje is genoeg. Wij zien dat wel. Hè? We hebben het door. Je hebt ons gemaild, lieve overheid. Filip, fijne dag nog daar in Nijlen.
1: Hoor u het zelf
0: erop. Hoe vrijgevig is de Q-luisteraar trouwens?
2: Het grote liefdadigheidsexperiment.
0: Dat is zometeen de vraag, want hier liggen 4 dozen met ijsjes. Die zijn gewoon klaar om te pakken. Jij mag die pakken. Wat zou je doen? Neem jij die 4 dozen voor jezelf? Of ga jij die verdubbelen en een andere luisteraar daar dolgelukkig mee maken? Laat maar weten.

0: Kink en Madison. Vier dozen met Magnum, Mini, Lapis, die liggen hier. En die kan je nemen voor jezelf. Of je toont hoe liefdadig je bent en je verdubbelt die voor een andere Q-luisteraar. Laat maar weten wat jij gaat doen. Inmiddels bijna 7:30. Emiel, er komt een plan rond artificiële intelligentie in het onderwijs. Wat houdt het in?
1: Ja, zo komen er onder meer duidelijke richtlijnen over hoe leerlingen en leerkrachten met AI moeten omgaan. Zowel Demir, de minister van Onderwijs, is voorstander van een verbod in het lager onderwijs, zoals in Noorwegen. Voor het middelbaar zijn er dan natuurlijk andere regels, maar het is natuurlijk de bedoeling dat kinderen geen huiswerk of opstellen maken met AI. Demir heeft nu aan de 5 Vlaamse universiteiten gevraagd om met adviezen te komen tegen het einde van het jaar. En de muziekwereld rouwt om het overlijden van de Amerikaanse zangeres Dolly Parton. Voormalig Beatles-lid Paul McCartney noemde Parton een briljante ster en een prachtige vrouw. Actrice Julia Roberts heeft het over een magisch en vreugdevol mens. En Mick Jagger van de Rolling Stones heeft het dan weer over een wonderbaarlijke zangeres. Dolly Parton werd 80. Je kan haar onder meer kennen van hits als Jolene en 9 to 5.
0: Jonas, wat krijgen we vandaag op Weersvak?
2: We starten nu met redelijk wat wolken en vooral over het centrum van het land vallen er ook een paar buien lokaal, zelfs met een paar donderslagen erbij. Maar die buien die trekken tegen de middag weg, dus dan gaat het mooi opklaren. En dan wordt het best wel warm met 26, lokaal zelfs 27 graden. Maar met die warmte komt dan opnieuw de onstabiliteit op gang. Dus aan het eind van de dag vergroot opnieuw de kans op een paar lokale buien vandaag. En dan morgen dan gaan we ook starten met redelijk veel wolken, links of rechts al eens een enkel buitje. En nadien gaat het opklaren en dan wordt het warm, zo drukkend warm, zwoel. We gaan morgen naar temperaturen rond 29, lokaal zelfs 30 graden. Maar daar komt dan ook gedonder van, hè, want morgenavond strekt er van over Frankrijk dan een felle regen- en onweerszone naar ons toe. En lokaal kunnen die buien echt wel pittig zijn met veel regen op korte tijd, hagel, rukwinden. Dus morgenavond is dat toch wel iets om mee rekening te houden.
0: Vier files op onze snelwegen trouwens, waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste file, die vind je op de E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg 21 minuten. Op de Brusselse Binnenring 13 minuten tussen Expo en Machelen. Richting Antwerpen 11 minuten erbij op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem. En op de E19 naar Brussel 10 minuten extra tussen Zemst en Machelen. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
3: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.

0: Jonas Blue. An Edge of Desire. 7:55 al.
1: Het grote liefdadigheidsexperiment.
0: Het gaat 27 graden worden. Morgen zelfs 29. Weet je wat dan goed is? Zowat ijsjes. 4 dozen mini magnum slap pistache. Die liggen hier in de vriezer van Q te blinken. Het is de buit van ons liefdadigheidsexperiment van gisteren. Nathalie uit Deinze. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Robert.
0: Hallo. Nathalie, zo'n ijsje. Het kan al eens smaken, hè?
2: Ja, zeker vast.
0: Zeker 4 dozen. Zou je ze meteen naar binnen werken?
2: Nee, toch niet.
0: Nee, maar zo sparen, opsparen.
2: Dat is veel van het goede.
0: Ja, eentje per dag.
2: Ja. Dat klinkt toch wel verleidelijk, hè?
0: Ja, zo'n dessertje.
2: Ja.
0: Een pistache is ook lekker, hè?
2: Ja.
0: Nathalie, wat ga je doen? Ga je ze nemen of ga je ze verdubbelen voor de volgende luisteraar?
2: Ik ga ze nemen.
0: Ja?
2: Ja, toch wel.
0: Okay.
2: Maar ik ga ze eigenlijk ook een klein beetje doorgeven.
0: Hoezo?
2: Hallo.
0: Ja.
2: Hallo?
0: Ik vroeg hoezo. Hoezo doorgeven?
2: Ja, ik ga ze doorgeven aan mijn zoon.
0: Ja.
2: Zodanig dat hij ook een ijsje heeft, omdat hij een ingreep ondergaan heeft. Nee. En dat zijn bezoek ook voor het ijsjes kan aanbieden of zijn kindjes.
0: Oké, ik ben niet helemaal mee met die verhaal, Nathalie, maar ik heb het gevoel dat je daar een heel moeilijke verkeersmanoeuvres of zo aan het uitvoeren bent. En je...
2: Ja, toch wel een beetje.
0: Ja, Nathalie, die ijsjes komen jouw richting uit.
2: Oké, super.
0: Goed.
2: Allee. Ja, bedankt.
0: Ja, dat is graag gedaan. Ja, nu zitten we weer bij 0. Of wat is te zeggen bij 1. 1 doos mini lapistache-ijsjes die liggen hier. Ga jij ze nemen of ga je ze verdubbelen? Laat maar weten.

0: helemaal top, die topchef deze week. Kygo, Take Me Back. Bijna 8:15.
1: Het grote liefdadigheidsexperiment.
0: Er zijn net 4 dozen ijs uitgedeeld van Nathalie uit de Deinzen. Die heeft ze gewoon genomen voor zichzelf. Dat mag, hè? Ik wil wel zeggen dat we opnieuw beginnen bij 1 doos ijs. 1 doos lekkere magnums. Patricia heeft een idee die zegt iedereen zou eigenlijk moeten blijven verdubbelen. Hè? Dat het er superveel worden. Dat er dan een giro of zo of de scouts mee kan gaan lopen. Dat zou kunnen, hè? Bram uit Isegem, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Robbe.
0: 1 doos ijs. Is dat iets waarvan jij zegt, dat is voor mij al de moeite? Of ga je verdubbelen?
2: 1 doos is geen doos. We gaan verdubbelen, Robbe.
0: 1 doos is geen doos, dat zeggen ze altijd, hè?
2: Ja.
0: Bram, goed gedaan. Dat is heel sympathiek van jou. Je toont je liefdadigheid. 1 doos is geen doos. Dus zijn er instant 2 geworden. Wel niks voor jou nu, hè, Bram?
2: Nee, maar ja. Kijk, ik kan ermee leven, Robbe.
0: Oké. Het is ook een beetje slecht weer vandaag, hè. Dus misschien bij deze. Leen uit Markendal. Zelfde vraag voor jou. 2 dozen.
3: Goedemorgen, Robin.
0: Hallo?
3: Ja.
0: Is dat al iets?
3: Ja, goedemorgen.
0: Ja, ja. Hey. Is dat al iets waarvan je denkt... Ja. Of is dat iets waarvan je denkt... Dat is niet genoeg?
3: Oh, ja. Laat ons zeggen dat ik graag mensen blij maak met ijsjes. Ik heb zelf een ijsjesautomaat staan, dus ik heb dagelijks aan de bron.
0: Ah.
3: Dus laat ons maar verdubbelen, hè. Ik maak graag mensen blij, hè.
0: Maar ja, je hebt er zelf gewoon niks aan. Je kan ongelimiteerd constant ijs eten.
3: Ik kan ongelimiteerd alle dagen verse, goede ijs eten, dus...
0: Zalig.
3: Nee, laat mij maar verdubbelen, ja.
0: Allee, absoluut. Bij deze. 2 dozen. Het zijn er nu 4 geworden. Heel sympathiek, Leen. Melk jij zelf de koeien?
3: Ja, ik melk zelf de koeien.
0: Oh, ben je dat nu aan het doen? Want ik hoor daar zo wat...
3: Ik ben, ik ben het nu op dit moment aan het doen. Dus, ik melk zelf onze koeien uit het mooie Vlaamse Ardennen. Inderdaad.
0: Goed, waar staat dat ijsautomaat ergens?
3: De ijsautomaat staat in Markenkerken, dus de deelgemeente van Markendal. Vlak voor onze hoeve eigenlijk, dus je kan genieten van een ijsje en ondertussen de koeien zien. Als ik aan het melken ben, dan kan je ook effectief zien hoe we de koeien melken.
0: Maar
3: dus verser dan dit kan niet, hè.
0: Nee,
3: dus het
0: trekt zo...
3: van de koe naar de klant eigenlijk.
0: Zo hard is aan haal, Leen uit Markendal. Zalig. Dankzij jou.
3: Super lekker trouwens.
0: Ja, tuurlijk, ja, tuurlijk. Dankzij jou zijn het nu 4 dozen ijs. Verdubbel ze je? Verdubbel ze je. Ga je ze verdubbelen of ga je ze nemen? Daar gaan we morgen mee starten. Leen, fijne dag nog daar. Hè. Goed melken, hè.
3: Dankjewel. Fijne dag ook voor jullie.
0: Zal wel zijn. Dit is Beyoncé en Halo. Goedemorgen.

0: Number, hij was zo goed op Pukkelpop. Zijn er eigenlijk mensen flauwgevallen? Het kan haast niet anders. Gisteren niemand flauwgevallen aan het Beach House, hoewel ook wel bijna. Want Maarten en Dorothee die stonden daar, niet zomaar plots, hè. Maar voor een drink heel gezellig, maar er was ook meer. Want Maarten en Dorothee die hadden groot nieuws. Alleen moesten Joren en Naomi dat nog wel even verdienen. Ze kregen namelijk een opdracht. Er moest een IKEA-kastje in elkaar gezet worden voor ze het nieuws zouden vertellen. Dus eerst moest dat kastje gebouwd worden. Joren die beweerde ook, ik ben daar supergoed in, dat is mijn specialiteit. En dat was ook, hij was goed bezig, tot hij plots zijn gereedschap kwijt was.
1: Maar Gils vraagt dat ook. Wat heb je gedaan?
2: Ah, wat een dommerik ben ik.
1: Wat heb je gedaan?
2: Het sleuteltje waarmee ik alles aan het vastrijden ben.
1: Dat IKEA-sleuteltje.
2: Zit tussen de planken.
1: Nee! Oh, maar je onnozelaar!
0: Ja, het voelt al goed. Het is gelukt. En Maarten en Dorothee kwamen met hun grote nieuws. Ze zijn volgende week maandag terug. Hè? Kan ik eindelijk ook uitslapen. Maar er is nog iets anders. Want er keert nog iets terug. Namelijk, elke beller wint.
3: Elke beller wint. Een nieuwe thuis zonder verhuis.
2: Maar
3: verhuizen is echt gedoe, hè. Soms heb je zin om toch een nieuw interieur te hebben of een nieuwe slaapkamer in een kot bijvoorbeeld.
4: Makeover.
3: Maar zonder dat er zo moet verhuisd worden naar een andere plek.
2: Oh, heerlijk.
3: Dus wij geven aan elke beller die live bij ons in de show komt op dinsdagochtend 15 september tussen 7 en 9 20.000 euro om te shoppen bij IKEA.
2: Niet waar.
3: Ja. Zoveel.
5: Elke beller wint. Een nieuwe thuis zonder verhuis.
0: Shoppen bij IKEA voor 20.000 euro. Daar kan je heel veel voor kopen. Wat zou je daarmee doen? Laat het even weten in de Q-up. Ik ben heel benieuwd wat jij daarmee zou doen.

0: Edwin Dorte, waar gisteren Beach House hebben aangekondigd dat ze terugkeren. Maandag al. En op 15 september begint elke beller wint. 20.000 euro kan je winnen. Shopbudget bij IKEA. Wat zou jij daarmee doen? Ik heb even berekend. 444 Kallax-kasten zijn dat trouwens. Van 4 vakjes. Dan heb je in totaal 1776 vakken. Kan je wel wat in opbergen, hè? Maar wat zou jij doen met dat budget?
1: Ik heb zand in mijn zakken en wind in mijn haar. De hoop die ik had hangt goed aan elkaar. Ik moet bergen verzetten.

0: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of gaat ze deze week gewoon op bij een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
1: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jou Prik & Tik twee duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Goedemorgen, 1 over 8. Nieuws krijg je van Emiel.
3: Goedemorgen. De muziekwereld rouwt om de Amerikaanse countryzangeres Dolly Parton. Die stierf gisteren, ze was 80 en had kanker. Voormalig Beatles-lid Paul McCartney noemde Parton een briljante ster en een prachtige vrouw. Mick Jagger van de Rolling Stones heeft het over een wonderbaarlijke zangeres. Het was de familie van Dolly Parton die het nieuws over haar dood bekend maakte op sociale media. Ze heeft veel betekend voor heel veel mensen.
4: Dolly opened doors for her entire family to reach the potential we didn't even know was possible. For generations of singers, songwriters, musicians and dreamers from every walk of life and across every continent. By her example, we believe that anything was possible. Rest in peace, Aunt Dolly.
3: Dolly Parton scoorde in de jaren 70 en 80 hits als Jolene en 9 to 5 en verkocht meer dan 100 miljoen platen. Ik heb mijn dromen waargemaakt, zei Parton enkele jaren geleden zelf in een interview.
5: I've always dreamed big. I've always dreamed of more. I just am grateful that I've lived to see my dreams come true. And I imagined it, I dreamed it, I worked for it. And God was good enough to let me have it.
3: Dolly Parton zou volgende maand nog optreden, maar schrapte die concertreeks in mei omdat ze sukkelde met haar gezondheid. In de VS hangen alle vlaggen de hele week halfstok en het Empire State Building in New York kleurt roze voor Parton. 4 op de 5 scholen maken geen afspraak over hoe leerkrachten artificiële intelligentie moeten gebruiken. Dat blijkt uit een rondvraag van de Artevelde Hogeschool in HLN. Opvallend, een kwart van de leerkrachten geeft zelfs aan dat ze geen schriftelijke opdrachten meer zullen geven. Onderzoeksjournalist Joppe Nijts.
6: Leerkrachten beseffen ook dat ze voortaan zullen moeten focussen op hoe leerlingen huiswerk maken en hoe ze daarvoor eventueel AI kunnen gebruiken en niet enkel nog op het eindresultaat. Anderzijds staan ze er ook niet negatief tegenover. Veel leerkrachten beseffen ook dat AI hen ongelooflijk kan helpen door lesvoorbereidingen te vergemakkelijken.
3: Of door verbeteringen van taken en toetsen te automatiseren. Vlaams onderwijsminister Demir kondigde al aan dat er een algemeen plan komt rond AI in ons onderwijs. In Panama is een noodtoestand afgekondigd door El Niño. Dat is een bijzonder weerfenomeen dat om de 2 à 7 jaar opduikt. Het water in de Stille Oceaan warmt dan op en dat veroorzaakt extreem weer, van bakken regen tot extreme droogte. In El Salvador is daarom code rood van kracht voor droogte. De Britse Weerdienst vreest dat El Niño dit jaar intenser kan worden dan ooit en dat we dat ook tot in Europa kunnen voelen. En nog tennis, onze landgenoot Rafael Collignon heeft zich niet kunnen plaatsen voor de 8e finales op het toernooi van Winston-Salem in de VS. Collignon verloor van een Fransman in 2 sets, 2 keer 7-6. En in Monterrey in Mexico ligt Magali Kempe eruit in de kwartfinales van het dubbelspel. Ze verloor samen met haar Russische partner van een Oostenrijks-Pools duo in 3 sets. We krijgen een wisselend bewolkte dag met soms pittige buien, mogelijk met onweer, maar ook opklaringen en maximaal tot 27 graden. Morgen eerst buien, later even zonniger en tot 30 graden. S'avonds gaat het wel stevig regenen, mogelijk met hagel en veel wind.
2: Oh, heftig allemaal zeg. Ik ben er niet klaar voor hagel en veel wind. 7 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste file op de E429. Staat die tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg 35 minuten. Richting Brussel 23 minuten op de E19 tussen Zemst en Machelen. Op de E40 naar Brussel 16 minuten tussen Bertem en Kraaijnem. 16 minuten ook tussen Ternat en Sint-Agata-Berchem op die E40. En richting Antwerpen sta je 14 minuten stil op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Op de A12 naar Antwerpen 13 minuten tussen Aartselaar en Wilrijk. Op de Brusselse Pinnering nog eens 13 minuten erbij tussen Strombeek-Bever en Machelen. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
7: Music. Robbe Petitjean.
2: Het is de allerlaatste woensdag van de zomer. Dat vliegt voorbij. Zometeen fijn opstaan met Jelly Roll. I'm good.

0: Robbie Williams, een rock DJ. Stond aan het begin van de zomer op dat Live is Live festival in Antwerpen, hè, Robbie Williams. Weet je dat nog? Zo 26 juni geloof ik, 40 graden was het toen. Wat een zomer is het toch geweest. Allee, ze is nog bezig, hè. Nog even genieten.
1: Het is woensdag 26 augustus.
0: Want de zomer die duurt echt nog 4 dagen. 4, 5 dagen en dan is het gedaan. Er is nieuws gisteravond. De Queen of Country, Dolly Parton, die is op 80-jarige leeftijd overleden na een korte maar intense strijd tegen kanker. De zangeres van monsterhits, zoals daar zijn.
2: Jolene, Jolene.
0: En? Jolene. 95. Tijdens haar leven schreef ze meer dan 3000 nummers. Ook muziek die door anderen uitgevoerd is, zoals I Will Always Love You van Dolly Parton. Dit is ook een andere versie. Iedereen coverde Dolly Parton of deed dingen met de muziek van Dolly. 3000 nummers heeft hij geschreven. Hè. Helemaal op zichzelf staan nog dingen in de krant vandaag. Ik lees bijvoorbeeld dat volgende week maandag een heel populaire dag wordt voor heel wat mensen. Want volgende week maandag, 31 augustus, wordt een brugdag. En veel mensen met kinderen die naar school moeten, ja, die hun schooljaar, dat begint pas op dinsdag 1 september, dus daar moet nog 1 dag schoolvakantie keihard overbrugd worden. Heel wat mensen hebben die dag dus vakantie aangevraagd. En ik gok dat de grootouders het die dag ook heel erg druk gaan hebben. 31 augustus, als jij nog congé hebt, proficiat ermee. Maarten en Dorothee, die nemen absoluut geen brugdag. Die komen terug maandag, gewoon op post, hier op je radio. En meteen gisteren ook al groot nieuws.
1: Elke beller wint. Een nieuwe thuis zonder verhuis.
0: Want elke beller wint komt terug op 15 september. 20.000 euro bij IKEA. Daar kan je veel mee doen. Anita uit Tongeren die zou een nieuwe slaapkamer kopen voor de zoon van 13 jaar. Hij is het eenpersoonsbed een beetje ontgroeid. Je beseft wel, Anita uit Tongeren, vanaf er een tweepersoonsbed staat, hè? Mee oppassen, hè. Christophe uit Steenokkeren zegt, kan er heel veel kasten mee kopen. Met een vrouw en dochter is dat serieus nodig. Ja, ik had het daarnet berekend, hè, Christophe. Het zijn iets van 1400 Kallax-vakjes. Kunnen heel veel schoenen. Kan je daarin kwijt. 20.000 euro bij IKEA, wat zou jij ermee doen? Ik zou het ook wel weten. 8.000 bouletten zijn dat. 8.000 borden, hè, van 6. Zou ik daarmee doen. Crisscross Amsterdam.

0: 17 over 8. Maarten en Dorothee keren maandag dus terug. En op 15 september is er meteen Elke Beller Wint.
1: C'est ça la vie, babe.
0: 20.000 euro shopbudget bij IKEA. Een nieuwe keuken kopen, dat blijkt zo wat de populairste keuze in de Q-app te zijn. Kilian zou het aan zijn kleinere broer geven. Dan kan hij alle meubels kopen als hij alleen gaat wonen. Klinkt Kilian alsof je je broer wil buiten duwen. En Hilde die heeft ook een suggestie. Die vraagt, krijg ik Q-DJ Joren erbij om de kasten dan in elkaar te steken, want hij is daar blijkbaar heel goed in. Zal ik het sleuteltje wel vasthouden? Ik zal het hem doorsturen, Hilde. De man gaat wel trouwen, hè, dat besef je. Roel uit Tendermonde die zegt, zou een volledige nieuwe start betekenen voor ons appartement. En Eline uit Mol die moet nog heel veel kamers afwerken en kan het ook goed gebruiken. Ik zou dan zeggen, maandag luisteren naar Maarten en Dorothee, want wat jij daarvoor gaat moeten doen, dat ga je allemaal nog te weten komen.
2: Met een Busypas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Jij hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee. Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
3: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.
4: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.

0: Head and Heart.
1: Vandaag in het Q Beach House.
0: Weer een heel gezellige dag. Matthias van den Bulke die opent de deuren van het Beach House straks om 10. Dus kan al langs gaan om een koffietje te gaan drinken. En daarna hoor je Vincent van Geel, Joren en Naomi uiteraard. En ook Liam van Haverbeke helemaal live vanuit Oostende voor de laatste week daar. Morgen. Bazaar, hè. Het Sunset Concert. En gisteren was er ook muzikaal bezoek. Niemand minder dan Aaron Blommaert. Stond in het Beach House met een opvallend nieuw kapsel.
2: Dat is voor een fictieserie. Die is ook nog maar net aangekondigd eigenlijk bij VTM.
3: Oké. Okay. Ik ga
2: een advocaat spelen. Waarvan dan mensen denken, is die nu advocaat? Ah, ja. Net doordat ik dan zo wat er een beetje blits en gekkig uitzie.
3: Excentriek.
2: Ja. Ja.
0: Excentriek kapsel. Met wat blond in. Binnenkort dus bij VTM Lex met Aaron Blommaert als ambitieuze stagiair, advocaat. Maar hij was daar natuurlijk niet om heel de tijd over zijn nieuwe kapsel te praten. Hij kwam ook een mini-concert geven op ons terras met dat nieuwe kapsel. En daar kon natuurlijk Tranen van Goud niet ontbreken.

met dat nieuwe kapsel. Zou ik eerder tranen van blond zeggen. De volledige versie kan je herbeluisteren via qmusic.be. Zeker doen. Dan kan je nog eens meezingen. Q-music. En dan nu in volle lijn naar Bazaar morgen. Q.

0: Wait So Long, Swedish House Mafia. Het is bijna 8:30. Emiel, veel mensen nemen maandag verlof. Waarom?
1: Ja, het komt natuurlijk omdat het maandag 31 augustus is. Dat is de laatste dag van de zomervakantie. Traditioneel een moeilijke brugdag. In totaal nemen 1 op de 8 werknemers al vakantie. Want voor veel ouders is het ook niet mogelijk om dan opvang te vinden. Met dus de eerste schooldag in het vooruitzicht. Maar daar hebben ze bij uitgeverij Lano iets op gevonden. Daar hoef je helemaal geen verlofdag te nemen. Maar mogen de kinderen gewoon mee naar het werk. Of dat zo'n goed idee is, dat laten experten wel in het midden. En in Panama is de noodtoestand afgekondigd door El Niño. Dat is een bijzonder weerfenomeen liever dat om de 2 à 7 jaar opduikt. Het water in de Stille Oceaan warmt dan op en dat veroorzaakt extreem weer van bakken regen tot extreme droogte. De Britse Weerdienst vreest dat El Niño dit jaar intenser kan worden dan ooit en dat we dat ook in Europa zullen voelen.
0: Jonas van het Weer, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ik heb hier zicht op de voordeur en ik zie heel veel mensen nat geregend binnenkomen. Het gaat fel regenen vandaag.
2: Wel, op dit moment trekken er inderdaad felle buien over het land. Vooral over het centrum was het lokaal al met onweer erbij. Die buien die trekken nu wel verder richting Kempen, Limburg. En dan volgt er ook een lange droge periode vanmiddag met tijdelijk zelfs veel zon. En dan kan het ook wel opwarmen, nog naar 27 graden. Maar met die warmte komt dan opnieuw de onstabiliteit op gang. Dus in de loop van de latere middag opnieuw links of rechts is een bui. Maar het is vooral morgen dat we in de gaten zullen moeten houden. Want morgen in de ochtend al een paar buien, maar dan snel droog weer met veel zon. Dus morgen tijdelijk echt wel mooi en warm weer met temperaturen tot 30 graden. Maar morgenavond komt er dan een meer gestructureerde regen- en onweerszone onze richting uit. En dus morgenavond dan kunnen die buien echt wel verspreid in het land redelijk fel zijn. Met veel regen op korte tijd, wat hagel, rukwinden. En dan nadien, vrijdag en tijdens het weekend, wordt het een pak frisser met temperaturen zo van 20, 21 graden. En het zal heel wisselvallig zijn. Hè. Dus vrijdag, zaterdag, zondag dagelijks toch wat regen of enkele buien.
0: Ja, wat los in je tuin staat, zet dat misschien even vast of binnen. 6 files op onze snelwegen waar je meer dan 15 minuten verliest. We beginnen met de langste file op de E429. 37 minuten tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg. Richting Brussel 22 minuten erbij op de E19 tussen Zemst en Machelen. Op de E40 naar Brussel 21 minuten tussen Aalst en Sint-Agatha-Berchem. En 16 minuten tussen Berchem en Kraaijnem. Richting Antwerpen 17 minuten op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. En op de Brusselse binnenring 16 minuten tussen Strombeek-Bever en Machelen. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 15 minuten.
3: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.

0: Bebe Rexha. Vijf over half negen.
1: Voor welke job sta jij op?
0: Allee, nog drie keer deze zomer. Nog drie keer kan ik raden wat jij doet van werk. Aan de hand van de meest gestelde vraag over jouw job. Dus als jij vertelt aan mensen, ik doe dit van werk, wat reageren ze dan? Wat vragen ze jou dan? Dat mag je altijd laten weten via de Q-app. Gisteren trouwens nog onze Blommie aan het Q Beach House. Ik weet niet of ik dat zo mag zeggen. Aaron Blomhart, hè. Ik weet niet of dat een leuke bijnaam is voor hem. Maar ik doe het toch. Het was goed, onze Blommie. En morgen, dan is er het laatste Sunset-concert van de zomer. En dat zijn de heren van Bazaar. Die gaan het podium van ons Q Beach House een allerlaatste keer doen daveren. 8 uur, dan moet je aan het Beach House staan. Misschien zelfs al ietsje vroeger. Ze hebben al geoefend op Pukkelpop, ze zijn warm gedraaid. Het wordt de knallende afsluiter die het Q Beach House nodig heeft en die zelfs heel je zomer nodig heeft. Afkomen, hè?
2: Code Yellow!
1: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
3: Ja, ja. En wat staat er in de kleine lettertjes?
1: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
4: Krevel.
5: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
4: Krevel. Leef beter.
6: Knipper eens 2 keer met je ogen. Voilà. De sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten.
7: Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea.
8: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
9: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
8: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
10: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor kinderen vanaf 14,99 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.

0: Cat's Eye Animal. Bijna kwart over, kwart voor negen liever.
1: Voor welke job sta jij op?
0: Chesney uit Temse, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Robert.
0: Goedemorgen, ben je al vroeg wakker?
2: Een half uurtje ongeveer.
0: Zo van, hè. Is daar ook zo aan het regenen in Temse of nog niet?
2: Nee, hier is droog.
0: Komt wat op je af, jong. Het is echt niet te doen. Het valt hier met bakken uit de lucht. Chesney, coole naam trouwens.
2: Ja?
0: Ja, nee, ja, echt. Ken je,

0: Ken je Chesney Hawkes van? Ben je daarna vernoemd?
1: Daar komt het van.
0: Is het echt?
1: Ja, echt waar.
0: Alleen, dan weten we ook ongeveer wanneer je geboren bent.
1: Probeer het eens, raad eens.
0: Wel, ik gok dat dat een nummer is zo van eind jaren 80.
2: Nee, 1989, 1990, Chesney, zoiets.
1: Begin de 90, 91.
0: Ah, voilà. Voilà, dan zal dat nummer van dan zijn, hè.
1: Klopt.
0: Chesney, wat doe jij van werk? Dat ga ik je vragen, maar op een andere manier. Aan de hand van de meest gestelde vragen over je job, ga ik proberen achterhalen wat dat is jouw job. Wat is die vraag bij jou?
1: Bij mij is de vraag, je kunt toch nog wel iets extra doen, zeker?
0: Je kunt toch nog wel iets extra doen, zeker? Dat vragen mensen. Goed. Moet je vaak onderhandelen?
1: Ja.
0: Werk je in de bouw?
1: Nee.
0: Op de markt of zo?
1: Nee.
0: Ben je verkoper van iets?
1: Ja.
0: Zelfstandig?
1: Nee.
0: Je kunt toch nog iets extra doen, zeker. Verkoop je reizen, zoals gisteren?
1: Nee.
0: Verkoop je diensten?
1: Nee.
0: Is het een voorwerp?
1: Ja.
0: Een voorwerp met extra's, ik weet het. Is het duur? Het is duur, hè?
1: Afhankelijk.
0: Ja, maar wacht. Ik denk dat ik het weet. Verkoop je auto's?
1: Ja.
0: Ja! Hey! Weet je waarom ik het wist, Chesney?
1: Nee.
0: Omdat ik dacht, iets extra. Wat heeft er extra's? Auto's, hè.
1: Ja,
0: auto's.
1: Klopt.
0: Mensen willen die extra's gratis, hè.
1: Ja, zeker.
0: Die denken, als ik dat vraag, die opties, dan kan die dat eraan toevoegen zonder dat ik moet betalen.
1: Ja, dat klopt.
0: En is dat zo? Kan je dat toevoegen?
1: Nee, helemaal niet.
0: Okay.
1: Helemaal niet.
0: Dus als mensen vragen, je kunt toch iets extra's doen, dan is dat niet. Of hebben ze het dan over de prijs? Willen ze dan zo liggen prijs onderhandelen?
1: Goh, prijs, een volle tank, een volle brandstoftank, iets extra, zoiets, ja.
0: Oeh, een volle tank. Dus die denken dan, ga dan voor ons al eens tanken met onze nieuwe auto.
1: Ja. Dat gebeurt vaak.
0: Zijn tweedehandswagens die je verkoopt of nieuwe?
1: Tweedehandswagens.
0: Tweedehands, oké. Dus zij denken wel van, ja, er moet wel te onderhandelen zijn over de prijs. Daar kan je toch over onderhandelen?
1: Ja, dat denken er vaak, maar het probleem is dat die marges van vroeger niet meer haalbaar zijn nu, dus dat we met echt kleine marges zitten. En dan is er weinig ruimte voor
0: ontbrengen. Maar kan je niet toch iets extra doen?
1: Meestal een brandstof tanken.
0: Dat doe je dan vaak. Ja. Dan ga je daar wel even mee tanken, dat ze zeker thuis geraken. Ah, ja.
1: Ja, de wagens worden altijd wel buiten de reserve uitgeleverd natuurlijk. Maar in veel gevallen wordt de brandstoftank wel afgeleverd.
0: Oké. Ben je zelf een echte autofreak, Chesney?
1: Ja, dat mogen we wel zeggen.
0: Oké, welk merk verkoop je eigenlijk?
1: Ik zit in een Volkswagen Audi groep. Dus alles van Volkswagen, Audi, Skoda, Seat en Cupra.
0: Ja.
1: Alles wat daarvan vanuit komt, dat verkoop ik.
0: Oké. Met wat rij je zelf? Mag ik dat weten?
1: Cupra.
0: Ja, dat is de sportieve Seat, hè?
1: Ja, klopt.
0: Oké, Chesney, als ik zie je rijden in je Cupra, ik zal eens toeten. En weet je hoe je Chesney herkent?
1: Nee.
0: Die rijdt rond, nu vraag ik jou dat zo in derde persoon. Je rijdt namelijk rond met je raampjes open en dan keil uit. Zwaar, hè? Heel de tijd.
1: Ja, nee, toch niet.
0: Ik zou het wel doen. Chesney, fijne werkdag gewenst. Goed veel auto's verkopen. Hoeveel verkoop je zo per dag?
1: Per dag, dat hangt er echt vanaf. We zitten op een gemiddelde van een 40 à 45 per maand.
0: Amai, goed bezig daar.

tien voor negen al. Chesney die verkoopt tweedehands Volkswagen en Audi en zo. Echt, mocht mijn naam Chesney zijn, ik reed echt heel de dag rond met Chesney Hawks. In met een auto, raampje naar beneden. En echt vlammen, maar wel veilig. Dat is belangrijk. Miles Smith en Niall Horan die vinden dat ook. Drive safe, ook bij regenweer. Goedemorgen.

0: gewoon zo'n mooi liedje. Dat zeg ik niet. Ik vind dat ook. Maar dat zegt Leentje. Ze heeft ervan genoten. Lady Gaga.
1: Verdien vraag 10.
0: Zometeen verdien vraag 10, waarbij jij het antwoord op de 10e vraag kan winnen. Gisteren eindelijk nog eens een winnaar, want Tiana uit de Wellen, die won.
2: Ja.
0: Ja, Tiana. Keigoed gedaan. 10 juiste antwoorden. Wie had nog 20 seconden over?
3: Ja. Hey, we kunnen eigenlijk nog eens 10 doen als je wilt.
0: Ja, Tiana die moet niet opnieuw 10 vragen beantwoorden. Dat gaan we haar niet laten doen.
1: Verdien vraag 10.
0: Want wat won die nu? 2 jaar abonnementen om te gaan sporten bij gyms die zijn keihard van haar. Misschien kan jij wel de nieuwe vragen beantwoorden vandaag. Want we spelen voor een gloednieuwe prijs. Die is nog geheim. Als jij je kans wil wagen, even verdien vraag 10 sturen in de Q-app. En wie weet speel ik straks wel met jou. Wil je meedoen? Verdien vraag 10 in de Q-app. Dit is Jugel. Think of me.

0: Boni staat voor bijzonder veel lekkere, betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Met een Buzzypass-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
0: Het zijn Re5 Days bij E5, samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5, jouw verhaal in stijl.
2: Het is 1:09, nieuws krijg je van Emiel.
3: Goedemorgen. Opvallend veel mensen nemen komende maandag 31 augustus verlof. In de privé heeft al 13% een vakantiedag aangevraagd. Dat is zelfs meer dan op 1 september. Dat blijkt uit cijfers van HR-bedrijf SD-Works in het nieuwsblad.
4: Aangezien dat deze 1 september dit jaar op een dinsdag valt, hebben veel mensen denk ik de gelegenheid genomen er dan nog een dag tussenin te schieten, een snipperdag bij te nemen. Want er is op dit moment niet echt opvang. Hè. De zomerkampen en zo zijn voorbij. Je moet dan een oplossing vinden en een snipperdag is een oplossing.
3: Sommige bedrijven komen met een creatieve oplossing. Werknemers mogen maandag hun kinderen gewoon meebrengen naar kantoor. Bij uitgeverij Lano bijvoorbeeld. Daar organiseren ze workshops voor de kinderen, uiteraard rond boeken. 4 op de 5 scholen maken geen afspraken over hoe leerkrachten artificiële intelligentie moeten gebruiken. Een kwart van de leerkrachten is zelfs van plan om geen schriftelijke taken voor thuis meer te geven, omdat ze toch niet kunnen controleren of de kinderen ze wel zelf gemaakt hebben of dat door AI hebben laten doen. Dat blijkt uit een rondvraag van Artevelde Hogeschool en HLN. Onderzoeksjournalist Joppe Nuits.
5: Leerkrachten beseffen ook dat ze voortaan zullen moeten focussen op hoe leerlingen huiswerk maken en hoe ze daarvoor eventueel AI kunnen gebruiken en niet enkel nog op het eindresultaat. Anderzijds staan ze er ook niet negatief tegenover. Veel leerkrachten beseffen ook dat AI hen ongelooflijk kan helpen door lesvoorbereidingen te vergemakkelijken.
3: Of om automatisch taken en toetsen te verbeteren. Vlaams onderwijsminister Demir werkt aan een algemeen plan rond AI in ons onderwijs. En in Panama is een noodtoestand afgekondigd door El Niño. Dat is een bijzonder weerfenomeen dat om de 2 à 7 jaar opduikt. Het water in de Stille Oceaan warmt dan op en dat veroorzaakt extreem weer van bakken regen tot extreme droogte. In El Salvador is code rood van kracht voor droogte. De Britse Weerdienst vreest dat El Niño dit jaar zelfs intenser kan worden dan ooit en dat we dat ook tot in Europa kunnen voelen. Wisselend bewolkt en soms pittige buien bij 27 graden. Morgen krijgen we zon en buien. Tegen de avond wel veel regen en wind tot 30 graden.
2: Ja, het gaat allemaal heel pittig worden. 6 files op onze snelwegen waar je meer dan 15 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Die vind je op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen. Bijna 40 minuten daar richting Brussel. 20 minuten erbij op de E19 tussen Zemst en Machelen. En op de E40 naar Brussel 17 minuten tussen Afligem en Sint-Agatha-Berchem. En 16 minuten file op de E40 tussen Bertem en Krainem. Richting Antwerpen 16 minuten op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem. En verder sta je ook nog 16 minuten stil op de E429 tussen Tubeke en de Bergse Steenweg. Als je nog op een andere plek in file staat, verlies je daar minder dan 15 minuten. Geen AI nu, enkel de meest foute schijven een uur lang. Van Céline Dion tot Destination Calabria, zometeen.
6: Je hoeft

0: Ik was zo jaloers als klein manneke op Denzel zijn kapsel. Nog altijd hoor. Prachtig. Pump it up. Zometeen Dries in Verdienvraag 10.
1: Jongens, tijd voor school. Hier, uw boterhammen. Wat zit er tussen, mama?
2: Zaak.
3: Zaak?
2: Chocoladezaak, ja, slimmetje.
3: Ah.
2: Matinetjes.
3: Oh, wauw, van Jaak.
4: Terug naar school met Chocoladezaak. Een verrassend stukje echte Belgische chocolade om de dag mee te beginnen. Proef je geluk in de winkel of op chocoladezaak.be. Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
5: Hallo, Kevin hier van Prikketik Kwalidrinks uit Mechelen. Mannetjes, die fantastische zomer gaan we nog maar verlengen, hè. Want als je nu bij jouw lokale Prikketik twee duvelpaks koopt, maak je kans op een unieke duvel vuurschaal. Zo blijft het nog heel lang gezellig in de tuin. En daar drinken we eentje op. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Lotto is op zoek naar een maag.
6: Een maag?
4: Met een baksteen erin.
6: Ah, zo.
4: Om je droomwoning te bouwen.
6: Ik zie graag een strakke fermette.
4: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
6: Hoe dan?
7: C'est bon.
4: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
8: Wij zijn tevreden over uw werk.
6: Maar?
8: Nee, geen maar.
6: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts 50 euro per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen? IKEA-tip van de week.
9: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
4: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
10: IKEA.
4: Voorwaarden op IKEA.be.
11: Van Haren, Van Haren.
12: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
11: Van Haren, Van Haren.
12: Omdat we van schoenen houden.
0: Drie files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Die staat op de Brusselse binnenring. 38 minuten tussen Expo en Machelen. Richting Antwerpen nog 15 minuten op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. En richting Brussel 12 minuten op de E19 tussen Zemst en Machelen. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
13: Verdien. Vraag 10.
0: Tijdens het foute uur, het woord van Verdien, vraag 10. Het antwoord op de tiende vraag is de prijs die vandaag gewonnen kan worden. Niels uit Dries, liever uit Beernum, hallo.
14: Hallo, goedemorgen Robert.
0: Ik kan mij soms nogal missen tussen de naam Dries en Niels. Ik vind dat een beetje dezelfde vibe, snap je dat?
14: Ja, ik begrijp het volledig.
0: Sorry hoor, Dries uit Beernum. Als jij zo meteen tot aan vraag 10 geraakt, en stel, wat hoop je dan dat er in de pot zit vandaag?
14: Een auto, dat is altijd welkom.
0: Ja.
14: Een weekendje weg is ook goed.
0: Oké, okay. Ah ja, dat zijn een weekendje weg ter waarde van een auto dan?
14: Nee, dat verwacht ik niet.
0: Oké, je hebt geen auto?
14: Ja, ik heb al een auto, ik heb een racewagen.
0: Ah ja, dat is toch. Ja, maar dat is toch.
14: Moet je
0: toch
14: voor een auto is altijd welkom, hè?
0: Ah ja, tuurlijk. Ja, dan kan je voor andere extra legale voordelen gaan.
14: Ja, inderdaad.
0: Nee, die in Dries hier die denkt, Dries. Je krijgt zometeen 10 vragen die jij binnen de minuut moet beantwoorden. Het antwoord op de tiende vraag is de prijs die jij kan verdienen. Je mag niet passen, dus je moet antwoorden blijven geven tot het juist is. Dan pas gauw door naar de volgende vraag. Als je de laatste vraag juist hebt binnen de minuut, verdien jij vraag 10. Ik ga al iets weggeven. Het is geen auto. Ben je er klaar voor?
14: Ja, ik ben er klaar voor.
0: Oké, we gaan erin vliegen. Welke iconische zangeres met de bijnaam Queen of Country is gisteren overleden?
14: Dolly Parton.
0: Hoe heet de vee uit Peter Pan?
14: Vee uit Peter Pan. Tinkerbell.
0: In welke sport kun je een hole-in-one slaan?
14: Golf.
0: Welke tropische vrucht hoort naast een kokosnoot in de klassieke pina colada thuis?
14: Pina colada, kokosnoot. Momentje.
0: Ja, ik heb de tijd. Niet veel,
14: maar. Ananas.
0: Hoe noem je een vrouwelijk paard?
14: Een vrouwelijk paard is een vrouwelijk paard. Is dat een ru?
0: Nee.
14: Merrie.
0: Welke rivier stroomt door Parijs?
14: De Seine.
0: Hoeveel keer komt de letter J voor in het woord onmiddellijk? De letter J.
14: J?
0: Ja. In het woord.
14: In één keer?
0: Nee.
14: Eén keer.
0: Ja. Uit welke bekende filmreeks komt de... Iets te veel moeten opzoeken, denk ik, mijn beste.
14: Ja, inderdaad.
0: Dat ook, hè.
14: Ik had het gevoel dat ik op zo'n dienst
0: was die voorbij dingen aan het opzoeken was. Oké, even opzoeken. Welke...
14: Het was funny. Het was moeilijker om met één hand te typen dan gedacht.
0: Ja, dat is niet simpel, hè. Ja, kijk.
14: Nee, inderdaad.
0: Je had een hulpje daarvoor moeten hebben, een hulplijn. Dries, Bedem, je hebt dat wel niet slecht gedaan, hoor. Je bent redelijk ver geraakt tot aan de zevende vraag. Zeven vragen heb jij juist beantwoord. Ik denk dat je het gehaald had met een hulpje.
14: Ja, inderdaad.
0: Daar ben ik zelfs heel zeker van.
14: Extra man. Voilà. Welkom hier.
0: Kun je nog een fijne dag toe?
14: Ja, bedankt.
0: Dan doe dat goed.
13: Morgen opnieuw. Verdien Vraag Team. Schrijf je in via de Q-app.

Time After Time. Mooi nummer van Cyndi Lauper in het Foute Uur. En nu... Scatman John. Scatman John.

0: maar niet genoeg van het foute uur? Luister naar Q Foute Radio op DAB+, Qmusic.be en in de Q-app.
1: Lotto is op zoek naar billen.
2: Billen?
1: Die op designmeubelen willen zitten.
3: Oh ja.
1: In een dure onderbroek.
3: Oh, ik wil dat.
1: Eventueel met een trampstamp erboven.
3: Oh, dat is gelijk de buurvrouw.
4: Cécile.
1: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 3.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.

0: naar school en het werk, van brooddozen tot kantoorspullen, bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kan je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch zo goed als nieuw.
1: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
2: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Goedemorgen, het nieuws van 10 krijg je van Emiel.
4: Goedemorgen. Opvallend veel mensen nemen komende maandag 31 augustus verlof. In de privé heeft al 13% een vakantiedag aangevraagd. Desels meer dan op 1 september, blijkt uit cijfers van HR-bedrijf SD-Works.
5: Aangezien dat deze 1 september dit jaar op een dinsdag valt, hebben veel mensen, denk ik, de gelegenheid genomen er dan nog een dag tussenin te schieten, een snipperdag bij te nemen. Want er is op dit moment niet echt opvang. Hè. De zomerkampen en zo zijn voorbij. Je moet dan een oplossing vinden en een snipperdag is een oplossing.
4: Sommige bedrijven komen met een creatieve oplossing. Werknemers mogen maandag hun kinderen gewoon meebrengen naar kantoor, bij uitgeverij Lano bijvoorbeeld. En daar organiseren ze ook workshops voor de kinderen, uiteraard rond boeken. Verschillende banken grijpen in nu spaarders vanaf vandaag kunnen intekenen op de nieuwe staatsbon. Die op 1 jaar levert bijna 2% netto op, die op 10 jaar bijna 2,6%. Banken vrezen dat spaarders daardoor geld zullen weghalen en verhogen daarom zelf de rente, soms tijdelijk. Onder meer Beobank en MeDirect doen dat. En Belfius en BNP Paribas Fortis lanceren kasbons. Je leent dan eigenlijk geld aan je bank. In Pakistan zijn zeker 15 pasgeboren baby's omgekomen bij een brand in een ziekenhuis. 3 brak uit op de 3e verdieping in de materniteit, mogelijk door een kapotte airco. Volgens CNN vechten nog andere kinderen voor hun leven. Het klaart geleidelijk op rond 26 graden. In de loop van de namiddag stijgt de kans op buien. Morgen eerst meestal droog. In de vroege avond gaat het stevig regenen met onweer, hagel en veel wind. Suboptimaal dus. Gelukkig wordt het wel zo'n 30 graden.
3: Ja, we gaan het meemaken in met Sunset Concert. Goed, ondertussen 5 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de Brusselse ring staat de langste file. Op de binnenring verlies je 16 minuten vanaf Expo tot Machelen. Ook richting Brussel vertraag je E19. Vanaf Sems tot Machelen een kwartier. Op de A12 tussen Strombeek-Bevercentrum en de Grote Lindelaken 7 minuten. Dan richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem 10 minuten bij. En op de Antwerpse ring richting Nederland 5 minuten extra. Vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. Op andere plaatsen kan je ook stilstaan, maar je verliest er sowieso minder dan 5 minuten.
6: Matthias van den Bulke.
3: Vandaag een semi-bergetappe in de Vuelta bij ons mega Spaanse muziek met Becky G.

Q Music met Eric Prydz. Een hele goede morgen. Zeg, vraagje. Wist er iemand dat de Vuelta bezig is? Nee, maar serieus, ik heb dat compleet gemist. Maar compleet gemist, hè. Het komt waarschijnlijk ook door Pukkelpop, want dat viel samen afgelopen weekend met de start van de Vuelta. En ook sowieso door de zomer, want in de zomer kijk je sowieso minder televisie. En je hebt zodanig veel dingen te doen dat je andere dingen vergeet. Zoals bijvoorbeeld de koers. En ik ben wel echt een koersliefhebber. Dus shame on me. Ja, ik vind het super erg. Maar dus, voor de liefhebbers vandaag, de vijfde etappe in de Vuelta. Het is een semi-bergetappe in de streek van Catalonië. Een heel mooie streek met heel wat religieuze gebouwen daar en panoramische uitzichten. 173 kilometer in totaal. Je moet vandaag niet zoeken naar Kian Uitenbroeks, want die heeft na een val moeten opgeven. En Tadej Pogacar, die rijdt al van in het begin in de rode leiderstrui. Die is nu al bijna zeker dat hij de Vuelta gaat winnen. Die man is echt unstoppable. Nee, maar sorry, heeft nu al meer dan 3 minuten voorsprong op de tweede. Dus ja, die gaat dat sowieso winnen, denk ik. Maar goed, ja, kijk, ik ben terug mee met de Vuelta en jij bij deze ook. En ik ben ook klaar voor deze woensdag. Jij hopelijk ook. Dit is Somber.

Pascal uit Halle-Zoersel die stuurt: tuurlijk kijken we naar de Vuelta, Matthias. Wat is Pukkelpop zelfs? Allee, Pascal. En wel, dat is het festival waar deze summer op stond. Afgelopen zondag heeft hij daar een heel vet optreden gegeven, Pascal. Maar ik snap het. Ja, ik heb het. Ik heb er last van. Altijd in de zomer. Dan ben ik nooit mee met andere dingen of zo. Dat is zo typisch aan de zomer bij mij. Ik zie dan dingen over het hoofd en dan val ik uit de lucht. En dan is plots al etappe 5 van de Vuelta. Enfin, goed. Dat is sowieso voor deze namiddag, wanneer de koers echt gaat losbreken. Eerst veel goede muziek op je radio.

0: Q-Music presenteert
1: Q-Pitchers, zijn
0: het Q-Sunset Concert van Bazaar. Morgenavond gratis aan het Q Beach House in Oostende. Daar wil je geen seconde van missen. Q.
2: Q Sunset.
3: Ooit komt er een dag.
0: Check wat je nog allemaal kan beleven op qmusic.be of in de Q-app.
2: Maximum Summer. Q Music.
4: Win jouw unieke Sunset concertbeleving en maak het helemaal op jouw maat. Net zoals je Telenet.
5: Go Yellow!
6: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten, met de prijsbijter. Tot dinsdag, deze promo om in te bijten. Ons Belgisch varkenscarré gebraad aan min 50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
7: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
8: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen.
9: Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè?
7: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
10: Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldieprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
11: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan, helemaal welzijn.
12: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.

0: Mark Amber en Belong Together. Wanneer doopmeter en metekind samen op een podium staan, dat is voor zometeen.
1: Repeat of niet?
0: Eerst de nieuwe single van Sienna Spyro, want aan alle liedjes, aan alle mooie liedjes komt een einde, maar in dit geval kan het ook niet anders, want we gaan voor de 10e en dus laatste keer luisteren naar de nieuwe van Sienna Spyro. Ze heeft het goed gedaan de voorbije dagen, ze zal 9 keer mogen doorgaan van jou en nu gaan we zien of ze een perfect rapport pakt of toch net niet. Je mag je mening doorsturen nu via de Q-app, dat kan gratis via een berichtje. Je mag dat inspreken, je mag dat typen naar mij, al gelijk. Maar zet er zeker bij, repeat of niet.

0: Het is een nieuwe single van Sienna Spyro, Great Expectations.
1: Repeat of niet?
0: Martijn heeft een foto doorgestuurd van de Q-app en hij zegt Febe, die zegt repeat. En op die foto zie ik een kleine jonge dame staan, Febe. En ze zit hier inderdaad op het terras van het Q-Beach House. Dag Febe, ik ben aan het zwaaien. Ik zwaai bij deze ook, hopelijk zwaai jij terug. Wout, die heeft ook een repeat gestuurd. Mijn collega Igor, die vindt het echt een banger. Thierry heeft een repeat gestuurd, 100%. Ook Sandra heeft een berichtje gestuurd. Niet stopt die nooit met schreeuwen. Dat is niet zo positief. Bart is wel positief. Een repeat. En Tanja die zegt ook, alles van Sienna Spyro is super mooi. Haar cd is echt prachtig. Is dat nog een ding, cd's? Waarschijnlijk wel. Ik luister meestal Spotify of aan de radio. En Frankie die heeft ook zijn mening achtergelaten. Maar eens luisteren.
2: Mattie, goeiemorgen. Zeker een dikke repeat.
0: Ik heb dat een klein beetje verkeerd verstaan, maar ik denk dat het de boodschap bedoelt. Ja.
1: Repeat of niet?
0: Het is dus een 10 op 10 voor Sienna Spyro. Straks bij Joren en Naomi hoor je een gloednieuwe song.
1: Q sounds better with you.

Toch wel iconisch om samen met je doopmeter op een podium te staan voor zoveel mensen. Rip stuurt ook Wim via de Q-app. Ja, Dolly Parton is niet meer. Ik ga ze zeker nog draaien. Het is een icoon, een heldin, dus ik ga ze sowieso nog draaien vandaag. Maar eerst de files. Het is ondertussen 11:01 en er zijn 6 plaatsen waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de Brusselse binnenring tussen Strombeek-Bever en Vilvoorde de Koningsloo verlies je op dit moment 7 minuten. Op de buitenring 5 minuten vanaf Sint-Stevens-Woluwe tot Diegem. Ook op de Antwerpse ring richting Nederland 7 minuten bij vanaf Sint-Anna-Linkeroever. En als je onderweg bent richting Antwerpen, vertraag je op de E313 tussen Rans en Antwerpen 6 minuten daar. Richting Brussel een file op de E19 vanaf Vilvoorde tot Machelen 5 minuten. Bijtellen daar en op de E40 vanaf Sterrebeek tot Sint-Stevens-Woluwe ook 5 minuten. Op andere plaatsen verlies je sowieso minder dan 5 minuten.

0: één plek en de beste deals. Met alleen vandaag tot 20% korting op fietsaccessoires. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Van Haren, Van Haren. Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
2: Van Haren, Van Haren.
1: Omdat we van schoenen houden.
3: Oh, ons cv-fotoboek is er.
4: Mag ik eens kijken?
3: Wauw. Weet je dit nog?
4: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
3: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn.
5: Eindeloos nagenieten met een CW-fotoboek. Ga naar cewe.be.
6: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
7: 35% op kipfilet. Yes! Kip met appelmoes deze week.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
8: Krevel.
9: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
8: Krevel. Leef beter.

is een Mr. Know-It-All. Zometeen doen we een throwback naar gisteren namiddag. Heel schoon volk op ons terras. Dan heb ik het niet alleen over Maarten en Dorothee, want die zijn ook heel mooi natuurlijk. Maar ik heb het over een artiest op ons podium die het beste van zichzelf gaf. Dat gaan we zo meteen herbeleven. Eerst iets wat we hopelijk morgenavond niet krijgen. Een hurricane.

heeft hij heel goed gedaan, ook in de hoogste hoogtes. En Maarten en Dorothee die waren hier trouwens ook. Ja, ja. En ze hadden episch nieuws, want Elke Beller Wint komt terug. Jawel, op dinsdag 15 september tussen 7 uur 's ochtends en 9 uur 's ochtends wint elke beller in de show bij Maarten en Dorothee een nieuwe thuis zonder verhuis. Dat klinkt een beetje vaag, I know, ik snap het. Concreet betekent het 20.000 euro om te shoppen bij IKEA. Ah, ja, ja, dat is duidelijk. Hè? Voilà, ja. Dacht het ook. Zet het in je agenda, dinsdag 15 september. Oké, en nu gaan we springen. Dit is New Radicals, Bank Your Music. Goedemorgen.

0: Het Q Beach House. De hele zomer lang op het strand van Oostende.
1: Maximum summer.
2: Zin in ijskoffie, maar dan easy? Nescafé Espresso Concentrate Style. Pour it, mix it, hack it.
3: Mannekes, die zijn het augustus, hè?
4: Ja, ja, dat weten we.
3: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
5: Ja, ja, dat weten we.
3: En om ons huisje wat op te frissen.
4: Ja, ja, schilderen en zo.
3: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
5: Wat blieft,
6: dat wisten we niet.
3: Dat weet het nu.
6: Naar Gamma.
7: Hoe maak je het?
8: Samen met Gamma.
7: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
3: Gamma, jouw verfexpert.
9: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
10: Oh, schat, kijk, die afwerking.
11: Oh, en dat is hier zo stil.
10: Oh, voelt het? Het toch niet meer.
11: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
10: Oh.
9: Quadro, ramen en deuren. We gaan door tot je
10: O
9: zegt.
12: Oh, Quadro.
13: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of gaat ze deze week gewoon op bij een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
14: Goedemorgen, het nieuws van 11 krijg je nu van Emiel.
15: Goedemorgen. Leerlingen met een hoog IQ krijgen amper begeleiding op school. Maar 1 op de 5 krijgt daar genoeg steun. Dat blijkt uit cijfers in de standaard. Leraars moeten heel hun klas mee over de streep trekken en vergeten daardoor de sterkste leerlingen uit te dagen en te motiveren. Er zijn nogthans mogelijkheden, zegt Karin Verschuren van de KU Leuven.
16: Algemene onderwijskwaliteit is natuurlijk belangrijk. En dan is het ook belangrijk om in de klas te differentiëren. Zodanig dat leerlingen met verschillende vaardigheden aan het denken kunnen komen. En soms is versnellen ook een aangepaste maatregel. Het kan gaan over een vakversnelling. Dat een leerling bijvoorbeeld wiskunde volgt in een hoger leerjaar. Maar het kan ook gaan over een jaarversnelling.
15: De Vlaamse regering maakt daar nu ongeveer 1 miljoen euro per jaar voor vrij. Om te vergelijken, in Nederland is dat elk jaar 23 miljoen. Ons land gaat samenwerken met 11 NAVO-landen om te vermijden dat we zonder belangrijke grondstoffen vallen, zoals kobalt en lithium bijvoorbeeld, die nodig zijn om moderne wapens en technologie te maken. Die grondstoffen komen nu onder meer uit China en dat is een risico in tijden van oorlog. België wil er daarom samen met onder meer Nederland, Spanje, Canada en Turkije voor zorgen dat we genoeg grondstoffen binnenkrijgen en veilig bewaren. En Kian Uijtenbroek start straks niet meer in de vijfde rit in de Ronde van Spanje. Hij viel in de tweede rit en heeft te veel last van zijn enkel en van de schaafwonden. Uijtenbroek wordt nu verder onderzocht om te zien wat er precies aan de hand is. Het zit hem ook niet mee dit seizoen, want Uijtenbroek moest ook al vroeg opgeven in de Ronde van Frankrijk door ziekte. Het klaart geleidelijk op rond 26 graden. In de loop van de namiddag stijgt de kans op buien. Morgen eerst meestal droog. In de vroege avond gaat het stevig regenen tot 30 graden.
14: En twee files op dit moment waar je meer dan 5 minuten verliest. Onderweg op de Brusselse binnenring moet je uitkijken voor een ongeval. Tussen Strombeek, Bever en Vilvoorde de Koningsloo schuif je zo 7 minuten aan. Ook op de Antwerpse ring een kleine file richting Nederland. 6 minuten extra vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. Maar op andere plaatsen verlies je sowieso minder dan 5 minuten.
0: Matthias van den Bulke.
14: De meeste helden dragen een cape, maar er was er ook eentje met een grote blonde pruik. Dolly Parton, zometeen.
17: Q, Q music, Q music, maximum summer, Q sounds better with you.
18: Do it all still,

0: Als je net wakker bent, goedemorgen. Ik ga je dag starten met het nieuws waarmee ik gisteren ga slapen ben. De wereld heeft een icoon verloren sowieso. Dolly Parton is niet meer.
1: Jolene, Jolene, Jolene, Jolene. I'm begging of you, please don't take my man.
0: Ze is 80 jaar geworden. Ze is sowieso de onbetwiste koningin van de country music. Ze werkte doorheen haar hele leven met de grootste artiesten, onlangs ook met Post Malone.

Ja, ze schreef ook het legendarische I Will Always Love You dat Whitney Houston ooit coverde. Wat origineel was dus van haar. Ze was ook een icoon voor de LGBTQ+-beweging, dus echt een vrouw naar mijn hart. Echt waar, ze was een held zonder cape, maar dan wel met een grote blonde pruik op haar hoofd. En andere grote dingen. Iedereen was dol op haar.

0: kwart over elf. Thomas Gray en zijn Rumors. Ik weet niet hoe het bij jou zit op dit moment, maar alle wolken zijn hier weg aan zee. Het is echt volle zon. En dan krijg je zo meteen nog eens One Direction op je radio. Ook onze Q-topschijf. En Shawn Mendes. Ja, het is een schone woensdag.
1: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met sterke cybersecurity-oplossingen in onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Om nu allemaal bot te doen op deze huis.
3: Ah ja, ja. Dan moet je eens kijken bij...
4: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
3: Nee.
4: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
3: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
4: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
3: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
1: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
4: Immoscoop, man!
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
7: Lotto is op zoek naar een maag.
8: Een maag?
7: Met een baksteen erin.
8: Ah, zo.
7: Om je droomwoning te bouwen.
8: Ik zie graag een strakke fermette.
7: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
8: Hoe dan?
9: C'est si bon.
7: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan. Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting. En een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs!
10: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
11: Ah, ik zat eens op zoek.
10: Nee, niet doen. Nee, hé, de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
11: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
10: Ah, top, hè, die Kate.
12: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KBC. Beweegt met je mee.
13: Help! Het nieuwe schooljaar begint!
14: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh?
15: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
13: Oh my.
15: Lidl, dat kan tellen.
16: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer. Kruidvat!

0: One Direction.
1: Er komt een noodkreet van Janine. Janine stuurt: Matthias, wil je alsjeblieft een beetje zon sturen richting Tongeren? Want het is hier aan het regenen, regenen, regenen. Ik ga mijn best doen, Janine. In Moorsleden nu al wel zon. Dat is handig voor Ferdi. Want in de wereld van voegen en metsen schijnt de zon beter.

0: Het is 11:55. Ondertussen, goedemorgen. Je verliest op de volgende plaatsen meer dan 5 minuten. Op de Antwerpse ring staat de langste file richting Nederland. Vanaf Legrellelaan tot Merksem. 23 minuten extra. Met eruit kijken voor een defect voertuig. Ook tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. 5 minuten bij. Op de E313 dan in de richting van Antwerpen. Een kwartier extra. Vanaf Rand tot Antwerpen-Oost. En op de Brusselse binnenring 11 minuten bijtellen tussen Wezenbeek-Oppum en Leonard. Op alle andere plaatsen kan je ook tijd verliezen, maar sowieso niet meer dan 5 minuten.
1: Music. Maximum Summer. Matthias van den Bulk.

0: allereerste grote hit van Sabrina Carpenter. Is een goed shot koffie.
1: Wel ja, ik zou misschien wel nog eentje lusten.
0: Zometeen krijg je de nieuwste single van Juste. Juste is een DJ uit Litouwen. En zij heeft een sample gebruikt uit de jaren 80. Ik begin er ook zowat jaren 80 mee te praten. Brenda Russell. Dat zeg je waarschijnlijk niet. Brenda Russell. Die heeft één grote hit gescoord in haar leven. Piano in the Dark.

0: en lijf in The Voice.
1: Everybody's open now, the clock's run up.
0: Samen gaven ze magische weekends weg.
1: Echt? Ja, het is ja.
2: Ja! Oh.
0: En ze verdubbelden zelfs je jaarloon.
1: Ja!
0: Maarten en Dorothee hebben alles gegeven.
3: Oh nee, hè?
4: Alles, nee.
3: Dat is niet waar.
4: Niet alles.
3: Het strafste komt nog.
4: Zijn maar zeker.
0: Maandagochtend zijn Maarten en Dorothee terug.
5: En wij geven jou 20.000 euro
6: shoppingbudget bij IKEA.
0: Want elke beller wint een nieuwe thuis zonder verhuis.
7: Maarten en Dorothee.
0: Je komt alles te weten bij Maarten en Dorothee. Vanaf maandagochtend 6 uur.
7: Q. Music.
8: Met een Busypas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
9: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar en om te praten.
10: Allee, zeg eens iets, Bruno.
11: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen, ik zijn 42.
12: Hoe zet ik dat op mute?
11: Ik mute super dringend, duwt die deur open.
12: Bruno.
13: Mobile Vikings.
14: Want we gaan weer terug naar school en het werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen vandaag tot 20% korting op fietsaccessoires. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus effe bollen voor een swingende start.
15: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
16: Hey, yeah.

Blijkbaar zit er op dit moment een jarige op ons terras van het Cubeach House. Ja. Ann uit Beringen stuurt een berichtje. Hey Matthias, onze buurman Mark, die moet normaal gezien op dit moment gesignaliseerd zijn in het Cubeach House op het terras. Zou je hem een gelukkige verjaardag willen wensen van zijn liefste buurvrouw? Dat is bij deze gebeurd en hij mag een cadeau komen halen. Want ja, als je jarig bent en je bent hier aan het Cubeach House op je verjaardag, dan krijg je een cadeautje van ons.

0: Ik heb een berichtje binnengekregen terwijl Stella Lefty haar laatste noten vallen. Boston, zo heet haar nieuwste creatie. Het is een berichtje van Marco uit Lievegem. We gaan eens luisteren.
1: Hey Matthias, ik heb een vraagje. Ja. Mijn verjaardag is in oktober. Ja. Moet ik dan gewoon naar Q-Music komen voor mijn cadeautjes te komen halen? Want ja, in oktober zit de Hulder niet aan de zee, hè?
0: Nee, dat is waar, Marco. Je mocht altijd een keer komen aan Vilvoorde, maar ja, kijk, ja. Q-Music. Ik kan niks beloven.

0: Some summer.
1: Beleef deze zomer de magie van Coca-Cola in het Kew Beach House in Oostende.
2: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
3: Oh, het is weer zover.
4: Alex?
3: Terug naar die lange meetings.
4: Je staat op mute, Alex.
3: Terug naar die eindeloze lessen.
5: Aandacht, alsjeblieft.
3: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
6: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
7: Goedemiddag, nieuws van 12 krijg je van Emil.
8: Goedemiddag. Onze brouwers willen af van de slogan alcohol schaadt de gezondheid. Dat schrijven ze in een open brief aan de federale regering. De nieuwe slogan moet binnenkort op elke alcoholreclame staan, maar dat vinden ze te ver gaan.
9: We zitten eigenlijk in de situatie waarin we gestigmatiseerd worden als brouwers. We zijn een 100% voorstander om te zeggen hun alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Maar in deze situatie gaat het dan over alcoholgebruik vanaf het eerste glas. En dat is totaal niet aan de orde, want net dat mooie glas brengt ons mensen samen. Dat is wat we in België als cultuur hebben om vriendschappen te sluiten en het zou zonde zijn om dat te laten schieten.
8: De brouwers vrezen natuurlijk ook dat we nog minder bier gaan drinken, want dat is de laatste 10 jaar ook al met bijna een vijfde gedaald. Leerlingen met een hoog IQ krijgen amper begeleiding op school, maar 1 op de 5 krijgt daar genoeg steun. Leraars moeten eigenlijk heel hun klas mee over de streep trekken en vergeten daardoor de sterkste leerlingen uit te dagen en te motiveren. Er zijn nogthans mogelijkheden, zegt Karin Verschuren van de KU Leuven.
10: Algemene onderwijskwaliteit is natuurlijk belangrijk en dan is het ook belangrijk om in de klas te differentiëren, zodanig dat leerlingen met verschillende vaardigheden aan hun kunnen komen. En soms is versnellen ook een aangepaste maatregel. Het kan gaan over een vakversnelling, dat een leerling bijvoorbeeld wiskunde volgt in een hoger leerjaar, maar het kan ook gaan over een jaarversnelling.
8: En Kian Uytenbroek start straks niet meer in de 5e rit in de Ronde van Spanje. Hij viel in de 2e rit en heeft te veel last van zijn enkel en van de schaafwonden. Uytenbroek wordt nu verder onderzocht om te zien wat er precies aan de hand is. Vanmiddag eerst nog zon bij 26 graden, maar geleidelijk stijgt wel de kans op buien, mogelijk zelfs met onweer. Morgen is het meestal droog en warm tot 30 graden. In de vroege avond gaat het wel stevig regenen met onweer, hagel en veel wind.
7: Hopelijk niet te veel aan de zee dan. We gaan het meemaken morgenavond tijdens ons Q-Sunset concert. Ondertussen is er een stevige file aan de hang op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout moet je 40 minuten bijtellen. Er is ook een ongeval gebeurd vanaf Borgerhout tot Merksem, 9 minuten extra. En je schuift ook al 7 minuten aan vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. Pak dat je eigenlijk gewoon in totaal een uur kwijt zit daar op de Antwerpse ring richting Nederland. Voilà. Richting Antwerpen vertraag je ook op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost 32 minuten. Op de E17 7 minuten extra vanaf Zwijndrecht tot Antwerpen-West. Ook richting kust is er een ongeval gebeurd op de E40. Tussen Aalter en Beernem 9 minuten bij. Brusselse buitenring uitkijken voor een defect voertuig dan weer. Vanaf Sint-Steven-Swoluwe tot Zaventem 5 minuten extra. En op de ring rond Gent richting Zelzaten ook 5 minuten bij. Vanaf Evergem-Steenweg tot Wippelgem. Op andere plaatsen verlies je minder dan 5 minuten.
0: Matthias van den Bulke,
7: Coolio en Alex Warren en ook de heren die wij dus morgenavond hier gaan vereren en adoreren straks.

Passenger van Alex Warren. Nu vrijdag komt zijn tweede album uit, Wild Child. Dat is iets waar hij waarschijnlijk naar aan het uitkijken is. Q-Sunset. Concert. Ja, wij kijken vooral uit naar morgenavond, want we zitten in de laatste week van het Q Beach House. En we gaan eruit with a bang. Morgenavond, het laatste Q Sunset concert van dit jaar met de mannen van Bazaar. Uur 8 uur 's avonds, dan beginnen ze eraan. Het wordt waarschijnlijk 30 graden met kans op onweersbuien, met kans op hagel. Pak dus sowieso een KW mee, provisoire. Gewoon dat je dat zeker bij hebt, een lichte regenjas. Of een paraplu kan je ook meepakken voor de zekerheid. Mijn meme zegt bijvoorbeeld altijd, als je een paraplu meepakt, dan regent het vaak niet. En als je er geen mee hebt, dan regent het wel. Voilà. Dat is gesproken. Zoveel wijsheden van die vrouw. In elk geval, we zien elkaar morgenavond en of we het nu droog gehouden of niet, het wordt sowieso een spetterende show.

0: Q-Music presenteert
1: Q-Beach House, zijn
0: het Q-Sunset Concert van Bazaar. Morgenavond gratis aan het Q-Beach House in Oostende. Daar wil je geen seconde van missen.
2: Q-Sunset, ooit komt er een dag.
0: Check wat je nog allemaal kan beleven op qmusic.be of in de Q-app.
2: Maximum Summer.
3: Win jouw unieke Sunset concertbeleving en maak het helemaal op jouw maat. Net zoals je Telenet.
4: Go Yellow!
5: Knipper eens twee keer met je ogen. Voilà, de sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten. Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea.
6: Ben jij een ochtendmens?
7: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
6: een vette schijf.
7: Zelfs in die monsterfile van 340 kilometer.
8: Kies je voor.
9: Even een fun fact.
7: Of met de collega's voor.
6: De meest foute 80's hit.
7: Gelijk heb je. Want voor elke mood
10: is iets anders goed.
7: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
11: Schat, ik zie je graag.
12: Ja, maar?
11: Maar nee, geen maar.
12: Oh.
11: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
13: Smartfoto.be.
14: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
15: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
14: Echt of wat?
16: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
17: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
18: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten, met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Ons Belgisch varkenscarré gebraad aan -50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
19: Oh, dat is hier zo stil binnen.
1: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je zegt.
5: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.

Ah, voilà, Sen. Annelies uit Lievegem geeft mij gelijk. Alleen nee, ze zeggen, ze geeft mij Mimi gelijk. Het is zo typisch, als je geen paraplu of geen regenjas mee hebt, dan regent het gegarandeerd. En als je er geen mee pakt, dan kun je wel eens chance hebben dat het dan niet regent. Ja, voilà, kijk, ja. Vertel ik niet geen leugens. Allee, soms misschien wel eens wel. Niet altijd. We duimen sowieso voor morgenavond. Als je nog geen plannen hebt, komt af. En als je er wel al hebt, zeg ze af en komt ook naar het Q-Sunset-concert van deze mannen.

De winnares van het Songfestival in 2012. Euphoria van Loreen. Nederland gaat volgend jaar het Songfestival sowieso niet winnen, want die hebben al laten weten dat ze zeker niet gaan meedoen volgend jaar. Zolang Israël meedoet of er geen duidelijk standpunt wordt gemaakt door de EBU, doen de Nederlanders niet mee. Goed, ondertussen is het bijna 1:30 en er staan 8 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. En de langste file die staat nog altijd op de Antwerpse ring. Richting Nederland vertraag je tussen Antwerpen-West en Borgerhout 3 kwartier en ook al 17 minuten vanaf Sint-Anna-Linkeroever. Ook een file van 17 minuten tussen Borgerhout en Merksem, dus op de Antwerpse ring blijf je beter weg richting Nederland. Richting Gent staat er ook een kleine file tussen Antwerpen-Noord en Deurne, 6 minuten extra daar. En dan gaan we kijken richting Antwerpen, E313, 43 minuten bij, vanaf Herentals-West tot Antwerpen-Oost. En op de A12 een kwartier, vanaf Wilrijk-Vallaar tot Antwerpen-Zuid. Ook op de E17 vertraag je tussen Kruijbeke en Antwerpen-West, 12 minuten. En op de E34 7 minuten extra tussen Melcele en Sint-Anna-Linkeroever. Op andere plaatsen kan je ook stilstaan, maar je verliest er sowieso minder dan 5 minuten. Matthias van den Bulke.

0: Stars en Mark Ronson bij Q Uptown Funk.
1: Guess the Summer Song.
0: Voilà, en daarmee is alles eigenlijk al geëxpliqueerd. Guess the Summer Song. Jij moet raden welke zomerhit je zo meteen te horen krijgt. Normaal gezien laat ik zo een stukje van het refrein horen. Ja, maar vandaag doe ik het anders. Vandaag krijg je de intro van een zomerhit uit het jaar 1993. Dus al van heel lang geleden. Maar het is wel nog een dikke hit. Je hoort ze nog altijd in discotheken. Je hoort ze nog altijd op een feestje, een verjaardagsfeestje, op een barbecue. Je hoort ze nog altijd op de radio. Dus eigenlijk niet zo moeilijk, maar je hoort geen stem. Dus je gaat enkel een intro horen, zo een paar tonen van een bepaald instrument. En jij moet dan doorsturen welke artiest je hoort en welk nummer. Oké? Het is duidelijk, hè? Toch? Oké, daar gaan we. 3, 2, 1, go!
1: Welke summer song hoor je hier? Spreek of zing het juiste antwoord in via de Q-app. Q-Music.
2: Mannekes, het is eind augustus, hè?
3: Ja, dat weten we.
2: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
4: Ja, dat weten we.
2: En om ons huisje wat op te frissen.
3: Ja, schilderen
2: en
3: zo.
2: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
4: Wat blieft, dat wisten we niet.
2: Dat weet het nu.
4: Naar Gamma.
5: Hoe maak je het?
6: Samen met Gamma.
5: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
2: Gamma, jouw verfexpert.
7: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
8: Echt zalig, al die films en series, Benje.
7: Hoe praat jij nu?
8: Om nog meer te kunnen streamen, speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
7: En vind je vrouw dat niet lastig?
8: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
9: Mobile Vikings.
7: Play it smart.
10: Jij wilt een hondenjob? Waar wacht je op? Start de cursus hondentrimmen.
11: NHA Afstandsonderwijs.
12: Smartfoto.be.
13: Amai, ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
14: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
13: Echt of wat?
15: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
16: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
17: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of gaat ze deze week gewoon op bij een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
18: Een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
19: Code Yellow!
20: Nu bij Telenet Internet, 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
21: Dus ook voor klanten?
20: Yep, go for info naar telenet.be.
22: Krevel.
23: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
24: Krevel, leef beter. IKEA-tip van de week.
25: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
24: Altijd alles snel terugvinden? Nu min 15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
26: IKEA.
24: Voorwaarden op IKEA.be.
27: Kies één van onze 500 thuisstudies.
28: NHA.
27: Nu met gratis tablet.

0: Het Kingdom of Beach, het Q Beach House namelijk, is nog de hele week open. Nog tot en met zondagavond 10 uur.
1: Guess the Summer Song.
0: En we gaan nog heel wat zomerhits op je doorknallen door de radio. Maar eerst even die van vandaag bestuderen. Het was er eentje uit het jaar 1993. Je kreeg van mij enkel de intro te horen van het nummer. Maar er zijn heel wat berichtjes binnengekomen. We luisteren naar Zoe.
2: Rhythm is a dancer, it's a soul companion. Ai. You can feel it everywhere.
0: Ja, prachtig, Zoe. Maar het is niet juist, het is niet Rhythm is a dancer, nee. Els uit Blomme. Nee, Els Blomme dan maar.
3: I know what I want and I want it now. I want you, cause I'm Mr. V.
0: Prachtig, en ook Johanne is prachtig.
4: I know what I want and I want it now. I want you, cause I'm Mr. V.
0: Ja, zeer goed, Mr. V inderdaad. En dus wel degelijk van Culture Beats. Ik heb nog heel wat stemmen die ik jou zou kunnen laten horen. Maar het moet natuurlijk voor iedereen plezant blijven. Hele goedemiddag, dit is Q Music.
5: Call

Zij is duidelijk geen fan van Taylor Swift, het meisje die net binnenliep in de Q-studio. Maar ze is nog heel klein, dus het zal wel nog veranderen naar smaak, denk ik. Sowieso. Normaal gezien hoor je hem elke werkdag op de vroegste uren. Tussen 4 en 6 ochtends. Vanaf volgende week is dat ook weer effectief zover. Maar deze week kan je onze vroege vogel overdag ook spotten. Vincent van Geel.

0: Beach House. De hele zomer lang op het strand van Oostende.
1: Sounds better with you.
2: Martini Bianco Spritz. Licht, sprankelend, verfrissend. Maak van elke aperitivo een mooi moment. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
4: Ik ben hier online les aan het volgen. Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
3: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
5: Vakantie voorbij. Nu al. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu deze eerste klas Samsung Galaxy Book 4 15-inch laptop voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
6: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
7: 1 uur, goedemiddag. Het nieuws krijg je van Emiel.
8: Goedemiddag. In een ziekenhuis in Utrecht in Nederland is iemand gestorven aan het West Nile-virus. Dat meldt de gezondheidsdienst daar. Meer informatie geven ze niet. Er liggen wel nog 3 andere mensen met het virus in Nederlandse ziekenhuizen. Eerder vielen er ook al zeker 5 doden in Noord-Macedonië. In ons land is het West Nile-virus alleen vastgesteld bij wilde vogels en een paard in de buurt van Brussel. Het kan overgedragen worden door muggen. Het overgrote deel van de mensen die besmet raken voelen daar wel niks van. Onze brouwers willen af van de slogan alcohol schaadt de gezondheid. Dat schrijven ze in een open brief aan de federale regering. De nieuwe slogan moet binnenkort op elke alcoholreclame staan, maar dat vinden ze te ver gaan.
9: We zitten eigenlijk in de situatie waarin we gestigmatiseerd worden als brouwers. We zijn een 100% voorstander om te zeggen alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Maar in deze situatie gaat het dan over alcoholgebruik vanaf het eerste glas. En dat is totaal niet aan de orde, want net een mooie glas brengt ons mensen samen. Dat is wat we in België als cultuur hebben om vriendschappen te sluiten en het zou zonde zijn om dat te laten schieten.
8: De brouwers vrezen natuurlijk ook dat we nog minder bier gaan drinken, want dat is de laatste 10 jaar ook met een 1/5 gedaald. En onze Rode Duivels spelen op 28 september in een uitverkocht Koning Boudewijnstadion tegen Frankrijk. Het gaat dan om de 2e groepswedstrijd in de Nations League. Enkele dagen eerder op 25 september openen de Duivels in en tegen Italië. Vanmiddag eerst zon bij 26 graden, maar geleidelijk stijgt de kans op buien. Morgen meestal droog en warm tot 30 graden. In de vroege avond gaat het stevig regenen.
7: Er staan 7 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. En ik begin met de langste file. Die staat richting Antwerpen op de E313 tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. Daar verlies je 3 kwartier. Op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West verlies je 1/2 uur. Op de A12 tussen Viaduct van Wilrijk en Antwerpen-Zuid verlies je 24 minuten. En op de E34 tussen Melselen en Sint-Aan-Linkeroever 19 minuten. Dan nog files op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Ook 3 kwartier daar. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 25 minuten. En richting Gent viel rijden tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Daar verlies je 13 minuten. Als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
0: Vincent van Geel.
7: Hey, goedemiddag. De zomerhit van 2026 tussen je boterham.

Punk en One More Time. En inderdaad, nog één keer gaan we helemaal los aan het Q Beach House. Dat doen we morgenavond met het Sunset Concert van Bazaar. Het is gratis en begint om 8 uur, dus je bent absoluut welkom. De recensies van hun optreden op Pukkelpop waren top, dus dat kan alleen maar fantastisch worden. Mathieu Terrein is overal. Je zag hem ook als coach in The Voice bijvoorbeeld, gewonnen door Bas Serra. Dit is...

We hebben heel veel artiesten ontvangen aan het Q Beach House deze zomer. En een van hen was Bassera, de voice van Vlaanderen, die je net hoorde met zijn single All Because of You. Alle miniconcerten kan je bekijken in de Q-app. Ook dat van Aaron Blommaert, die was hier gisteren.

0: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
1: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
2: Immoscoopman!
1: Een zeer serieuze partij.
0: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
2: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
1: Ja, dat zijn een cape.
0: Ah, een cape.
2: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
3: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
4: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
2: Immoscoopman!
5: Want we gaan weer terug naar school en het werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen vandaag tot 20% korting op fietsaccessoires. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
6: Het nieuwe schooljaar begint!
7: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
8: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
6: Oh my.
8: Lidl, dat kan tellen.
9: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
10: Wat? 150 baht?
9: Schattig, dat is 4 euro.
10: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
9: Sst, het vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
4: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
11: Het zijn Re5 Days bij E5, samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5, jouw verhaal in stijl.
12: Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs!

We hadden net al over Bazaar, die komen morgen. Over Basera, die was hier een paar weken geleden. En de Bauza, die waren hier ook eind juli. Ja, het is een prachtige zomer geweest en morgen nog één keer 26 graden. En daarna is de warmste zomer ooit voorbij.

Zometeen Jonas Blue en een classic van Maroon 5, She Will Be Loved. Eerst even kijken naar de weg. Het is opvallend drukker dan anders vandaag. Er staan 8 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. En ik begin met de langste file. Die staat richting Antwerpen op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Daar verlies je 35 minuten. Op de E34 tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever 25 minuten. Op de E313 tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost 25 minuten. En op de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord 19 minuten. Op de Antwerpse ring dan ook nog files richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout 20 minuten extra. En tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 17 minuten. Richting Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel 12 minuten. Dan nog één file richting Brussel op de E314. Tussen Lummecentrum en Bekkenvoort. Daar komen er 12 minuten bij. Als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment dus minder dan 10 minuten. Q.

0: de zomervakantie heb je heel veel vrije tijd. Zometeen, hoe lang gamet de Belgische gamer? Doe even een gokje. A, 2 uur per week. B, 5 uur per week. Of C, 9 uur per week.
1: Weppa! Zij gaf het beste van zichzelf in The Masked Singer. Hij rapte de ziel uit zijn lijf in The Voice. Everybody's open now, the clock's run up. Samen gaven ze magische weekends weg.
2: Ja, het is yes.
3: Ja! Ja!
1: En ze verdubbelden zelfs je jaarloon. Ja! Maarten en Dorothee hebben alles gegeven.
4: Oh nee, hè?
5: Alles, nee.
4: Dat is niet waar.
5: Niet alles.
4: Het strafste komt nog.
5: Zijn maar zeker.
1: Maandagochtend zijn Maarten en Dorothee terug.
2: En wij geven jou 20.000 euro
6: shoppingbudget bij IKEA.
1: Want elke beller wint een nieuwe thuis zonder verhuis. Maarten en Dorothee. Je komt alles te weten bij Maarten en Dorothee. Vanaf maandagochtend 6 uur. Q. Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
7: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
8: Nog voor je kan denken...
9: Pas op voor die een borduur.
8: Zorgt Heelan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
10: Kom dat nu niet doen.
8: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
10: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
8: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
11: En krijg ik roze blokjes?
8: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
12: Hallo, Kevin hier van Prikkertik Kwalidrinks uit Mechelen. Mannetjes, die fantastische zomer gaan we nog wat verlengen, hè. Want als je nu bij jouw lokale Prikkertik 2 duvelpaks koopt, maak je kans op een unieke duvel vuurschaal. Zo blijft het nog heel lang gezellig in de tuin. En daar drinken we eentje op. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
13: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
14: Mannekes, het is eind augustus, hè?
15: Ja, ja, dat weten we.
14: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
16: Ja, ja, dat weten we.
14: En om ons huisje wat op te frissen.
15: Ja, ja, schilderen en zo.
14: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
16: Wat blief,
14: dat wisten we niet. Dat weet het nu.
16: Naar Gamma.
17: Hoe maak je het?
18: Samen met Gamma.
19: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
14: Gamma, jouw verfexpert.

Fade It, de zomervakantie van 2026 is bijna afgelopen. En ik vermoed dat je heel veel buiten bent geweest op de warme dagen. En dat je heel veel binnen hebt gezeten op de hete dagen. En wat doen we dan op zo'n hete dag binnen? Heel veel mensen gamen. En er zijn cijfers van over hoe lang de gemiddelde Belgische gamer gamet. De gemiddelde Belgische gamer gamet 9 uur per week. Ietsje minder dan het Europese gemiddelde. En de gemiddelde Belgische gamer is geen tiener, is 35 jaar. Ik moet zeggen, ik ben het niet, want ik game nooit. De laatste games die ik heb gespeeld waren Rollercoaster Tycoon en Tomb Raider ergens in de zeros. Give me a

Deze classic wordt volgend jaar 30 jaar. Uit 1997, The Verve en Bittersweet Symphony. De gemiddelde Belgische gamer gamet 9 uur per week. Dieter uit Aalst zegt in de Q-app, dat is nog

0: Beach House. Maximum Summer. De hele zomer lang op het strand van Oostende. Q Sounds. With
1: you. Zomers aperitieven bij het Q Beach House met Liefmans on the Rocks 0.0. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
2: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Twee uur, goedemiddag. Het nieuws krijg je van Emiel.
4: Goedemiddag. In een ziekenhuis in Utrecht in Nederland is iemand gestorven aan het West-Nijl-virus. Dat meldt de gezondheidsdienst daar. Het slachtoffer liep het virus in Nederland zelf op, maar meer informatie is er voorlopig niet. Er liggen wel nog 3 andere mensen met het virus in Nederlandse ziekenhuizen. Eerder vielen er ook al zeker 5 doden in Noord-Macedonië. In ons land is het West-Nijl-virus alleen vastgesteld bij wilde vogels en een paard in de buurt van Brussel. Het kan overgedragen worden door muggen. Maar het overgrote deel van de mensen die besmet raken, voelen daar niks van. De minister-president van Brussel roept vanavond de gewestelijke veiligheidsraad samen over de reeks schietpartijen van de voorbije dagen en het toenemende drugsgeweld. Alle Brusselse burgemeesters en politiezones zijn uitgenodigd, net als de procureur des Konings, Moinil, nationaal drugscommissaris van Wijmeers en binnenlandminister Quentin. Het zal vooral gaan over extra middelen en mensen. In Zweden is een tweede verdachte opgepakt na de aanval met een zwaard op een school. Het zou gaan om een man die mogelijk medeplichtig is. De dader zelf, een man van 18, werd eerder al aangehouden. Hij is een ex-leerling van de school. De man ging daar vrijdag binnen met een zwaard en doodde een meisje van 17. 3 jongens raakten ook gewond, van wie er 2 erg aan toe zijn. Het is nog altijd niet duidelijk wat de man bezielde. En onze Rode Duivels spelen op 28 september in een uitverkocht Koning Boudewijn stadion tegen Frankrijk voor de 2e groepswedstrijd in de Nations League. Enkele dagen eerder, op 25 september, openen de Duivels in en tegen Italië. Vanmiddag eerst nog zon bij 26 graden, maar geleidelijk stijgt wel de kans op buien, mogelijk met onweer. Morgen is het meestal droog en warm tot 30 graden. In de vroege avond gaat het wel stevig regenen met onweer, hagel en veel wind.
3: Er staan 7 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. En ik begin met de langste file. Die staat richting Antwerpen op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Daar verlies je 25 minuten. Op de E34 tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever 20 minuten. Op de E313 tussen Herentals-West en Wommelgem 18 minuten. En op de E19 tussen Sint-Joppingt-Goor en Antwerpen-Noord 17 minuten. Op de Antwerpse ring dan. Richting Nederland file rijden tussen Antwerpen-West en Berchem. Daar komen er 19 minuten bij. En tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 18 minuten. Op de Brusselse ring, op de buitenring tussen Wezenbeek-Oppem en Zaventem 13 minuten extra daar. Als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
0: Vincent van Geel.
3: Nu bij Q, Imani, don't be so shy en wees inderdaad niet verlegen. Hè. Kom even hallo zeggen in het Q

Dagenlang hebben Maarten en Dorothee ons in spanning gehouden. Gisteren zouden ze iets vertellen over een verhuis. Verhuist hun programma naar een ander moment van de dag? Verhuizen ze van zender? Ze hebben het gisteravond verteld bij Joren en Naomi. En ik doe het zo meteen nog eens even uit de doeken. Na

0: hoort Maarten en Dorothee opnieuw elke ochtend van 6 tot 10 vanaf komende maandag. En elke beller wint op 15 september een nieuwe thuis zonder verhuis. Dat wil zeggen 20.000 euro shoppingbudget bij IKEA. Dus als je live aan de lijn hangt tijdens de ochtendshow krijg je 20.000 euro. Daar kan je heel veel nieuwe meubelen mee kopen of heel veel Zweedse balletjes. Vorig jaar won elke beller een droomsafari naar Zuid-Afrika. 2 jaar geleden won elke beller een zwembad. En ik denk 3 jaar geleden won elke beller een bitcoin. En er is heel goed nieuws voor die winnaars. Vertel ik je zo meteen.
1: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Ons Belgisch varkenscarré gebraad aan -50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
2: Lotto is op zoek naar een maag.
3: Een maag?
2: Met een baksteen erin.
3: Ah, zo.
2: Om je droomwoning te bouwen.
3: Ik zie graag een strakke fermette.
2: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
3: Hoe dan?
4: C'est si bon.
2: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
5: Ah, het is weer zover.
6: Alex?
5: Terug naar die lange meetings.
6: Je staat op mute, Alex.
5: Terug naar die eindeloze lessen.
7: Aandacht, alsjeblieft.
5: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. Win 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
8: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
9: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in 1 ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
11: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.

nieuwe single van Kygo is de Q-topschijf. Op dinsdag 15 september wint elke beller bij Maarten en Dorothee een nieuwe thuis zonder verhuis. Dat wil zeggen 20.000 euro om te gaan shoppen bij IKEA. En een paar jaar geleden won elke beller een bitcoin. Die kan je dan natuurlijk verzilveren op het moment dat je zelf wil. En momenteel heeft die de hoogste waarde in 4 maanden. 68.500 euro. Dus als al die winnaars van toen hebben gewacht tot nu, dan zijn ze nu allemaal 68.500 euro rijker. Dat is een gigantisch bedrag, hè.

0: half drie, een heel erg goedemiddag. Zometeen Topic en Becky G en Sorry Papi. Maar eerst even kijken naar de files. Er staan 6 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Ik begin met de langste file. Die staat richting Antwerpen op de E17. Daar verlies je 20 minuten tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Op de E34 file rijden tussen Melcelen en Sint-Anne-Linkeroever. Daar verlies je een kwartier. Ook een kwartier op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. En 10 minuten op de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. Op de Brusselse ring file rijden op de buitenring tussen Wezenbeek-Op en Diegem. Daar komen er 18 minuten bij. En op de Antwerpse ring richting Nederland een kwartier aanschuiven tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
1: Music. Maximum Summer. Vincent van Geel.

ik ben Vincent van Geel en je hoort mij omdat Jolien vakantie heeft. Als je Jolien mist, zoek op YouTube Finale DJ Idol 2011 Jolien Roots. Ik leg je zo meteen uit wat dat

0: Music presenteert
1: Q Beaches, zijn we klaar?
0: Het Q Sunset Concert van Bazaar. Morgenavond gratis aan het Q Beach House in Oostende. Daar wil je geen seconde van missen. Q.
2: Q Sunset.
3: Ooit komt er een dag.
0: Check wat je nog allemaal kan beleven op qmusic.be of in de Q-app.
2: Maximum Summer.
4: Win jouw unieke Sunset Concertbeleving en maak het helemaal op jouw maat. Net zoals je Telenet.
5: Go Yellow!
6: Lotto is op zoek naar billen.
7: Billen?
6: Die op designmeubelen willen zitten.
8: Oh ja.
6: In een dure onderbroek.
8: Ik wil dat.
6: Eventueel met een trampstamp erboven.
8: Oh, dat is gelijk de buurvrouw.
9: Cécile.
6: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 3.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
10: Ben jij een ochtendmens?
11: Die wakker wordt met zachte bellets. Maar pas echt op dreef komt met
10: een vette schijf.
11: Zelfs in die monsterfile van 300 kilometer. Voor elke mood is iets anders goed. Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
12: IKEA-tip van de week.
13: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
12: Altijd alles snel terugvinden? Nu min 15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
14: IKEA.
12: Voorwaarden op IKEA.be.
0: Dit is Q.
15: Q's

Robiness en Show Me Love 15 jaar geleden op magistrale wijze gecoverd door Jolien Roes. Ze heeft echt niet graag dat ik dit laat horen. Nee, het was 2011. En op VTM was er een zangwedstrijd, Idol. En we hadden bij Q onze eigen versie, DJ Idol. En Jolien heeft die gewonnen. Het hele filmpje staat op YouTube. En dat is tegelijkertijd geweldig. En tegelijkertijd ook een beetje grappig. Elke vrijdagnamiddag hoor je de Q Top 40, de 40 populairste hits van het moment. En de langst genoteerde hit staat op nummer 34 en staat al 30 weken in de lijst. Dat wil zeggen, sinds eind januari. Lang, hè? En vorige week dachten we nog, ja, nu is het afgelopen. Maar ze stijgt weer 6 plekken. Ik heb het over Olivia Dean, So Easy, langst genoteerde hit in de Q Top 40.

In 1998 had je een band en die band heette New Radicals. En je kent ze van deze gigantische classic. You Get What You Give. En de zanger van de New Radicals die had nog een ander nummer geschreven. Waarvan hij dacht, dit wordt onze volgende single, onze volgende hit. Maar uiteindelijk gaf hij het aan een tot dan toe redelijk onbekende zangeres met de naam Sophie Alice Baxter. Murder on the Dance Floor had ook de nieuwe single van de New Radicals kunnen zijn.

0: over drie. Goedemiddag, het nieuws krijg je van Lore.
1: Goedemiddag. Er is nog geen resultaat uit de autopsie van de lichamen in Onet. Dat meldt het parket van Namen. Het parket herhaalt wel dat er sterke aanwijzingen zijn dat de lichamen van Timeo en Brian zijn. De jongen van 5 en zijn vader van 29 waren sinds eind juni vermist. Maar de autopsie heeft dat dus nog niet kunnen bevestigen. En ook de doodsoorzaak is nog niet bekend. Het parket houdt alle pistes open. In Nederland is iemand gestorven aan het West-Nijl-virus. Dat meldt de gezondheidsdienst daar. De man of vrouw liep de infectie op in Nederland zelf. Er liggen daar nog 2 besmette patiënten in het ziekenhuis. In ons land is het West-Nijl-virus alleen vastgesteld bij wilde vogels en een paard. Mensen krijgen het virus door een muggenbeet. Bij grote overstromingen in Nepal zijn zeker 17 doden gevallen. Honderden anderen zijn vermist, onder wie bijna 400 toeristen. Daar zou ook zeker 1 Nederlander bij zitten. Of er ook Belgen vermist zijn, is op dit moment nog niet duidelijk. In de Ronde van Spanje zijn de renners bezig aan de 5e etappe. Na ritten in Monaco, Frankrijk en Andorra rijden de renners vanmiddag voor het eerst op Spaanse wegen. Het is er eentje voor de sprinters vandaag. Je hoort Wout van Aert.
2: Onze etappe is vandaag is simpel. Als Matthew erbij is, is onze snelste man en onze beste kans om de sprint te winnen. Maar er wacht onderweg heel veel waar de situatie kan veranderen.
1: De Sloveen Tadej Pogacar is voorlopig leider in het klassement. Afwisselend wolken en zon deze namiddag met lokaal kans op buien, mogelijk met onweer, maxima rond 26 graden. Morgen eerst regen, daarna vrij zonnig en tot 29 graden. En in de avond neemt de kans op onweer toe.
0: Er staan 6 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. En ik begin met de langste file. Die staat richting de grens met Nederland op de E314. Daar komen er 50 minuten bij. Tussen Zolder, Terlamen en Park Midden-Limburg. Heel veel sterkte daar. Het komt daardoor een ongeval. Op de Brusselse ring moet je aanschuiven op de buitenring tussen Wezenbeek, Ommen en Zaventem. 21 minuten verliestijd daar. Op de Antwerpse ring dan richting Nederland tussen Sint Anna Linkeroever en Antwerpen-West. 14 minuten. En richting Gent tussen Berchem en de Kennedy 10 minuten. Richting Gent file rijden op de E17 tussen Waregem en Deinze. 11 minuten komen er daarbij. En op de... richting Antwerpen op de E34 tussen Melcele en Sint-Anna-Linkeroever 10 minuten. Als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
3: Vincent van Geel.
0: Goedemiddag, einde van de siesta. Je moet weer aan het werk. Ik zorg voor de soundtrack met nu Alesso.

Spyro en Material Lover uit de soundtrack van The Devil Wears Prada 2. De nieuwe single van Sienna Spyro, die zat sinds vrijdag in repeat of niet. De Great Expectation. En nu moet ik zeggen, de reacties zijn gemengd geweest, maar wel altijd vooral positief. En zo heeft het dan 10 keer uitgezongen. Nu is het gedaan, dus hoor je straks een nieuw nummer in Repeat of Niet bij Joren en Naomi rond 20 over 5.

Britta uit Antwerpen zegt in de Q-app nog 6 dagen en dan eindelijk terug school. En dus ook de vaste routine. Enige jammer is dat mijn eerste werkdag dan ook dichterbij komt. Ja, maar wel opnieuw opstaan met Maarten en Dorothee. Nu Teddy Swims en Mr. Know-It-All.

0: Begin fris aan je dag met kruidvatdeals die je echt moet hebben. Nu, veel Listerine mondwater, 1 plus 1, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
3: Ah, ik zal het eens opzoeken.
2: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
3: Shh. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
2: Nou, oh, top hè, die Kate.
4: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee. Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
5: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
4: Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen.
5: Torfs!
4: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
6: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
7: Met een Buzzypass-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een supervoordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
8: Krevel. Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
9: Krevel. Leef beter.

0: Ik moet zeggen, ik had deze week somber en grijs verwacht. Maar hier in Oostende schijnt de zon en morgen wordt de laatste warme dag van de zomer 26 graden. Dat wordt weer zweten. Zometeen Sweat van Snoop Dogg en David Guetta na Ella Langley en Shoes in Texas.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: En in Texas wordt het trouwens 8.

Ann uit Tienen zegt Snoop Dogg, leuke vakantieherinneringen van veel jaren geleden. Er staan 7 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. En ik begin met de langste file. Die staat richting de grens met Nederland op de E314 tussen Lummen en Park Midden-Limburg. Daar verlies je, hou je vast, 1 uur en 7 minuten. Daar is een ongeval gebeurd, dus je blijft er beter weg. Antwerpse ring dan, richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 19 minuten extra. En tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 14 minuten. Richting Gent tussen Borgerhout en de Kennedy-tunnel 14 minuten. En tussen Antwerpen-Noord en Deurne 13 minuten. Op de Brusselse ring, op de buitenring, verlies je 16 minuten tussen Wezenbeek-Oppem en Diegem. En richting Antwerpen moet je file rijden op de E34 tussen Melselen en Sint-Anna-Linkeroever. Daar verlies je 10 minuten. Dus als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit

0: Vanaf maandag hoor je Maarten en Dorothee opnieuw elke ochtend van 6 tot 10. En ook je vaste afspraak met Reggie komt terug. Alleen ietsje later vertel ik zo meteen.
1: Weppa! Zij gaf het beste van zichzelf in The Masked Singer. Hij rapte de ziel uit zijn lijf in The Voice. Everybody's hoping now the clouds run up. Samen gaven ze magische weekends weg.
2: Ja, het is ja!
3: Ja!
1: En ze verdubbelde zelfs je jaarloon. Ja! Maarten en Dorothee hebben alles gegeven.
4: Oh nee, hè?
5: Alles, nee.
4: Dat is niet waar.
5: Niet alles.
4: Het strafste komt nog.
5: Zijn maar zeker.
1: Maandagochtend zijn Maarten en Dorothee terug.
5: En wij geven jou 20.000 euro shoppingbudget bij IKEA.
1: Want elke beller wint een nieuwe thuis zonder verhuis. Maarten en Dorothee. Je komt alles te weten bij Maarten en Dorothee. Vanaf maandagochtend 6 uur. Q.
6: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Nu, om een bot te doen op deze huis.
5: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
7: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een haalbaarheidsattest?
5: Nee.
7: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn haalbaarheid.
5: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
7: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
5: Ja, dat is wat ik dacht
8: je
5: eigenlijk, ja.
8: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
9: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
7: Immoscoop, man!
10: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.
11: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
12: Oh, schat, kijk, die afwerking.
13: Oh, en dat is hier zo stil.
12: Oh, voelt het? Het toch niet meer.
13: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
12: Oh.
11: Quadro, ramen en deuren. We gaan door tot je...
12: Oh.
11: Zegt.
14: Oh, Quadro.
15: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar en om te praten.
16: Allee, zeg eens iets, Bruno.
17: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die brave jongen, ik zijn 42.
16: Hoe zet ik dat op mute?
17: Ik mute super dringend, duwt die deur open.
16: Bruno.
18: Mobile Vikings.
16: Het nieuwe schooljaar begint!
19: Gelukkig zijn er de superhero-weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh?
20: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
16: Oh my.
20: Lidl, dat kan tellen.
9: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor 5 euro. En kinderonesies voor 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
21: Het zijn Re5 Days bij E5, samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5, jouw verhaal in stijl.

Zometeen vanaf 4 uur, Joren en Naomi, ze rijden met je mee van het werk naar huis. Nu eerst nog een hit voor alle mensen aan de bar van het Beach House. Dit is Shaboos.

0: from summer.
1: Beleef deze zomer de magie van Coca-Cola in het Kew Beach House in Oostende.
2: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of gaat het deze week gewoon op bij een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
3: Van Haren, Van Haren.
4: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
3: Van Haren, Van Haren.
4: Omdat we van schoenen houden.
5: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
6: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
7: Bijna 4 uur, goedemiddag. Nieuws krijg je van Lore.
8: Goedemiddag. De autopsie van de lichamen in Onij heeft nog niks opgeleverd. Dat laat het parket van Namen weten. Het gaat vermoedelijk om de kleine Timeo en zijn vader Brian, die al bijna 2 maanden vermist waren, maar dat is dus nog niet bevestigd. Volgens de moeder van Timeo gaat het mogelijk om een afrekening, zegt collega Katrien Salens.
9: Volgens haar advocaat denkt de moeder niet dat het om een gezinsdrama gaat. Zij denkt dat het gaat om een afrekening, dat ze dus zijn gedood door derden. Zij zegt dat de vader contacten had met bedenkelijke figuren, mogelijk uit het drugsmilieu.
8: Ook de doodsoorzaak van de 2 slachtoffers is nog niet duidelijk. Het parket houdt alle pistes open. Bij grote overstromingen in Nepal zijn nu al 31 doden gevallen. Dat meldt de BBC. Er zijn ook zeker 93 mensen gewond. Volgens de lokale autoriteiten zijn ook zo'n 300 buitenlandse toeristen vermist. Daar zou zeker 1 Nederlander bij zijn. Volgens Buitenlandse Zaken wonen er zo'n 70 landgenoten in Nepal en zijn er nu zo'n 15 Belgische toeristen in de regio. Zeker 1 van hen zou getroffen zijn. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan zijn aangekomen in het Verenigd Koninkrijk. Dat melden Britse media. Vorige week raakte al bekend dat het koppel weer in Engeland zou gaan wonen. Hun kinderen Archie en Lilibeth zouden ook al ingeschreven zijn in een school daar. Het gezin woonde sinds 2020 in Californië in de VS, na de breuk met de koninklijke familie. Harry en Meghan zouden in de buurt van Oxford gaan wonen en geen koninklijke taken opnemen. Afwisselend zon en wolken deze namiddag. Lokaal wel kans op onweer, maxima rond 26 graden. Morgen eerst regen, daarna vrij zonnig en tot 29 graden. In de avond opnieuw kans op onweer.
10: En druk onderweg. Er staan 8 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten mag bijtellen. Er is een grens met Nederland op de E314 tussen Lummen en Houthalen-Helchteren 56 minuten. En op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Legrellelaan ook 1/2 uur bij. Richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout is dat 24 minuten extra. En ook 1 kwartier bij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Dan op de Brusselse ring op de buitenring tussen Wezenbeek-Oppum en Diegem 20 minuten bij. En richting Antwerpen op de E34 tussen Melcelen en Sint-Anna dan enkel over 17 minuten. Op de A12 tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord ook 12 minuten bij. Richting Brussel tenslotte op de E314 tussen Halen en Bekkenvoort ook 13 minuten. Als je op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
7: Joren en Naomi. Ciao, de woensdag is zoals je adem inhouden net voor je richting het weekend springt. Maar niet te lang inhouden, hè. Dat is een help.

0: Martin Garrix en Ed Sheeran. I repeat, Martin Garrix en Ed Sheeran.
1: Joren en Naomi.
0: Yes, de eerste eye-roll van de dag is alweer gepasseerd. Ciao vrienden, welkom bij de avondshow van 26 augustus. En net zoals A$AP Rocky zijn vrouw Rihanna heeft meegenomen naar zijn concert in Brussel gisteravond, heb ik Naomi bij.
2: Hola, ik ben helemaal niet je vrouw.
0: Mijn radiovrouwen.
2: Ja, zelfs niet eigenlijk. Ik ben meer jouw radiozus, vind ik. Ik ben niet jouw radiovrouwtje, Viederik.
0: Ik dacht dat we toch al daar zaten.
2: Nee, absoluut
0: op dit moment.
2: Niet. Daar gaan we nooit geraken.
0: Maar sta je hier wel met je volle goesting, dat wel?
2: Ja.
0: Want Rihanna die stond er zo bij als een atheïst in kerken gisteren. Dat was echt, joh, zo'n lang gezicht en precies alles tegen haar goesting.
2: Maar dat vond ik nu ook weer.
0: Jawel, jongens, maar het is echt waar, zo'n zuurpruim.
2: Maar dat was een zwak momentje, dat was ook niet zo'n goed concert, dus misschien was ze wat teleurgesteld.
0: Ah ja, dat zou kunnen.
2: Ja.
0: In haar man. En haar broer.
2: Ja. Nee, zij zijn wel gewoon een koppel.
0: Ik zou het gewoon wel appreciëren moest je je mondhoeken naar omhoog doen vandaag.
2: Oh, maar daar kan ik niet tegen, hè. Oh nee, je bent mooier als je lacht. Nee, nu ga ik extra hard mijn best doen.
0: Zo'n mooi compliment.
2: Nee, dat is echt irritant. Dat mag je nooit in een vrouw zeggen.
0: Hey, maar wel reden genoeg om gelukkig te zijn, hè. Want vandaag in de show...
2: Ja, we hebben wel een goede show voorzien. Ja. De ontknoping van het Golden Ticket voor het Sunsetconcert van Bazaar natuurlijk. Wie wint die felbegeerde prijs? Is het luisteraar Silken uit Peer? Of ga jij er nog mee vandoor? Dat kan ook als jij nu luistert. We geven ook nog voor de voorlaatste keer de felbegeerde Cube Kok en mocktailglazen weg. Die kan je winnen door het wachtwoord te kraken.
0: En we geven ook een antwoord op de vraag van luisteraar Gert uit Lint.
3: Trouwens, hoe is het gisteren nog afgelopen naar huis rijden?
2: Ah ja.
0: Ja, dat is een audioberichtje van gisteren in de show. Dus Gert heeft het over eergisteren. Naomi verloor kop of munt vorige week vrijdag. En daarom moest ze maandag van bij haar thuis naar Oostende liften. En 's avonds heb ik haar dus meegenomen van Oostende terug naar haar thuis. Heb ik haar daar afgezet. Maar ja, die rit die had eigenlijk ook het einde van Joren en Naomi kunnen zijn.
2: Absoluut.
0: Ja, toch? Ja. Enfin.
4: No fighting.
0: No fighting. Nee, dat hebben we nu ook niet.
2: Moeilijk,
0: nee,
2: dat gaat niet.
0: We komen er nog op terug voor 5 uur. No fighting. Na Somber en nu Shakira.

0: Volgens mij is hij wel lekker klaar, hoor. Somber, My Body Isn't Ready staat op nummer 6 in de Q Top 40. Hij is klaar om de hitscene te veroveren. Die man, ongelooflijk.
1: All you hear is love.
0: Ach, de liefde. Mooi toch, hè? En om de liefde een handje te helpen, zetten we zometeen speciaal voor jou twee artiesten lijnrecht tegenover elkaar. Maar je krijgt geen naam of noot te horen. Wat je wel krijgt zijn drie eigenschappen per artiest. En de vraag is dan... Of de vraag is niet, moet ik eigenlijk zeggen. Met wie klikt het beste, maar wel... Met welke persoonlijkheid klikt het beste?
2: Ook belangrijk, hè? Persoonlijkheid.
0: Ja, ja.
2: Maar ik ga eens kijken welke persoonlijkheid hier achter mijn eerste gordijntje schuilt. Oh. Oh, kun je ons niet even alleen laten, Joren? Mag ik dat niet kiezen?
3: Huh?
2: Ja, dat ja. Allee, ik zal het maar dan vertellen, hè, want het is niet voor mij. Saai. Oké, de eerste artiest heeft een favoriet wacht eens even personage, namelijk Zoe. De eerste artiest neemt je graag mee op date naar een sushi-restaurant. En de eerste artiest stijlt zijn hair iedere dag.
0: Nee, sorry, nog eens.
2: Hair iedere dag.
0: Zijn hair
2: Maar laat mij nu toch eens mijn gordijntjes vertellen.
0: Ah, sorry.
2: Mijn hair iedere dag. Allee, zijn hair iedere dag. Mijn hair, ik snap het wel. Okay. Zal het gaan, ja. Okay. Achter mijn tweede gordijntje. Ook goed gerief.
3: Huh?
2: Ja, dat ja. Artiest 2 nodigt je op jullie allereerste date graag uit voor een dinerpartijtje. Artiest 2 is ook maagd.
0: Oh.
2: Niks mis mee. Want hij is geboren op 13 september. En artiest 2.
0: Oh, is er nog een derde
2: nee,
0: ook?
2: Nee, ja,
0: chance.
2: Nee. Ach, wat ik de derde was. Maar bon.
0: Oh.
2: Nee, ik heb van Horn zeggen dat artiest 2 ook artiest 1 kent.
0: Oh, nou. Voilà.
2: Ik heb mij eens goed laten gaan.
0: Amai. Is er
2: eigenlijk... Ben je er warm van?
0: Is er nog vlees voor de luisteraar, vraag ik mij af.
2: Weinig.
0: Ja, bon, ik heb, denk wel zo, artiest 1 heeft wel je voorkeur, heb ik het gevoel.
2: Nee, ik ga dat nooit meer uitspreken, want dan kiezen ze toch de andere. Dus ja.
0: Welk rijtje eigenschappen doet iets met jou? Bij welke voel je de meeste spontane klik? Laat even weten via de Q-app. Stuur artiest 1 of artiest 2. Eén van de twee. Je moet kiezen, niet zoals bij Naomi. Geen trio. We doen enkel
2: jammer.
0: Artiest 1 of artiest 2. Doorsturen in de app en zometeen maken we misschien wel jouw muzikale match bekend.
4: Nog voor jij kan denken...
5: Pas op voor die borduur!
4: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
6: Nee, schat, het is meun.
4: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
7: De zomer met drie kinderen. Dat wordt een ramp.
4: Zet je kinderen al op Heo-vakantiekamp.
8: En mijn broer zijn scheve tanden.
4: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
9: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
10: 35% op kipfilet. Yes! Kip met appelmoes deze week.
9: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
12: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.

0: Music met Rasputin. Amai, we hebben dit nummer al zodanig vaak gedraaid dat ik het vergeten ben. Samen met Bonnie M, Majestic en Rasputin op de radio. Zeg je, Gert stuurt in de Q-app. Ik ben al zeer benieuwd naar het verhaal van de rit naar huis van afgelopen maand.
1: Ja, maak u daar nu ook geen... Allee, de verwachtingen moeten niet zo hoog zijn. Hè? Maak u geen illusies. Nee. Zo'n zot verhaal was het eigenlijk ook niet. Hè?
0: Ja, maar het is ook allemaal niet erg. Het is witte...
1: Ja, we zijn fijn. We zijn fijn.
0: We doen wat we kunnen. Echt waar. En ook al... Ook, allee, soms komen we er niet overheen, maar op het einde van de dag zijn we toch dikke vrienden?
1: Ja.
0: Zo is dat toch?
1: Ja, ça va.
0: Ja. Zijn je gordijnen klaar?
1: Mijn gordijnen zijn klaar.
0: Het ding is... All you hear is love. Dit hebben we echt nog nooit meegemaakt. Het is zodanig spannend tussen artiest 1 en artiest 2 dat mensen niet kunnen kiezen.
1: Nee.
0: Dus we vinden momenteel niemand die een keuze kan maken tussen artiest 1 of artiest 2. Misschien moet je nog heel even de personages overlopen.
1: Ja, personages. Mijn dates eigenlijk. Hè. Ik kan er ook wel mee gaan lopen, ook anders. Dus artiest 1, die heeft een favoriet wacht eens even personage. Dat is namelijk Zoe. Artiest 1 neemt je graag mee op date naar een sushi-restaurant. En artiest 1 die stijlt zijn hair iedere dag. Beter, Joren?
0: Dat was al iets beter, ja.
1: Allee.
0: En dan artiest
1: 2. Oh, man. Je onderbreekt mij. Oké. Okay. Artiest 2, die nodigt je op jullie eerste date graag uit voor een dinerpartijtje. Artiest 2 is maagd, want hij is geboren op 13 september. En ik heb van horen zeggen dat artiest 2 ook artiest 1 kent.
0: Ja, het ding is, mensen sturen nu in de Q-app. Bijvoorbeeld Stijn. Ja, misschien liever 2, Nile, dan 1. Want dat is Harry, denkt hij. Ja, maar kan je ook eens duidelijk maken welke Nile en welke Harry moeten wij dat toch allemaal niet... Allee, moeten wij het ook maar weten, hè?
1: Wacht, een bekende Nile of een bekende Harry? Kan jij een ander... Harry Kane, die maakt toch geen muziek?
0: Een bekende Harry Kane.
1: Harry Malter, ken je die nog?
0: Nee. Michael het Leden, goedemiddag.
2: Ja.
0: Kan jij wel kiezen?
2: Hallo, dat is Joren.
0: Hallo.
2: Ja, ik wil artiest 2.
0: Eindelijk! Oké, okay, wacht. Oké, okay, dit was artiest 1. Ah, Harry Styles, ja, tuurlijk. Oh nee!
1: Ah, Michael.
0: Doe het toch, Michael! Hé, hey, maar dan ben je gegaan voor een...
2: Dat is wel erg.
0: Ja, vind je het wel erg?
2: Ja.
0: Ja.
1: Ja, maar nu kan je niet meer terug,
0: ja,
1: Michael.
0: Nee, nu heb je voor artiest 2 gekozen, hè. Wie is dat volgens jou? Een Nile, blijkbaar. Maar
2: Nile Horan?
0: Nile Horan, ja, juist.
1: Nu dat je het zegt.
0: Ja, dat wisten wij natuurlijk wel, want hij is wel in voor een dinerpartijtje. Hij heeft een hit dinner party. Hij is ook maagd, want hij is geboren op 13 september. En van Horan zeggen weten wij dat die artiest 1 ook kent, want ze hebben natuurlijk samen in één band gezeten. One Direction.
1: Ik dacht in één band.
2: Maar die is ook goed, hè. Ah, want die is hier.
1: Dit is Iers, ja.
0: Ah, ja, tuurlijk, maar als elke Iers zo
1: alle
0: goed...
1: Alle Ieren zijn goed.
0: Kom ik hier, zeggen we dan. Als je zodanig goed bent. Heerlijk. Hey, maar dan zullen we jou even alleen laten, samen met Nile. En wie weet komt Harry er dan wel bij. Hè? Samen in een band gezeten.
1: Of ik ook, hè.
0: Of hey, misschien doen we het met z'n allen.
1: Oh, nee. Alles als Joren meedoet, doe ik niet mee.
0: Alles uit, behalve het licht. Zeg, Michael, fijne dag nog. Salut, Emma.

0: Niall Horan en Dinner Party. Amai, wat een bevalling was dit, jongens.
1: Ja, het was trekken en sleuren, hè.
0: All you hear is love, all you hear is happy. Maar man, toch.
1: Maar ik snap het wel, het is een super moeilijke keuze, hè. Ja, wie kan daar nu tussen kiezen? Tussen Harry Styles en Niall Horan.
0: Ja, ik ben wel blij dat we weten over wie het gaat nu uiteindelijk. En ook al heel blij dat we Hilde niet aan de lijn hebben gekregen. Want ja, Hilde zou voor geen een van de twee gekozen hebben.
2: Ik snap het volledig. Nog Harry, nog Niall kan mij bekoren. Oei. Dan zou ik al eerder lesbisch worden. Als ik er dan een pink of een Lady Gaga tegenaan smijt, ja, dan
0: moet
2: ik
0: heel
2: moeilijk kiezen. Maar dan
1: heb
2: ik een pink. Maar als je alleen Harry en Niall, pak dan Zayn. Come on.
1: Ah, is een Zayn girlie. Ja, ze zijn er ook.
0: We nemen het mee naar morgen of niet, want echt waar, jongens, we kunnen die nog eens aanleggen. Het is 16:30, we gaan naar de nieuwsredactie. Lore, weten we nu al zeker of de vermiste Timeo en zijn papa gevonden zijn?
3: Ja, nee, eigenlijk niet. Het parket heeft een autopsie uitgevoerd op die gevonden lichamen, maar die heeft niks opgeleverd. Er blijven wel heel veel signalen dat het om de kleine Timeo en zijn vader Brian gaat. Die zijn al vermist sinds eind juni, maar dat is dus nog niet met zekerheid bevestigd. Ook de doodsoorzaak van de twee gevonden lichamen is nog niet duidelijk. Het parket houdt naar eigen zeggen alle pistes nog open. En dan Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, gaat een schikking betalen aan verschillende Amerikaanse staten. Meta riskeerde een monsterboete van meer dan 170 miljard euro, omdat het kinderen niet genoeg beschermt tegen verslavende content. Het bedrijf betaalt nu meer dan 14 miljard euro om het niet tot een rechtszaak te laten komen. Er zou dan wel een tijdslimiet voor tieners komen op Instagram bijvoorbeeld, zodat ze niet oneindig kunnen blijven scrollen. Afwisselend zon en wolken deze namiddag. Lokaal wel kans op een bui, mogelijk met onweer. Maxima rond 26 graden. Morgen eerst regen, daarna vrij zonnig en tot 29 graden.
1: En 12 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten mag bijtellen. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Berchem een half uur. En ook 12 minuten bij tussen Sint-Annalinkeroever en Antwerpen-West. Richting Gent ook 24 minuten bij tussen Antwerpen-Noord en Legrellenlaan. Dan richting Brussel gaat het traag op de E314 tussen Halen en Bekkenvoort 25 minuten bijtellen. Richting de grens met Nederland op de E314 tussen Lummen en Houthalen-Helchteren ook 21 minuten bij. Richting Antwerpen dan op de A12 tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord 20 minuten. En ook 10 minuten tussen Aartselaar en Wilrijk. Dan op de E34 tussen Melcelen en Sint-Annalinkeroever 16 minuten. En ook 12 minuten bij op de E17 tussen Kruijbeke en Antwerpen-West. Dan op de Brusselse ring op de buitenring tussen Wezenbeek, Oppem en Diegem 20 minuten extra. En op de ring rond Gent richting Zelzaten tussen Skaldestraat en Zelzaten-Oost ook 11 minuten bij. Op de E40 tenslotte tussen Sterbeek en Bertum ook 10 minuten verliestijd. Als je op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
0: Ja, en als je nu al meekijken bent via de livestream, nee, het Q Beach House staat niet in de fik. Ze zijn het rookmachine aan het testen.
1: Ja.
0: Voor morgen, voor Bazaar, voor het Sunset Concert. Zeg, gisteren was het even schrikken. Voor iedereen die houdt van Dolly Parton. En iedereen houdt van Dolly Parton. Ze is gestorven, 80 jaar is ze geworden. En als je nu op Google Dolly Parton intypt, dan komen er vlindertjes tevoorschijn. En dan, we will always love you.
1: Oh, dan moet ik eens proberen.
0: Prachtig. Q Music. Jorn en Naomi. En dit is haar metekindje, Miley Cyrus.

0: De nummer 23 uit de Q-top 40, Houston, Sam Harper, Just a Little. Gisteren kregen we een audiobericht binnen in de Q-app van luisteraar Gert uit Lint.
1: Trouwens, hoe is het gisteren nog afgelopen naar huis rijden?
0: Gert had het dus over eergisteren toen ik Naomi opnieuw thuis afzette nadat zij gelift had van bij haar thuis naar Oostende.
2: Ja.
0: Ik ben heel blij dat je het vraagt trouwens, Gert.
2: Ja, nee. Het was... gevoelig onderwerp.
0: Het was... slecht. Slecht een groot woord. Het was niet de meest aangename autorit.
2: Nee, allee, ik heb al betere gehad.
0: Ik spreek over mezelf.
2: Nee, absoluut.
0: We hadden een beetje slaande ruzie.
2: Ja, ja, zo zou ik het ook wel noemen eigenlijk. Ja, we zijn geen match in het verkeer.
0: Nee.
3: Q-Music presenteert Q-Beach House. Het Q-Sunset Concert van Bazaar. Morgenavond gratis aan het Q-Beach House in Oostende. Daar wil je geen seconde van missen. Q-Sunset, ooit komt er een dag. Check wat je nog allemaal kan beleven op qmusic.be of in de Q-app. Maximum Summer. Win jouw unieke Sunset Concertbeleving en maak het helemaal op jouw maat. Net zoals je Telenet.
4: Code Yellow! Code Yellow!
3: Nu bij Telenet Internet 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
5: Echt, een heel jaar!
3: Ja, ja, echt. Info op telenet.be.
6: Hallo, Kevin hier van Prikken Tik Qualidrinks uit Mechelen. Mannetjes, die fantastische zomer gaan we nog maar verlengen, hè. Want als je nu bij jouw lokale Prikken Tik twee duvelpaks koopt, maak je kans op een unieke duvel vuurschaal. Zo blijft het nog heel lang gezellig in de tuin. En daar drinken we eentje op. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

Bij Q Music Unstoppable. Als je al heel je leven droomt van een carrière in de muziek, maar het komt maar niet van de grond, misschien moet je dan eens opzoekwerk doen. Op TikTok bijvoorbeeld.

0: paar promotieaccounts op TikTok en bent vertrokken. Temper City bij Q-Music.
1: Jore en Naomi.
0: En die laatste die moest deze week naar Oostende liften.
2: Die laatste. Het is wel geen vernoeming meer waard.
0: Naomi die moest door kop of munt van bij haar thuis van Gent helemaal naar Oostende liften. Is gelukt binnen de 3 uur ongeveer. Ja. En gentleman als ik ben natuurlijk, heb ik haar s'avonds na de show wel weer gewoon thuis afgezet. Maar echt recht voor uw deur. Hè?
2: Ja, ja, waarvoor dank, Joren. Inderdaad. Maar zo'n gentleman vond ik je nu ook niet. Al nou zeker niet achter het stuur in het verkeer. Dan vond ik u echt onbeleefd gewoon.
0: Is dat nu echt de dankbaarheid die ik krijg? Serieus?
2: Maar ja, je moet gewoon kunnen benoemen, toch?
0: Ik weet dat we ruzie hebben gemaakt.
2: Ja.
0: Allee, ruzie, saf eigenlijk nog. We hebben een paar woorden gehad in de auto.
2: Ja, en ik heb dat ook opgenomen.
0: Ja, dat weet ik ondertussen, ja.
2: Joren, pas op!
3: Maar doe normaal, die is nog 150 meter verder.
2: Maar je moet op tijd remmen. Oh, en dat stinkt hier ook zo. Hoe komt dat?
3: Door uw sushi.
2: Ik weet het.
3: Jij zit hier sushi te eten in mijn auto en je verplicht er mij toe om handshell te kopen. Dit kan toch?
2: Ah ja, mijn handjes moeten toch proper zijn?
3: Ja, wat hebben die weer allemaal gezeten vandaag?
2: Man.
3: Naomi, jij kunt niet rijden, ik wel.
2: Jawel, maar jij blijkbaar ook niet. Het is de eerste keer dat ik het meemaak. Jij bent supergevaarlijk.
3: Dat is niet waar, ik rij assertief.
2: Maar je bent een bumperklever.
3: Dat is niet waar.
2: Maar jawel. Al die mensen moeten aan de kant gaan door u. En ik kan me hier nergens vasthouden, hè. Onveilige situatie hier.
3: Nee, staan aan mijn been.
2: Nee, aan uw pook.
3: Hou je maar vast aan mijn pook, meisje.
2: Dit is een vuile, vieze, viezerik.
0: Zeg nu nog eens dat we geen getrouwd radiokoppel zijn. Want zo klinken we alleszins wel.
2: Ja, maar ik voelde me echt niet op mijn gemak. Gewoon onveilig zelfs. Je rijdt echt veel te dicht tegen je voorligger.
0: Maar dat is nogmaals niet waar. Dat is zo zwaar overdreven.
2: Maar daar is een nieuwe regel van ontstaan. Hè? De 2-seconden-regel. Je moet een punt kiezen langs de baan en dan 2 seconden tellen voor je dat punt dan bereikt. En dat was niet aan het toepassen.
0: Naomi, ik doe dat. Geloof
2: me. Nee, ik ontvang niet.
0: Ja. Jij probeert gewoon het gesprek weg te leiden van uw parkeerstijl. Want we weten allemaal dat jij het grote gevaar zet op de weg.
2: Dat is niet waar.
0: Jawel, jawel. Je hebt afgelopen weken een kaartje You Park Like an Idiot tussen je ruitenwissers gekregen, met een reden natuurlijk.
2: Dat was een dieptepunt in mijn carrière op de weg. Maar ik heb deze zomer inderdaad zo'n kaartje gekregen. Warning, you park like an idiot. Maar dat was zwaar buiten proportie, echt waar. Want ik stond echt gewoon een beetje scheef, maar wel nog binnen de lijnen. Dus zelfs wel nog.
0: Een schuine lijn is ook een lijn, hè. Ja.
2: Ik zat er binnen.
0: Ik geloof er niks van.
2: Ik word er weer kwaad.
0: Ik geloof er niks van.
2: Oh, jongens toch.

0: Maar over dat kaartje gesproken, daar, wanneer ga je dat eigenlijk vertellen?
1: Ja, wel, morgen misschien.
0: Nu al?
1: Nee, morgen.
0: Er is iets met dat kaartje, hè?
1: Ja, ik weet het. Er is iets met het kaartje van Naomi, dat ze onder een ruitenwisser gekregen heeft. En wij hebben daar iets mee gedaan.
0: Je krijgt een staartje.
1: Ja, okay, ja, exact.
2: Joren.
0: Joren, pas op.
3: Maar doe normaal.
2: En Naomi.

zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar, het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Zeg, het toeval bestaat volgens mij. Of net niet. Meteor heeft een nummer nooduitgang. Meteor deed hier een paar weken geleden het allereerste Sunset-concert. En wie begeeft er nu morgen een Sunset-concert?
1: Toch wel niet Bazaar, zeker?
0: En die hebben ook een nummer. Nooduitgang.
1: Dat meende niet.
0: Maar jongens, toch, dat is toch ongelooflijk zeker.
1: Dat is toch dolletjes, hè?
0: Alles valt hier weer als een puzzeltje in elkaar.
2: Zometeen bij Joren en Naomi.
0: De hele zomer lang dagen Naomi en ik elkaar uit in het spelletje Kop of Munt. En zometeen is het weer aan mij om een uitdaging aan te gaan. Zeg ik bijvoorbeeld kop, en het is kop, dan hang ik eraan. Maar nu kun je het mezelf voor zeggen. Is dat nu weer aan mij?
1: Ja. Ja?
0: Zo niet te schatten. Ja. Dus ik zet gisteren een IKEA-kast in elkaar.
1: Ja, je hebt dat dus gedaan.
0: Ja, dank je.
1: Maar ik heb daar wel nog een opmerking over. Maar dat is voor zometeen. Die IKEA-kast, daar klopt iets niet aan. Maar bon.
0: Maar dat is toch niet waar? Ze staat toch mooi in elkaar?
1: Ja, ik zal het zo biedt wel uitleggen.
0: Of wat ik wel wil zeggen, je hebt de dans opnieuw ontsprongen gisteren.
1: Ja.
0: We hadden Naomi een hele dag Hollands kunnen horen spreken in dit radioprogramma. Dus het is niet gelukt.
1: Gemiste kans.
0: Dus vandaag opnieuw een uitdaging voor mij. Ik vind dit toch allemaal heel speciaal.
1: Nou, wat kan ik zeggen, Joren? Het universum houdt van mij. Hè? Ja, ik heb al bijna 30 jaar een goede karma opgebouwd. Ik zal u dat wel nog eens leren.
0: Valspelen is ook spelen, lieve.
1: Nee, dat is niet waar.
0: Zometeen een nieuwe kop of munt en een opmerking dus over mijn prachtig ineengezette IKEA Kallax-kast.
1: Mm-hmm, ja.
0: Ik zie het nog altijd niet, hè?
1: Ja, wacht maar.

0: Music.
1: Het Q Beach House. De hele zomer lang op het strand van Oostende.
0: Sounds better with you.
1: Martini Bianco Spritz. Licht, sprankelend, verfrissend. Maak van elke aperitivo een mooi moment. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Q. 1 over 5. Goedemiddag. Nieuws krijg je van Loren.
3: Goedemiddag. De autopsie van de gevonden lichamen in Onij heeft nog niks opgeleverd. Dat laat het parket van Namen weten. Het gaat vermoedelijk om de kleine Timeo en zijn vader Brian, die al bijna 2 maanden vermist zijn. Maar dat is dus nog niet bevestigd. Volgens de moeder van Timeo gaat het mogelijk om een afrekening, zegt collega Katrien Salens.
4: Volgens haar advocaat denkt de moeder niet dat het om een gezinsdrama gaat. Zij denkt dat het gaat om een afrekening, dat ze dus zijn gedood door derden. Zij zegt dat de vader contacten had met bedenkelijke figuren, mogelijk uit het drugsmilieu.
3: Ook de doodsoorzaak van de 2 slachtoffers is nog niet duidelijk. Het parket houdt alle pistes open. In Nepal zijn nu al zeker 95 doden gevallen bij zware overstromingen. Dat meldt de politie daar. Er zijn ook nog honderden mensen vermist, onder wie ook ruim 300 buitenlandse toeristen. Volgens Buitenlandse Zaken wonen er zo'n 70 Belgen in Nepal en zijn er zo'n 15 Belgische toeristen in de regio. Zeker 1 van hen zou getroffen zijn. Meta, het moederbedrijf van Instagram en Facebook, is een schikking van meer dan 14 miljard euro overeengekomen met verschillende Amerikaanse staten. Dat schrijven Amerikaanse media. Meta werd door een 30-tal staten in de VS aangeklaagd omdat de apps te verslavend zijn, zeker voor kinderen. Dat Meta nu een schikking betaalt was te verwachten, zegt technologie-expert Kenneth D.
5: Meta maakte zich extreem veel zorgen dat ze die rechtszaak zouden verliezen en die kans die zat er natuurlijk dik in. En dan zouden ze veel meer moeten betaald hebben in de eerste plaats, hè, want sommige van die staten die eisten meer dan 1.000 miljard euro schadevergoeding. En ze proberen op die manier ook te vermijden dat er heel veel gevoelige documenten naar buiten komen.
3: Facebook en Instagram moeten als voorwaarde wel een tijdslimiet invoeren voor tieners om te vermijden dat ze non-stop blijven scrollen. In Spanje is een man opgepakt die al uit 4 gevangenissen kon ontsnappen. Dat melden de lokale autoriteiten. De man ontsnapte in december nog uit een zwaar beveiligde instelling in Italië. Net zoals in de films met aan elkaar vastgeknoopte lakens. Eerder kon hij ook al ontsnappen uit een gevangenis in ons land. Het is niet duidelijk naar waar hij nu zal worden overgeplaatst. En de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan zijn aangekomen in het Verenigd Koninkrijk. Dat melden Britse media. Vorige week raakte al bekend dat het koppel weer in Engeland zou gaan wonen. Hun kinderen Archie en Lilibeth zouden ook al ingeschreven zijn in een school daar. Het gezin woonde sinds 2020 in Californië in de VS na de breuk met de koninklijke familie. Harry en Meghan zouden in de buurt van Oxford gaan wonen en geen koninklijke taken opnemen.
2: Allee, ze mochten dan toch Meghan met Harry, hè?
3: Ja, Joren.
6: Sorry, Loren.
3: Ja. Het is bijna gedaan, de zomer. Het is bijna gedaan. Goed, afwisselend zon en wolken deze namiddag. Lokaal wel kans op een bui. Mogelijk met onweer. Maximaal rond 26 graden. Morgen eerst regen en tot 29 graden. In de avond opnieuw kans op onweer.
2: Tot straks. Dag.
6: Je suis Loren. Er staan 10 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Richting de grens met Nederland op de E314 tussen Zolder, Terlame en Houthalen, Helchteren 26 minuten bij. Dan op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Legrellelaan 25 minuten. En richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 24 minuten. Ook 16 minuten tussen Sint-Anna-Linker-Oever en Antwerpen-West. Dan richting Antwerpen op de A12 tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord 22 minuten. En op de E34 tussen Melstelen en Sint-Anna-Linker-Oever over 13 minuten bij. Ook 12 minuten op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem. Dan ook 10 minuten bij op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Het gaat ook traag op de Brusselse ring, op de buitenring tussen Wezenbeek-Oppum en Diegem 18 minuten. En op de E40 tussen Sterrebeek en Bertum 10 minuutjes bij. Als je op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
2: Joren en Naomi. Ciao, er werd meegebruld met Natasha Beringfield op Pukkelpop.

0: En ook alleen maar unwritten volgens de critici. Natasha Beddingfield bij Q-Music. Gisteren rond dit tijdstip stond er een IKEA-kast in de studio. Allee, het is te zeggen, nog niet helemaal. Ik moest die in elkaar steken. Dat was de kop of munt uitdaging die ik had gekregen van Maarten en Dorothee. En als ik die kast in elkaar had staan, dan hadden ze groot nieuws. En uiteindelijk kwamen we dit te weten.
1: Elke beller wint. Een nieuwe thuis zonder verhuis.
2: Ja, mannetjes, dinsdag 15 september staan de lijnen van Q roodgloeiend, dat weet ik nu al. Want dan kom je, als je dus tussen 7 en 9 uur 's ochtends live in de ochtendshow bij Maarten en Dorothee komt, dan win je, eenmaal ben je nog mee, Joren,
3: ja,
2: dan win je een nieuwe thuis zonder verhuis. Oftewel, 20.000 euro om te gaan shoppen bij IKEA.
0: Dat is mijn persoonlijke natte droom.
2: Ja, dat ik niet
0: echt
2: hoeven
0: waar.
2: Weten.
0: Dat is echt waar. Je kan er echt je hele huis mee vernieuwen zonder te verhuizen, want daar gaat het natuurlijk over. Je kan nieuwe zetels kopen, nieuwe gordijnen, nieuwe kasten. Ik bedoel, alles wat er in IKEA staat,
2: zeker?
0: Kunnen kopen.
2: Allee,
0: oh, ik word er zo gelukkig van.
2: Nog iets.
0: Keuken. Ik bedoel, ja,
2: de keuken.
0: Top, jong.
2: Ja, fijn. En dat kwamen we dus allemaal te weten dankzij jouw goed uitgevoerde uitdaging. Jij zette de Kallax-kast goed in elkaar. Maar ik heb nog een opmerking. Kijk,
4: ja,
2: zelf
4: vertel.
2: Eens. Kijk zelf eens.
4: Ja.
0: Ik bedoel, het staat toch stevig? Ik bedoel, ik kan er zelfs gaan op leuren.
2: Ja, ça va wel, ça va wel.
0: Perfect. Stevig,
2: maar, kijk
0: degelijk.
2: Kijk nog eens beter.
0: Ja, maar wat is het probleem?
2: Joren, hij staat omgekeerd.
0: Ah, ja, dat is waar. Wacht. Zeg omhoog.
2: Hier. Het groot licht.
0: Oké. Okay. Nog opmerkingen?
2: Nee.
1: Kop. Of munt.
0: Amai, maar jongen, zo muggen, ziften, mieren, neuken, dat is echt niet normaal. Stop daar toch
2: en
0: mee.
2: Daarvoor ben ik hier,
0: echt goed gedaan.
2: Om je op je plaats te zetten.
0: We gaan een voorlaatste keer uitdagen en tossen. Zeg ik bijvoorbeeld zo meteen kop en beland onze munt op kop, dan doe ik de uitdaging.
2: Ja, ik heb een idee.
0: Ik ben al bang.
2: Ja, zoals de vorige keer. Want je zegt altijd, ik heb van niks schrik, ik ben nooit bang. En dat heb je, ja, niet echt bewezen, want je was bang, hè, toen dat je die ramen was, ging helemaal gaan wassen. Op 104 meter hoogte, dan was je bang, hè?
0: Savato.
2: Oh.
0: Ik was niet bang.
2: Dat wil ik niet horen. Oh.
0: Ik had alleen een beetje valvrees.
2: Nee, ja, dus hoogtevrees voor macho's. Maar dus je zegt nog altijd, oh, ik ben niet bang, ik ben niet bang.
0: Ik ben niet bang.
2: Ik heb iets waar je misschien echt heel veel schrik van gaat hebben. Met je valvrees. Eigenlijk gaat het daarover. Je valvrees. Oké, hier komt je uitdaging, Joren. Joren Linssen, bij welke worp ga je morgen skydiven?
0: Oh, jij truttekop. Oh, vreselijk dit. Oh.
2: Oh nee, ik begin nu al te kreunen.
0: Oh,
2: ik
0: word
2: er nooit op voorgesteld.
0: Nee.
2: Ja, je hebt valvrees.
0: Hier is een munt. Ik ga er nog eens over nadenken. Ik pak kop.
2: Oké.
0: Okay. Oh, jij is een vreselijk mens. Echt waar.
2: Maar nee, maar... Jij hebt het zelf beslist, hè. Oké.
0: Okay. Wat heb ik nu gezegd? Kop, hè. Ik had kop gezegd, toch, hè.
2: Had je al iets gezegd?
0: Ik had kop gezegd. Ik had toch kop gezegd, hè. Ja, ik had kop gezegd.
2: Was het niet munt?
0: Is het munt?
2: Zijn je munt?
0: Nee, ik heb kop gezegd.
2: Nee, je zei munt, denk ik.
0: Nee, ik heb kop gezegd.
2: Moet je dat eens opnieuw beluisteren?
0: Nee, ik heb kop gezegd.
2: Het was munt, denk ik.
0: Ik heb kop gezegd.
2: Ja, het is munt. Oh, nee, dan haat ik het.
0: Phew!
2: Oh, de dans ontsprongen.
0: God. Ja, ik vind het helemaal niet saai. Het is goed voor mijn hart. Eindelijk, ik leef toch wel langer. Zeg, voor de laatste uitdaging morgen hebben we jou nodig. Zometeen. I can get you high.

0: Mind Back Your Music.
1: Je moet niet zuchten, je moet niks doen.
0: Door uw fout noemt iedereen mij nu een bagger.
1: Maar ja.
0: Nee?
1: Zo kom jij over?
0: Nee, tuurlijk. Ik sta er niet gigantisch hard voor te springen. Allee, letterlijk. Maar ik ga dus morgen niet skydiven. Was het kop geweest, zoals ik juist zei, dan was ik morgen gaan skydiven. Want ik ben een man van mijn woord, dus dan had ik het wel gedaan. Dus
1: maar Anke vind je toch een bangerik.
0: Ik ben geen bangerik, ook Anke is het zelf een bangerik. Echt waar.
1: Zeg, ik vond daar echt niks aan hoor. Ik heb dat al gedaan, skydiven.
0: Maar dat is dus ook niet waar, lieve mensen, want ze heeft mij verteld dat ze de dagen voordien of de nachten voordien slapeloos was.
1: Ja, echt, ik lag wel wakker in mijn bed.
0: Morgen gooien we nog één laatste keer voor de allerlaatste kop of munt op vrijdag. De allerlaatste van deze zomer.
1: Ja, en omdat het allerlaatste is, hebben we iets speciaals in petto.
0: Ja, en...
1: Wat als we het nu allebei samen doen? Dus we zoeken een kop of munt voor ons beiden.
0: Ja, ja, en dan gooien we morgen en als, als we het verliezen dan zogezegd, dan gaan we het allebei uitvoeren.
1: Ja, ja. Dus, samen uit, samen thuis, hè, Joren?
0: Dus stuur gerust jouw uitdaging door in de Q-app voor ons beiden. Dus het moet wel iets zijn dat we samen kunnen doen.
1: Ja.
0: En dan gaan we morgen zien of het dan...
1: Geen vieze dingen.
0: Ja.
1: Nee,
0: allee,
1: geen vieze dingen.
0: Ik stel mijn veto niet. Repeat of niet? Vanochtend een nieuwe hit bij Matthias van den Bulke ging door, maar is dat bij ons ook zo? Je hoort het na Gail. Q sounds
2: better with you. Zij gaf het beste van zichzelf in The Masked Singer. Hij rapte de ziel uit zijn lijf in The Voice. Samen gaven ze magische weekends weg.
3: Ja, het is yes.
4: Ja!
2: En ze verdubbelden zelfs je jaarloon. Maarten en Dorothy hebben alles gegeven.
5: Oh nee, hè?
6: Alles, nee.
5: Dat is niet waar.
6: Niet alles.
5: Het strafste komt nog.
6: Zijn maar zeker.
2: Maandagochtend zijn Maarten en Dorothee terug.
6: En wij geven jou 20.000 euro shoppingbudget bij IKEA.
2: Want elke beller wint een nieuwe thuis zonder verhuis. Maarten en Dorothee. Je komt alles te weten bij Maarten en Dorothee. Vanaf maandagochtend 6 uur. Q. Music.
7: Lotto is op zoek naar billen.
8: Billen?
7: Die op designmeubelen willen zitten.
8: Oh ja.
7: In een dure onderbroek.
8: Oh, ik wil dat.
7: Eventueel met een trampstamp erboven.
8: Oh, dat is gelijk de buurvrouw.
9: Cécile.
7: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 3.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
10: Knaldi. Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar 2,58 euro. Aldi, altijd slim.

0: niet.
1: Hey, gisteren, we waren er niet bij, maar hadden Sienna Spyro Great Expectation 10 op 10 bij Liam van Havenbeek. En daarom zit er nu een nieuwe track in Repeat of Niet. Het is de beurt aan Jamie Miller om zich te bewijzen. Is een Welsh singer-songwriter uit Cardiff. Die in Vlaanderen nog volledig nieuw is, maar in 2017 brak die dus door bij The Voice UK. Waar hij in het team van Jennifer Hudson tot in de finale raakte en derde werd. En dat is nog altijd beter dan eerste.
2: Ja, dat is Wim Soutar, hè? Ja, en het eerste idool.
1: Is dat echt? Ja. Was het Natalia en dan Wim Soutar?
2: Ja, exact.
1: Mo, allee, kijk. En wat is Peter even raar? Hè?
2: Ja.
1: Beter als je luistert, mag altijd iets laten weten natuurlijk in de Q-app. Maar goed, eerst en vooral wil je natuurlijk jouw bericht zien binnenkomen met Repeat of Niet voor Baby Droll, Baby Doll.
2: Baby Droll!
1: Met Jamie Miller.

0: Doll van Jamie Miller bij Q Music in Repeat of Niet. Ja, ik zei per ongeluk een R, dus dat ergens een R verloren.
1: Oh, ik heb genoten. Ja. Leuk. Mathis uit Sint-Katelijne Waver, die zegt een dikke niet.
0: Ja. Die heeft niet genoten.
1: Ja. Die vond het babydrol. Delilah uit Roeselaren, die zegt repeat, repeat, repeat. Hij is echt de beste. Dit nummer is zo'n vibe waar je 1000 maal naar wil luisteren. Ik hou al jaren van Jamie, zegt hij. Woehoe, eindelijk op de Belgische radio. Slechts zij, Delilah, is een vrouw. Marloes uit Harelbeke, die zegt repeat, repeat, repeat. En Patrick, die zegt, ja, ik vind het toch een niet. De stem past niet bij de vibe van de song. Calista uit Sint-Katelijne-Waver, die zegt wel, doe maar repeat. Klinkt als een vrolijke Ed Sheeran mix met Harry Styles. En dan kan je niet sukkelen, hè?
0: Dat begrijp ik, dat begrijp ik. Dus, kunnen we samenvatten?
1: Baby drol. Is een repeat.
0: Is een repeat, ja. We moeten misschien ook nog even tijd geven. En na een paar keer horen ga je misschien er toch anders over nadenken. Dus vanavond, opnieuw bij Lian van Averbeke om 20 over 9. Jamie

0: Eva Max bij Q Music uit 2018, Sweet But Psycho. Half zes op de klok, we gaan naar de nieuwsredactie waar Loren zit. En in Brussel is er overleg rond de schietpartijen van afgelopen dagen.
1: Klopt, de Veiligheidsraad komt daar rond deze tijd samen. Onder meer federaal minister van Binnenlandse Zaken Quintin en de Brusselse procureur des Konings Julien Moinil zijn daarbij aanwezig. Maar ook de Brusselse burgemeesters bijvoorbeeld. Het overleg komt er na de schietpartijen van de afgelopen dagen. Het waren er al zeker zes in een week tijd, waarvan vier in de gemeente Sint-Gilles. En Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, betaalt een schikking aan verschillende Amerikaanse staten. Meta riskeerde een monsterboete van meer dan 170 miljard euro, omdat het kinderen niet genoeg beschermt tegen verslavende content. Het bedrijf betaalt nu maar iets meer dan 14 miljard euro om het niet tot een rechtszaak te laten komen. Er zou dan wel een tijdslimiet voor tieners komen op Instagram bijvoorbeeld, zodat ze niet oneindig kunnen blijven scrollen.
0: Voor het weer gaan we naar onze goede vriend en weerman Jonas. Jonas, een zeer goedenavond.
2: Hallo, goedenavond, Jordan.
0: Ja, ik bleef even hangen, Kan het weer, ook blijven hangen? Want ik vind het wel goed, nee. Ik vind het wel aangenaam.
2: Ja, maar het gaat veranderen, hè, dus blijft niet zo goed. Hè. Dus, ja, nu is het inderdaad. Ja, het is nu een zalige zomeravond. 6, 27 graden op veel plaatsen. In het centrum is er ook nog een lokaal buitje. Maar vanavond gaan die buien helemaal verdwijnen. Dus het wordt een droge avond en nacht. En het gaat niet al te veel afkoelen. Het wordt een zachte nacht met minima rond zo'n 17 of 18 graden. Maar dus morgen, ja, dan komt er verandering. Hè. Dus morgen in de vroege ochtend zijn er al een paar buien. Lokaal kunnen die al onweerachtig zijn. En dan nadien volgt er een lange droge periode met veel zon. En dan gaat het goed opwarmen. We gaan morgen toch naar 28 graden gemiddeld. Maar in de Kempen, daar kunnen we morgen toch gerust 30 of zelfs 31 graden halen. En met die warmte komt dan ook de onstabiliteit op gang. En dat is iets wat we vooral morgenavond gaan merken. Want dan komen er van over Frankrijk echt wel felle regen- en onweersbuien naar ons toe. De meest felle buien zijn waarschijnlijk voor het centrum en het oosten van het land. Dan kan er lokaal toch wel veel regen vallen op korte tijd. Is er ook kans op hagel en rukwinden?
0: Oké, dankjewel Jonas. En ik wens jou nog een zeer fijne avond, want dit is het einde van ons weerbericht. Salut, man.
2: Fijne avond, salukes.
3: Eerst Loren, nu weerman Jonas.
0: Ik ben iedereen aan het terroriseren,
3: ja,
0: gewoon.
3: Iedereen gaat blij zijn als september weer.
0: Je moet doseren.
3: Er staan 11 files op onze snelwegen. Ik moet zwijgen, Joren. Waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland, tussen Antwerpen-West en Borgerhout een half uur bij. En tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West ook 13 minuten extra. Dan richting Gent, tussen Antwerpen-Noord en Legrellelaan ook 29 minuten. Richting Antwerpen dan, op de A12 tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord 24 minuten. En ook 10 minuten bij tussen Aartselaar en Wilrijk. Ook 10 minuten tussen Viaduct van Wilrijk en Antwerpen-Zuid. Dan op de E313 gaat het traag tussen Massenhoven en Borgerhout 16 minuten bij. En op de E17 tussen Kruijbeek en Antwerpen-West ook 10 minuten extra. Dan op de ring, richting de grens met Nederland op de E314 tussen Zolder-Terlame en Houthalen-Helchter 19 minuten. En op de Brusselse ring op de buitenring tussen Wezenbeek-Oppem en Diegem 16 minuten bij. Op de E40 tussen Sterbeek en Bertum ook 10 minuten extra. Als je op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.

0: stond hier een paar jaar geleden nog. Op te treden voor een vol strand. En een sunsetconcert natuurlijk. Oscar and the Wolf en Warrior. En morgen is het zover, dan gaan de mannen van Bazaar hier ons Q Beach House afbreken. Allee, we hebben het wel nog een paar dagen nodig, dus we gaan zeggen, hou u in. Maar goed, een laatste sunsetconcert. Feestje begint om 8 uur en het strand is groot genoeg, dus iedereen is meer dan welkom. Maar voor één luisteraar hebben wij wel nog een golden ticket in de aanbieding.
1: Win een golden ticket voor het sunsetconcert van Bazaar.
2: En concreet houdt dat in dat je die avond mag beginnen op het terras van het Q Beach House met hapjes en drankjes naar keuze op onze kosten. Bij de start van het optreden word je dan naar de eerste rij gebracht als je dat wilt, waar je dus het optreden van heel dichtbij kan beleven. En erna krijg je ook nog een overnachting voor jou en je drie vrienden in het Rosa Hotel. Dat is een fantastisch hotel op wandelafstand van de zee in het centrum van Oostende en vooral ook heel dichtbij het Q Beach House. Dat is ook belangrijk.
0: Het enige wat je moet doen om kans te maken op die VIP-treatment is bewijzen dat je een grote Bazaar-fan bent. En de titels van hun nummers als geen ander herkennen, dat is de bedoeling. Dat deed luisteraar Silke gisteren ook. Zij kon het nummer Begin opnieuw na 14 seconden en 45 honderdste herkennen. Dus dat is de tijd die je vandaag moet kloppen. Als jou dat lukt, dan win je het golden ticket. Lukt je dat niet, dan gaat het naar Silke uit Peer. Wil je zo meteen meespelen? Stuur dan nu als een sodemieter golden ticket in de Q-app.
3: Knipper eens twee keer met je ogen. Voilà, de sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten. Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea.
4: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
5: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
6: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
7: Krevel. Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
8: Krevel. Leef beter.
9: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
10: Kan vanavond in B&B Zoekt Lief bij VTM je laatste date punten scoren, Annick. En scoor bij VTM 2 Lyon of Fenerbahçe dat ticket voor de UEFA Champions League. Vanavond bij VTM en VTM 2.

0: David Guetta en Jennifer Lopez, Save Me Tonight. We spelen voor een allerlaatste keer voor een golden ticket. Man, dit is toch zo spannend.
1: Joren, je hebt gelijk.
0: Ah ja, natuurlijk.
2: Win een golden ticket voor het Sunset Concert van Bazaar.
0: Morgen is het te doen hier aan het Q Beach House om 8 uur. En misschien is Sophie uit Capelle daar wel bij, op een van de best mogelijke plekken. Sophie, een zeer goede avond.
3: Hello, een zeer goede avond.
0: Ja, een zeer goede avond.
1: Sophie.
0: Ja, dat begrijp ik. Ja, absoluut. Waarom zou je dat golden ticket zo graag willen winnen?
3: Ja, omdat we fan zijn van Bazaar, uiteraard.
0: En je zegt wij, wie nog?
3: Wel, mijn zoon is hier, met ook nog een vriend en mijn man.
0: Wij zijn aan zee,
3: dus we zouden super graag afkomen.
0: Ah ja, natuurlijk. Maar ja, goed. Dan moet je wel.

0: Je doet even alsof je nog stand-up bent. Hè? En dan sta je op de dijk en dan kom je dichter en dichterbij. En dan is het Sunset-concert van Bazaar bezig. Fictief. Hè, die zijn een van hun grootste hits aan het zingen. En het is dan aan jou om zo snel mogelijk stop te zeggen. En mij dan de titel van dat nummer te geven. En belangrijk nog is, Sophie, luisteraar Silke, die dus ook aan de lijn hangt, die deed het in 14 seconden 45 honderdste. Dus je moet het sneller doen. Duidelijk?
1: Ja, helemaal duidelijk.
0: Als je het nummer herkent, roep je eerst stop en dan pas de titel. Duidelijk?
1: Okay. Yes.
0: Daar gaan we.
1: Stop.
0: Oké, Naomi, wat is de tijd die we genoteerd hebben?
2: Sophie, jij hebt stop gezegd.
1: Yes.
2: Na 13 seconden en 61 honderdste, dat is sneller.
0: Maar we willen natuurlijk ook nog een juist antwoord horen.
2: Ja.
1: Ik denk dat het goud is.
0: En jij wint ook goud! Jij wint ook een golden ticket!
1: Oeh, zalig! Joepie!
0: Proficiat, Sophie!
1: Dankjewel!
0: Zeg, is heel de fanclub aan het meeluisteren op dit moment?
1: Jawel. Iedereen staat naar mij te kijken. Ja. Vol ongeloof of zo.
0: Ja, laat die ook eens wat geluid maken, alsjeblieft. Zeg, die komen morgen mee met een golden ticket.
1: Ja. Jullie mogen roepen.
0: Yeah! Heerlijk. Ja, we verwachten jullie morgen natuurlijk. En de full treatment krijgen jullie. Hè. Dus appeltjes, drankjes.
1: Oh,
0: ja, jullie zijn nu wel in Nieuwpoort, maar we hebben hier ook een overnachting geregeld in Oostende. Hè. Ook goed, hè?
1: Ja, maar dat is helemaal niet erg, hè? Nee, we gaan dat helemaal doen.
0: Het zal wel.
1: En
0: op de plek waar je wilt staan, alles erop en eraan. Hey, Silke uit Peer.
3: Ja.
0: Jij ook bedankt om mee te spelen. Je hebt dat ongelooflijk goed gedaan. 14 seconden, 45 honderdste is een zeer goede tijd, maar net iets minder. En we gaan Sophie natuurlijk de full treatment geven. Maar allebei super hard bedankt om mee te spelen. En Silke, tot morgen, want jij komt ook gewoon. Dat heb je beloofd. Hè.
3: Ja, ik kom sowieso.
0: Ah, wel, voilà, kijk. Dames, tot morgen allebei. Salut. Hè.
2: We moeten nog een paar dingen afchecken. Hè.
0: Ah, ja, wacht, wat moeten we... Ah, juist, we moeten nog wat afchecken.
2: Ja,
0: nee, Sophie, excuses.
2: Wij moeten nog een paar dingen checken wat jij graag hebt, hè, wat wij moeten voorzien voor jou. Want dankzij Telenet kan je dat golden ticket dus trouwens helemaal samenstellen op jouw maat. Hè, op maat van Sophie, dat is belangrijk. Net zoals je Telenet pakket, dat kan je ook doen. Dus ik heb een paar belangrijke vragen voor u. Welke hapjes mogen we voorzien voor jou? Zijn dat de bitterballen of de Oosterse kipspiesjes?
1: Bitterballen of Oosterse kipspiesjes?
4: Ja, ben jij
0: zo? Oosterse kipspiesjes. Ah,
2: doe maar eens speciaal, dat is goed. Check. En voor welk drankje ga je? De Q-cocktail of een Virgin Mojito?
1: De cocktail, alsjeblieft.
0: Oké.
2: En dan nog eigenlijk de belangrijkste vraag. Wil jij graag een foto met Bazaar of hen drie vragen stellen?
1: Een foto.
2: Oké, staat helemaal genoteerd. We gaan het helemaal fixen voor jou, Sophie.
0: Amai, blij dat je dat nog zegt.
2: Wel, ik moet dat hier noteren, ik moet dat hier in gang zetten.
0: Ah, ja, het is waar. Oké, goed. Amai, chance, want anders dat zou nogal wat geweest zijn. Hé, maar dus, Sophie, voor nu, tot morgen. Salut, hè.
1: Oké, tot morgen.
5: Ook voor alle Q-luisteraars

0: al een melancholische hit over de zomer van 2026.
1: Zometeen bij Joren en Naomi.
0: Ja, de hele zomer lang proberen wij uw servieskast naar een hoger level te tillen.
2: Hier de krachtpatser. Figuurlijk of letterlijk.
0: Hey, pas op die kast hier achter mij.
2: Ja, hier, toon het maar eens.
0: Hier,
2: ja. Ah, ça va nog. Dus je kan ook vandaag nog de Q-kok of mocktailglazen winnen. Dat doe je door ons wachtwoord te kraken zometeen.
0: Ja, dus stuur even wachtwoord in de Q-app en dan speel jij zometeen misschien wel mee voor die prachtige Q-kok of mocktailglazen. Dit is

0: Beach House. Maximum summer. De hele zomer lang op het strand van Oostende. Q Sounds. With you.
1: Zomers aperitieven bij het Q Beach House met Liefmans on the Rocks 0.0.
2: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
3: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
4: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: 6 uur op de kop, nieuws krijg je van Loren.
6: Goedenavond. In Brussel komt rond deze tijd de Veiligheidsraad samen. Aanleiding is het toegenomen geweld van afgelopen dagen. Onder meer federaal minister van Binnenlandse Zaken Quintin en de Brusselse procureur Moinil zijn aanwezig. Maar ook de Brusselse burgemeesters. De afgelopen dagen waren er zeker 6 schietpartijen, waarvan 4 in de gemeente Sint-Gilles. Vermoedelijk gaat het om drugsgeweld. Minister Quintin laat al weten dat de politie versterkt wordt en er meer militairen op straat komen. In Brugge zijn de eerste reservisten aan hun vrijwillig dienstjaar bij het leger begonnen. In totaal gaat het om 500 jongeren tussen de 18 en 25. 50 van hen konden vandaag al terecht op de kazerne vlakbij Brugge. Met gezonde spanning en ook hun ouders kijken er naar uit.
7: Ik ben redelijk benieuwd van hoe dat gaat gaan. Ik heb er wel redelijk veel zin in. Ja, ik zag het ook wel zitten, dus ja, ik zie het wel zitten.
8: Ik denk dat de meeste tieners vandaag een beetje verwend zijn, een beetje te veel in de watten gelegd zijn. Dus ja, we kijken er wel naar uit om hem een beetje meer andere kanten van het leven te laten ontdekken.
6: Elke jongere die deelneemt aan het vrijwillig dienstjaar verdient trouwens maandelijks zo'n 2000 euro netto. Meta, het moederbedrijf van Instagram en Facebook, is een schikking van meer dan 14 miljard euro overeengekomen met verschillende Amerikaanse staten. Dat schrijven Amerikaanse media. Meta werd door een 30-tal staten in de VS aangeklaagd omdat de apps te verslavend zijn, zeker voor kinderen. Dat Meta nu een schikking betaalt, was te verwachten, zegt technologie-expert Kenneth D.
9: Meta maakte zich extreem veel zorgen dat ze die rechtszaak zouden verliezen en die kans die zat er natuurlijk dik in. En dan zouden ze veel meer moeten betaald hebben in de eerste plaats, hè, want sommige van die staten die eisten meer dan 1000 miljard euro schadevergoeding. En ze proberen op die manier ook te vermijden dat er heel veel gevoelige documenten naar buiten komen.
6: Facebook en Instagram moeten als voorwaarde wel een tijdslimiet invoeren voor tieners om te vermijden dat ze non-stop blijven scrollen. In Berlijn in Duitsland zijn zo'n 5600 gezinnen geëvacueerd nadat er een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog werd gevonden. Dat meldt de politie daar. Onder meer een woonzorgcentrum, kinderdagverblijf en opvang voor daklozen worden daarom ontruimd. De bom van zeker 100 kilo zal nu onschadelijk worden gemaakt. Het is niet duidelijk hoe lang dat zal duren. Wielrennen dan. De Brit Matthew Brennan heeft de 5e rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Hij haalde het in een massasprint van Jordi Meus. De Italiaan Vincenzo Albanese werd 3e. De Sloveen Tadej Pogacar behoudt wel de rode leiderstrui. Vanavond is het wisselend bewolkt. Eerst is er lokaal nog kans op een bui met mogelijk onweer. Daarna overal droog, bij minima rond 19 graden. Morgen eerst regen, daarna vrij zonnig en maxima tot 29 graden. In de avond opnieuw kans op onweer.
10: En 13 plekken op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten mag bijtellen. Op de Brusselse ring, op de buitenring tussen Grimbergen en Jette 39 minuten verliestijd. En tussen Wezenbeek, Oppem en Diegem ook 14 minuten bij. Op de binnenring tussen Groot-Bijgaarden en Jette ook 10 minuten extra. Dan op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 29 minuten. En ook 19 minuten bij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Richting Gent gaat het traag tussen Antwerpen-Noord en Deurne 13 minuten bij. En tussen Berchem en de Kennedy-tunnel ook 12 minuten extra. Richting Brussel dan, op de E314 tussen Genk Centrum en Zolder 25 minuten. Op de E40 gaat het traag tussen Sterbeek en Kraaijnem 10 minuten bij. En richting Antwerpen op de A12 tussen Antwerpen Haven en Antwerpen Noord ook 20 minuten extra. Ook traag op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen Oost 13 minuten. En op de E17 tussen Kruijbeek en Antwerpen West verlies je 11 minuten op dit moment. Richting de grens met Nederland op de E314 tenslotte tussen Zolder en Park Midden-Limburg ook 12 minuten bij. Als je op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
0: Joren en Naomi.
5: Ciao, zoals het klokje bij Coldplay tikt, tikt het nergens. Je hoort hen zometeen na Rumors. Dit is Thomas Gray.

0: Gauthier uit Roeselare wordt teruggecatapulteerd. Hij stuurt vorig jaar rond deze tijd, hoorde ik Clocks live in het Wembley Stadium. Je hoort de Coldplay. Ik moet altijd bij Clocks denken aan de versie van Rhythms del Mundo. Dat zijn er dus twee van de Buena Vista Social Club. En die hebben dus een cd gemaakt met allemaal bekende artiesten en bands. En Coldplay zat er dus ook bij. En dit hebben zij gemaakt van Clocks.
1: Zalig, je zomers.
0: Oh, leuk, hebben we beter deze versie gedraaid.
1: Ja, gemiste kans.
0: Doen we morgen.
2: Het wachtwoord.
0: Elke avond kan je Q, kok of mocktailglazen winnen door mee te spelen met het wachtwoord. En vandaag spelen we met Lucas, 27 jaar, uit Gerardsbergen. Goedenavond.
3: Hallo Joran en Naomi.
1: Hallo.
0: Ja, ik moet denken bij Gerardsbergen. Ik heb vorige nacht gedroomd over de muur van Gerardsbergen.
1: Ah, je dacht dat je zeggen matte taarten.
0: Dat kan natuurlijk ook, ja. Wat is bij jou het meest gekende, aangezien dat jij een inwoner bent?
3: Ja, meestal de muur, omdat ik ook een wielrenner toerist ben. Dus vaak zit ik die wel op.
1: Maar wacht even.
3: Is ook niet slecht.
1: Joren, je hebt daarover gedroomd.
0: Ja, omdat ik dus een koersfiets ga kopen en ik wil daar dus ook eens op rijden. En dat,
1: en dat was al helemaal... Ja, oké. Okay. Ja.
0: Zeg, hoe was jouw dag vandaag? Ben je de muur opgereden of toch andere dingen uitgestoken?
3: Nee, andere dingen uitgestoken. Ik heb mijn vriendin geholpen met haar klas klaar te zetten.
0: Ja, natuurlijk. Volgende week is ze weer, moet ze stoppen met verlof nemen, hè?
3: Ja, klopt.
0: Goed. Zeg, die Q-kok of mocktailglazen, die kan je zo meteen winnen. Waar gaan ze bij jou staan?
3: Gooi mijn vitrinekast, hè.
0: Ja, oké. Okay. Goed, perfect. Want jullie zijn net verhuisd.
3: Ja, klopt.
0: Ja, dat gaat er prachtig staan. Is dat dan de eerste inboedel?
3: Dat niet, maar dat zou perfect zijn voor als de familie wordt uitgenodigd, hè.
0: Ja, voilà, kijk. En pak het als een soort van housewarming gift voor ons.
1: Oh, ja. Zo zijn wij wel,
0: hoor. Het enige wat je moet doen, Lucas, is zo meteen het wachtwoord kraken. Je krijgt van ons drie vragen. Antwoord u juist op een vraag, dan krijg je een tip. En leg je alle tips samen, liefst zoveel mogelijk natuurlijk, dan kraak je het wachtwoord en win je die glazen.
1: Jouw eerste vraag, Lucas, gaat over de rapper A$AP Rocky. Want hij trad gisteravond op in de Brusselse ING Arena. En er verschijnen op sociale media nu ook beelden van zijn partner. Die onaangekondigd mee naar binnen sloop om zijn concert natuurlijk mee te volgen. Maar over welke wereldartiesten die je kan kennen van hits zoals We Found Love en Diamonds gaat het?
3: Rihanna.
0: Klopt. Ze was erbij, ze had er niet veel goesting in, maar ze stond er wel. Dat kunnen we allemaal... Ja, daar zijn beelden van.
1: Oh my god.
0: Jouw eerste tip is kloon.
1: Hier komt jouw tweede vraag. Want er is nog steeds veel ophef over de nieuwe regels rond alcoholreclame. De Brouwersvereniging die heeft vandaag een open brief geschreven over de nieuwe verplichte slogan. Alcohol schaadt de gezondheid. Maar hoe klinkt de originele slogan?
3: Oei.
1: Er is iets weggelaten.
3: Slecht voor de gezondheid?
1: Nee.
0: Het was, dus alcohol schaadt de gezondheid. De originele slogan is alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Just. Ja.
0: Belangrijke nuance ook. Goed, geen tip. Misschien bij de volgende wel.
1: Prins Harry is vandaag samen met zijn vrouw en twee kinderen opnieuw aangekomen in het Verenigd Koninkrijk. Nadat ze 6 jaar geleden naar de Verenigde Staten waren getrokken en verhuisd. Maar wat is nu weer de volledige naam van de vrouw van Prins Harry?
0: Hoe weet ze toch weer?
1: Allee, dingske.
3: Nee. Ik kom er niet op.
0: Nee? Goed, dan blijft het bij één tip. En die ene tip is kloon.
3: Kloon.
0: Kloon. Wat is het wachtwoord volgens jou? Kloon.
3: Goh.
0: Wat is er zoal gekloond?
3: Ik denk... Nee, deze zou ik aan denken Star Wars, maar dat zal het niet zijn, hè.
0: Dat zal het zeker niet zijn. Ah, nee. De andere tips waren Amerikaans en countryzangeres. Wat had je dan gezegd?
3: Oei.
0: Dan had je oei gezegd.
1: Je hebt heel veel oei gezegd eigenlijk, hè, Lucas.
0: Ja, het was Dolly Parton. We hebben gisteren helaas moeten afscheid nemen van Dolly Parton. En kloon, het eerste was Dolly het schaap. Dolly het schaap is gekloond en werd opnieuw Dolly het schaap. Vandaar, dat waren de tips waarmee het kon samenleggen. Doen we toch. Geen housewarming gift. Maar kijk, volgende week zit ik alweer op je gemak, vriend. Dan is een vriendin weer gaan werken. Dat is... voilà, kijk. Het valt eigenlijk al bij al nog goed mee. Maak er een zeer fijne woensdagavond van. Salut.
1: Dank je, Kaas.

0: voetbalman. Lijkt al jaren geleden ondertussen.
1: Ja, inderdaad. Wie is er nu weer gewonnen?
0: Spanje.
1: Ja, Spanje.
0: Ja, had ik het niet gezegd, had het niet geweten waarschijnlijk.
1: Ja, ik twijfelde een beetje aan Argentinië, want dat was toch close, hè?
0: Jongens, al die ploegen afstanden afleggen. Heel Amerika over en dan een keer naar Mexico. En jongens, wat was dat allemaal?
2: Joren en Naomi.
0: Ja, wij leggen hier ook wel wat extra kilometers af om naar het beach house te geraken elke dag.
1: Oh, zwaar, ja.
0: Dat is bij jou niet anders, Naomi. Voor jou moet dat zeer zwaar voelen, aangezien jij beperkt bent in rijden natuurlijk.
1: Excuseer, nee. Het zijn ik en mijn minietje tegen de wereld.
0: Ja, maar kan je zelfs nu door je ruiten kijken?
1: Maar ja.
0: Ik neem je even mee naar vanochtend, heel toevallig. Dus mensen die het af en toe wel eens passeren. Ik kom van de E17, van Antwerpen komend. Naomi die komt uit het centrum van Gent. En dan kan je zo een bocht nemen, ofwel ga je terug naar Brussel, ofwel ga je naar Oostende.
1: Ja.
0: Net op dat punt passeer ik Naomi. Zij naar minietje, ik in mijn Tesla. Dus ik passeer. Ik zwaai naar Naomi. Zij ziet mij niet. En ik denk, ja, hoe komt dat ze mij niet ziet? Ja, ze kijkt recht voor zich. Dus ze heeft totaal niet... Volgens mij wist je ook niet waar je was.
1: Nee. Ja, ik was bijna naar Brussel ook gereden, want dat is zo uit gewoonte. Dus ik moest daar even op letten.
0: Maar ik begrijp, ik kan je het zelf niet kwalijk nemen, want heel jouw auto hangt vol met vogelpoep.
1: Maar dat heeft daar niets mee te maken. Ik heb er niks van gemerkt, maar ik was gewoon gefocust op de baan. Dat heeft niks te maken met mijn vuile ruiten.
0: Maar hoe vuil is die auto, serieus?
1: Maar nee, ik weet het wel. Ik kan het weer niet ontkennen. Want vandaag heb ik zelf een nieuwe soort vogelkak ontdekt. Zwarte vogelkak, dat bestaat blijkbaar.
0: Met paars.
1: Ja, het is echt een heel raar kleur. Ik dacht eerst dat er iemand iets op mijn auto gegooid had of zo, maar het zal wel vogelkak zijn.
0: Misschien word je al belaagd door met de vogels, stel je voor. Nee, maar hoe vaak ga je per week naar de kar? Of per maand?
1: Week.
0: Ja, per week niet,
1: per
0: maar...
1: jaar? Nee, ik denk dat ik dat nog maar één keer heb gedaan.
0: Sinds je die auto hebt?
1: Ja.
0: Dat kan toch niet? Ja, dat kan wel
1: nee,
0: als ik het zie.
1: Keer. Mijn lief heeft ook eens mijn auto gewassen.
0: Wacht, hoe lang heb je hem?
1: Een jaar en een half.
0: Maar nou, Mico, man.
1: Of een jaar en twee maanden.
0: Ah ja, dat maakt het veel beter. Nee, echt waar. Hoe vaak gaat een mens naar de car wash? Ik ga echt om de twee weken, sowieso.
1: Maar ja, wie heeft daar het geld voor?
0: Maar zo duur is dat niet. Je kunt ook gewoon zelf je auto wassen, hè?
1: Ja, nee, ik heb gewoon pijn aan mijn goesting.
0: Jij bent een lui mie, dat is het.
2: Q-Music presenteert...
3: Q Beach House, zijn we klaar?
2: Het Q Sunset Concert van Bazaar. Morgenavond gratis aan het Q Beach House in Oostende. Daar wil je geen seconde van missen. Q
3: Sunset, ooit komt er een dag.
2: Check wat je nog allemaal kan beleven op qmusic.be of in de Q-app.
3: Maximum Summer. Q
4: Win jouw unieke Sunset concertbeleving en maak het helemaal op jouw maat. Net zoals je Telenet.
5: Go Yellow!
6: Kies je voor.
7: Even een fun fact.
6: Of met de collega's voor.
8: De meest foute ethische.
6: Gelijk heb je. Want voor elke mood
9: is iets anders goed.
6: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
10: Het nieuwe schooljaar begint!
11: Gelukkig zijn er de superhero-weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh?
12: Zoals deze week via de Lidl Plus-app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
10: Oh my.
12: Lidl, dat kan tellen.
13: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
14: Lotto is op zoek naar een maag.
15: Een maag?
14: Met een baksteen erin.
15: Ah, zo.
14: Om je droomwoning te bouwen.
15: Ik zie graag een strakke fermette.
14: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
15: Hoe dat?
16: C'est si bon.
14: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
17: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
18: Luister. Het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
5: Go Yellow!
4: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
15: Wat? 3?
4: Yep, info op telenet.be.
19: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.

0: Maxwell en Ingrosso. En hoeveel keer ga jij naar de car wash? More than you know, dat is wel eens zeker. Ik om de 2 weken. Naomi is 2 keer geweest op 1,5 jaar tijd.
1: Wacht, ik wil daar nog 1 keer aan toevoegen, want mijn lief heeft ooit ook, omdat hij het ook niet kan aanzien en ik klaag daar ook veel over, ooit is mijn auto gewassen met babyzeep. Ja, maar dat kan blijkbaar ook. Dus ze hadden geen echte carwash zeep, dus ze heeft dat dan met babyzeep gedaan.
0: Ja, maar je moet je auto ook verzorgen als een echt babytje.
1: Ja, ja, ja. Ah, wel, dus dat heeft mijn lief 1 keer gedaan.
0: Ja, natuurlijk. Die mensen geven het op natuurlijk. Hè. Thomas uit Lint zegt, ja, trouwens, vogelpoep is heel slecht voor de lak van je auto.
1: Ja, dat weet ik. Dat is mij nogal verteld.
0: Ja, maar doe er dan iets aan.
1: Over. Ja, maar dat is typisch. Ik maak me daar actief zorgen over, maar ik doe er niks aan.
0: En Luc uit Rosmeer zegt, maar meisje, toch, hoe kun je de auto dan nu aandoen? Zeg, ik was met een auto en met een camion elke week. Zie, voilà.
1: Elke week heeft daar tijd voor. Maar ik ben zeker niet alleen, hoor. Marijke uit Lokeren die zegt, team Naomi wat auto wassen betreft. En een heel goed weetje, want ze zegt, zwart-paarse vogelkak, dat betekent dat het vogeltje van vlierbessen gesmuld heeft. Die zijn nu rijp. Onze tuin ligt er vol van. Super interessant, toch?
0: Geweldig. Voilà. Ja, dank je, Marijke. En nu je auto wassen.
1: Ja. En Anja uit Tongeren, Borgloon, die zegt ook, ik ga om de 4 maanden naar de carwash.
0: Maar dat kan toch niet?
1: Dat kan zeker. Dat kan zeker. Dat is allemaal niet erg.
0: Ik wil dit straks even, als dit goed is, in hot or cold gooien. Dus
1: ja,
0: laat gerust even weten in de Q-app hoe vaak jij gemiddeld per week naar de carwash... Ja, per week. Of per maand of per jaar. Drop het daar. Dank je wel. Ah.

0: Taylor Swift. I knew it, I knew you. En Toy Story 5. I knew it, I knew you. Half zeven, wij gaan naar Loro op de nieuwsredactie, want in Brussel is er een veiligheidsoverleg bezig.
1: Inderdaad, de gewestelijke veiligheidsraad die zit daar samen over de schietpartijen van de voorbije dagen. Onder meer federaal minister van Binnenlandse Zaken Quintin en de Brusselse procureur des Konings Moinil zijn aanwezig, maar ook de Brusselse burgemeesters. Want de afgelopen dagen was het daar wel wat in Brussel. Zeker 6 schietpartijen, waarvan 4 in de gemeente Sint-Gilles. Vermoedelijk gaat het om drugsgeweld. Minister Quintin die liet daarom al weten dat de politie versterking krijgt en dat er meer militairen op straat komen. En op het EK volleybal in Azerbeidzjan hebben onze Yellow Tigers nu ook hun 4e groepswedstrijd gewonnen. Het werd 3-0 tegen het gastland. De Tigers pakken zo 4-4. Morgen spelen ze tegen Nederland, een duel om de groepswinst. De Tigers zijn wel al sowieso zeker van een plekje in de 8e finales.
0: Go get them, Tigers!
1: Exact, exact. Vanavond wisselend bewolkt. Eerst is er lokaal nog kans op een bui met mogelijk onweer. Daarna overal droog, bij minima rond 19 graden. Morgen eerst regen, daarna vrij zonnig en maxima tot 29 graden. In de avond opnieuw kans op onweer. Ik was bijna helemaal van de wijs.
0: Is het waar? Ja. Ja.
2: Ik ging je net ook zeggen, jij kan echt niemand laten uitspreken. Hè?
0: Wat zeg je? Wil je iets toe te voegen?
2: Nee, geen files. Okay. Nee, jawel.
0: Is het waar?
2: Nee, dat
0: gaan we volgen.
3: Jorin en Naomi.
4: Oh, dat is om te rotten, hè.

0: ze vierden hun jubileum mee, dat wou ik zeggen. The Jonas Brothers en Love Me To Heaven.
1: Hot.
2: Your heart when you're cold.
1: Or cold.
0: Gisteren in Hot or Cold trouwens elkaar aanspreken op verspreking. Grappig dit. Om de twee weken naar de carwash gaan. Dat is vandaag in Hot or Cold een ding. Team Joren, dat wil ik nu wel even ten berde brengen.
3: Jouw team? Ja, oké, team Joren, laat
0: dus,
3: maar komen.
0: Dus team Hot, uiteraard.
3: No.
0: Michel uit Gerardsbergen zegt, ik ga wekelijks naar de handcarwash. Daar kuisen ze hem van binnen en van buiten, soms zelfs twee keer in een week. Delphine uit Roeselaar zegt, iedere week of om de twee weken kuis ik hem zelf. Zie, heel veel mensen doen dat zelf, hè, Naomi. Geen luie patoefels, hè. En Guillaume zegt, ik ga elke week, maar ik moet ook wel voor mijn werk. Ja, sommigen die kunnen daar natuurlijk, als het zo met een leasingwagen is, kunnen die daarvoor beboet worden. Hè. Als die zo eens binnenkomen in de auto, de bazen en zo.
3: Ja,
0: je moet er wel op letten.
3: Ja, de leasing. Maatschappij, daar heb ik nog niet aan gedacht.
0: Is er ook een koud team?
3: Er is zeker een team Naomi. En die zijn heel hot. Lisa uit Herne die zegt, team Naomi, ik ga één keer per jaar, wanneer er tijd is voor een rekeuring te gaan. Ja, ik heb ook altijd zo'n excuus nodig. De twee of drie keer dat ik het gedaan heb, was dan ook telkens zo'n tijdstip waar ik misschien op weekend ging gaan of zo en dat mijn vrienden mijn auto dan gingen zien of zo.
0: Het excuus kan ook zijn, je auto gaat kapot van de vogelkak die erop plakt.
3: Ja, ik weet het. Laurence uit Harelbeek die zegt, mijn auto is denk ik al een jaar niet meer gekuist. Echt geen tijd. Ja, busy. Ik snap het, Laurence. En Jamie uit Breden die zegt, hier ook geen fan van auto wassen. Ik hoop dat de regen het altijd doet. Ja, ik ook. Ik ben altijd blij als het regent.
0: Ja, maar ja, over regen gesproken. Dankjewel, Davy uit Zonhoven.
4: Als je een zwarte auto hebt, dan zult je hem toch meer dan één keer om de vier maanden moeten wassen. Ik was mijne elke week gemiddeld één keer. Als het wel regent heeft, zoals gisteren, was ik hem zelfs twee keer per week.
3: Oeh.
4: Groetjes, Davy.
3: Nee. Regenen is wassen.
0: Nee.
3: Je moet niet extra wassen. Hè. Ik ben blij als het regent.
0: Het is weer zo'n vrouw-man dingetje. Hè. Dit is
3: ja,
0: ongelooflijk.
3: Ja, jij maakt het ervan, maar ja.
0: Regen brengt vuiligheid met zich mee. Ja, enfin, ik ben
3: maar jullie hebben gewoon niks te doen als man.
0: Wij
3: hebben zoveel werk, we hebben daar geen tijd voor.
0: Vechten tegen windmolens, dat ben ik aan het doen op dit moment. Hot or cold, om de twee weken naar de carwash gaan. Please, sta me bij, want het is zeer belangrijk. Je hoort Bella, Stella, Lefty en Boston op Q-Music.
5: Oh, het is weer zover.
6: Alex?
5: Terug naar die lange meetings.
6: Je staat op mute, Alex.
5: Terug naar die eindeloze lessen.
7: Aandacht, alsjeblieft.
5: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In één jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
8: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
9: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
10: Oh, maar ik kan zelfs thuis koken met Belgische ingrediënten. Ja, zot, hè?
9: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
11: Lotto is op zoek naar billen.
12: Billen?
11: Die op designmeubelen willen zitten.
10: Oh ja.
11: In een dure onderbroek.
10: Ik wil dat.
11: Eventueel met een trampstamp erboven.
10: Oh, dat is gelijk de buurvrouw.
13: Cécile.
11: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 3.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
14: Wel, je hebt geen gaatjes.
15: Waar?
14: Nee, geen maar.
15: Alsof.
14: Wat blieft?
8: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts 50 euro per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
16: Met een Busypas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
17: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
18: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
17: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: een beetje overbodig. Dan Cold natuurlijk, hè, zoals Leen uit Linter, die zegt Team Naomi. Buiten is hij meestal wel proper, maar binnen is het een ramp. Je hebt nog niet...
1: we hebben het nog niet over uw binnenkant.
0: Maar zij weet meer. Ja, het is wel waar. Andy uit Mol die zegt, ik ga 2 keer per jaar. Juist voor mijn verlof en daarna voor de rest staat mijn auto toch gewoon stil. Ah ja, omdat je hem gewoon niet gebruikt of zo. Ja, maar ik vind het ook goed. Ik vind, 2 keer per jaar is meer dan voldoende. Mm-hmm. Stefanie uit Rums heeft ook een hele fijne mening.
2: Hey Jorn en Naomi, ik ben sowieso team Naomi. Ah, en om eventjes te replyen op het berichtje van Davy, ik heb een zwarte auto en ik ben ook blij dat het regent. En nee, dat is voor mij geen excuus om hem te wassen.
1: Het zal wel.
2: Ik heb veel betere dingen te doen, ik heb andere dingen te doen. Misschien ligt het aan het feit hoe interessant uw leven is.
1: Excuseer.
2: Dat je een auto wast. Allee, ik wil nu niks insinueren of zo, maar...
1: Nee.
2: En als een vanmine echt een keer gekeist moet worden, dan zet ik er mijn kinderen aan. En voor de rest... Het is mijn auto, hè. Ik zit erin. Bye!
1: Hallo, ja, zeg.
0: Een beetje kinderarbeid.
1: Goeiedag, zeg. Ook goeiedag, Fleur, 22 jaar, uit Ieper.
3: Goedenavond.
1: Hoi, hoi. Fleur, hoe vaak ga jij naar de car wash?
3: Om de 2 weken.
1: Dank u. Dank u, dank u.
0: Fleur, maar waarom? Waarom?
1: Eindelijk, ja.
0: Vertel het, leg het uit.
3: Ja, waarom? Mijn vriend is eigenlijk eigenaar van een carwash.
0: Ah ja.
3: Dus als ik dat niet doe, mag ik het toch wel altijd horen van je auto is
1: stil. Ah, ja.
3: Er is een vogelkakka op je auto, dan moet het zo snel mogelijk af of dat drinkt in jouw lak.
0: Ja, dus ik hoor dat ook wel elke dag.
1: Als vriendin of als vrouw van, kan je dan natuurlijk als slecht reclame natuurlijk, hè, Fleur?
3: Ja, wel, dat is waar. En ook Naomi, ik kan zeggen, regen is geen carwash, dat brengt vuil mee.
1: Dank u.
0: Ah, jammer.
1: Oh, dank u. Oh.
0: Dat is toch een natuurlijk product?
1: Echt, moeten we hier nog iets aan toevoegen? Ik denk het niet.
4: Hot or cold? De thermometer zegt...
0: Cold. De statistieken liegen niet, hoor.
1: Ja, maar we hebben toch Fleur ook gehoord?
0: Ja, maar Fleur heeft niet het eindoordeel, hè.
1: Ja, nee, maar ik wel. Dus ik zeg hot. Nee, dat is echt
0: wel... Nee, jij beslist niet. Wij beslissen samen.
1: Jij bent toch potverdikke een luie mie, hè.
0: Cold.
1: Dat is toch echt ongelooflijk.
0: Ik ga
1: morgen echt... Ik denk dat ik morgen eens de taak van uw vriend ga overnemen en u morgen echt zo ga escorteren richting een carwash hier.
0: Nee, je mag wel gaan. Ik wil hem mijn sleutels geven.
1: Misschien rijden we toch wel tot in Ieper bij Fleur. Fleur, kunnen we al een tijdslotje reserveren?

0: ontdekking van de zomer misschien wel.
1: Joren en Naomi.
0: De Bauza en Lose Myself Back in You. Zeg, berichtje van Christophe in de Q-app. Christophe zegt, stop eens met jullie gekibbel. Potverdikke zeg. Kom eens
1: moeilijk.
0: Wat overeen. Kom eens
1: sorry.
0: Wat overeen.
1: Okay.
0: Ja, maar we hebben allebei een heel uitgesproken mening, Christophe. En soms laait dat af en ja, dat laait gewoon soms eens op.
1: Maar
0: dat...
1: we zien elkaar wel graag.
0: Maar echt waar, zometeen gaan we elkaar weer binnen doen. Dat is het ding
1: nee,
0: na de show.
1: Nee. Echt, je mocht dat de wereld niet insturen.
0: Morgen bij Joren en Naomi misschien wel...
1: De laatste show. Als je zo bezig blijft.
0: Nee, we hebben iets gemaakt. We hebben iets gemaakt, lieve vrienden. Een cadeautje
1: ja.
0: Van ons aan jou. Om te verspreiden in de wereld.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Dus morgen in de show. En wij gaan nu eerst zorgen met een gigantisch overleg dat we terug overheen komen. En dat we stoppen met kibbelen.
1: Ja.
0: En zometeen Lian van Averbeke binnenlaten.
1: Ja.
0: Voor Aftersun.
1: Ja. Ja.

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest. Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
1: Goedenavond, 7 uur. Nieuws hoor je van Lore.
2: Goedenavond. 4 op de 10 directeurs zoeken nog zeker 1 voltijdse leerkracht. Dat blijkt uit een bevraging van onderwijskoepel OVSG in het stedelijk en gemeentelijk onderwijs. En dat met nog minder dan een week te gaan tot de eerste schooldag. Vaak zeggen leerkrachten op het laatste moment af, zegt het OVSG.
3: Een kandidaat, leerkracht, die gezegd heeft eind juni van ja, ik kom en ik start 1 september bij jou op school. Dat 23% daarvan eigenlijk tijdens de schoolvakantie zegt van nee, ik heb een ander aanbod gekregen of ik heb mij bedacht. En dus niet komt opdagen, waardoor die directeur eigenlijk terug opnieuw die puzzel moet maken en op zoek moet gaan.
2: 1 op de 3 zet daarom soms een leerkracht voor de klas zonder het juiste diploma. In Berlijn in Duitsland zijn zo'n 5600 gezinnen geëvacueerd nadat er een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog werd gevonden. Dat meldt de politie daar. Onder meer een woonzorgcentrum, kinderdagverblijf en opvang voor daklozen worden daarom ontruimd. De bom van zeker 100 kilo zal nu onschadelijk worden gemaakt. Het is niet duidelijk hoe lang dat zal duren. En op het EK volleybal in Azerbeidzjan hebben onze nationale volleybalvrouwen nu ook hun 4e groepswedstrijd gewonnen. Het werd 3-0 tegen het gastland. De Yellow Tigers pakken zo 4-4. Morgen spelen ze tegen Nederland. Het wordt daar een duel om de groepswinst. De Tigers zijn wel al zeker van een plekje in de 8e finales. Vanavond wisselend bewolkt. Eerst nog lokaal kans op een bui met mogelijk onweer. Daarna overal droog bij minima rond 19 graden. Morgen eerst regen, daarna zonnig en tot 29 graden. En in de avond opnieuw kans op onweer.
1: En onderweg zijn er 8 vertragingen gemeld momenteel. Waar je langer dan 5 minuten moet aanschuiven, dat is het geval op de Brusselse Buitenring. Reken daar dik 50 minuten extra tussen Machelen en Jetten. Op de binnenring ook 10 minuten erbij tussen Astridlaan en Jetten. Op de Antwerpse ring dan richting Gent, 20 minuten tussen Berchem en Linkeroever. Opletten daar, want het komt door een defect voertuig op de weg. Net zoals richting Nederland op de Antwerpse ring, tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West, 10 minuten daardoor extra. Tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout, 8 minuten erbij. Richting Brussel op de A12. Ook 17 minuten tussen Wolvertem en Grote Lindelaken. En op de E40 richting Brussel 7 minuten tussen Sterrebeek en Kraaijnem. Ten slotte moet je nog aanschuiven richting Antwerpen op de E17. 8 minuten daar tussen Kruijbeke en Antwerpen-West. Sta je nog op een andere plek aan te schuiven, dan verlies je daar wel minder dan 5 minuten mee.
4: Aftersun, Liam van Haverbeke.
1: Tiësto vliegt komend weekend van Engeland naar Las Vegas en terug. En nu ook nog eens richting Q Music. Komt

0: Thijs Michiel Verwest, ofwel Mr. Tiesto. Met The Business. Je luistert momenteel naar de avond funky music, ofwel dus
1: After Sun.
0: Inderdaad, Ed Sheeran die heeft gigantisch veel talent, dat weet je ongetwijfeld. Zo schreef hij niet alleen mee met zijn eigen hits, maar ook met deze. Van Shakira. Staat momenteel nog altijd op 1 in de Q-top 40. Maar ook Cat's Eye, hun animal, is van zijn hand. Hij zong zelf een klein stukje in om te laten horen aan de dames van Cat's Eye hoe het zou moeten klinken. So

0: kinderen hebben meestal zo van die hele grote dromen. En dat is top om te horen, hè. Zo brandweerman of prinses, zangeres, superster. Alex Warren, die wou als kind ook al iets worden. Of ja, toch heel veel dingen tegelijkertijd. Ik laat het je zo meteen horen.
1: Van Haren, Van Haren.
2: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
1: Van Haren, Van Haren.
2: Omdat we van schoenen houden.
3: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
4: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
5: Immoscoop, man!
4: Een zeer serieuze partij.
3: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
5: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
4: Ja, dat zijn een cape.
3: Ah, een cape.
5: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
7: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
5: Immoscoop, man!
8: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
9: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen.
10: Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè?
11: Dag en heel.
8: Surf aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
12: Want we gaan weer terug naar school en het werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen vandaag tot 20% korting op fietsaccessoires. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
13: Oh, ons cw-fotoboek is er.
14: Mag ik eens kijken?
13: Wauw. Weet je dit nog?
14: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
13: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn.
15: Eindeloos nagenieten met een cw-fotoboek. Ga naar cewe.be.
16: Begin fris aan je dag met kruidvatdeals die je echt moet hebben. Nu, veel Listerine mondwater, 1 plus 1, gratis.
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Oh, mijn zalige pad thai hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
19: Wat? 150 baht?
18: Schat, dat is 4 euro.
19: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
18: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
20: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
21: Code Yellow!
22: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
23: Dus ook voor klanten?
22: Yep. Go for info naar telenet.be.
24: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar 2,58 euro. Aldi, altijd slim.
25: Een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat's... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat's pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
26: Nieuwe software. Op een oude laptop... Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Acer 15.6 Windows laptop voor 333 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.

0: Avril Lavigne. Wanneer wist jij, dit wil ik later worden, dit wordt mijn beroep, dit vind ik heel leuk om te doen. Bij heel veel mensen is dat heel duidelijk. Dan wil je bijvoorbeeld profvoetballer worden. En dan lukt dat vaak niet natuurlijk, we moeten daar eerlijk in zijn, soms lukt het ook wel. Veel mensen die willen ook brandweerman, juf, dierenarts worden, dat is al realistischer. Alex Warren die heeft er wel even over moeten nadenken wat hij wou worden.
1: What was your dream job as a child?
2: I wanted to be a police officer. Yeah, and then I was a lawyer. And I wanted to be a professional skateboarder. I think I wanted to be everything. NASA, let's go for it. Yeah. Shoot to the moon. Yeah. Me and Katy Perry.
0: Ja, dat vertelde hij in een interview met Bert de Kok even terug. Uiteindelijk werd hij YouTuber en nu gelukkig zanger. Dit is hij met Fever Dream.

4 vertragingen op de Vlaamse snelwegen van langer dan 5 minuten. Dat is het geval op de Antwerpse ring richting Gent. Reken daar een half uur extra tussen Berchem en Linkeroever. Dat komt door een defect voertuig op de weg. Richting Antwerpen zelf op de E313 staat er ook een file van 20 minuten tussen Randst en Antwerpen-Oost. Richting Brussel dan op de A12 een kwartier tussen Strombeek-Bever-Centrum en Grote Linde-Laken. En tenslotte op de Brusselse ring op de buitenring 10 minuten erbij tussen Grimbergen en Jetten. Sta je nog op een andere plek aan te schuiven, dan verlies je daar wel minder dan 5 minuten mee.

0: The Book of Love is lang en boring.
1: Maar ook het mooiste boek op aarde. Dat is zo'n beetje de korte samenvatting van deze van Gavin James.
2: Morgen klinkt zo.
1: Maar wat is de korte samenvatting van jouw dag morgen? Dat mag je even laten weten in de Q-app. Dat kan heel simpel via een audioberichtje. Dan mag je al je plannen daarin uitgebreid vertellen. Melissa die stuurde net al dat ze morgen langskomt naar het Q-Beach House. En ja, natuurlijk om bazaar te komen kijken. Die treden op om 8 uur. Dat kan ik je dus inderdaad alleen maar aanbevelen. Moest je nog geen plannen hebben, heb je er wel al, laat dan maar weten.
3: Mannekes, Bombay. Die zijn toch augustus, hè?
4: Ja, dat weten we.
3: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
5: Ja, dat weten we.
3: En om ons huisje wat op te frissen.
4: Ja, schilderen
3: en
4: zo.
3: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
5: Wat blieft,
3: dat wisten we niet. Dat weet het nu.
5: Naar Gamma.
6: Hoe maak je het?
7: Samen met Gamma.
6: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
3: Gamma, jouw verfexpert.
8: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backupverbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
9: Oh, dat is hier zo stil binnen.
10: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je zegt.
8: IKEA-tip van de week.
11: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
8: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
12: IKEA.
8: Voorwaarden op IKEA.be.
13: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op Helan.be. Helan. Helemaal welzijn.

0: Metal hier op het einde. In Just Like a Pill.
1: Morgen klinkt zo.
0: Daar ben ik altijd ontzettend benieuwd naar een aftersun. Simon die gaat morgen de hele dag in zijn tuin werken, zegt hij. Hashtag uitstelgedrag. Ja, Simon, voor je dat doet, misschien best ook nog even het weerbericht checken. Misschien regent het wel bij jou. Kan wel handig zijn, dan kan je het nog eens uitstellen. Sandra die heeft de hele zomerse plannen.
2: Ik ben onderweg naar het zeetje voor wat quality time met mezelf. Ik ga genieten tot onze verre avond van het zeetje en mezelf.
0: Heerlijk. Ik zie helemaal tot rust komen. Je hebt gelijk, Sandra. Geniet ervan. En Hanne, die stuurt net nog... Ja, morgen mijn voorlaatste dag vakantiejob. Dan nooit meer. En dan zo heel veel smileys erachter. Ik ben heel blij voor jou, Hanne. Q. Sounds better with you.

Hij stond gisteren nog op het terras, Aaron Blommaert. Met tranen van goud. Ik zei net al, morgen om 8 uur is het de beurt natuurlijk aan de mannen van Bazaar. Niet op het terras, wel richting het strand voor het laatste sunsetconcert van deze zomer. En ook daarna nog een grondige afterparty natuurlijk met Voltage. Die is niet vies van een gouden feestje, dat weten we. Net zoals deze Atte Noos. Dit is Million Voices.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, al die films en series, Benje.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: Maar vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Van Haren, Van Haren.
4: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
3: Van Haren, Van Haren.
4: Omdat we van schoenen houden.
5: Goedenavond, 8 uur. Nieuws krijgen van Lore.
6: Goedenavond. In Brussel zit de Veiligheidsraad samen over de schietpartijen van de voorbije dagen. In die raad zitten onder meer de minister van Binnenlandse Zaken, Quintin, de Brusselse ministers, burgemeesters en de top van de 6 politiezones. Die krijgen nu tijdelijk 1 korpschef om zo het geweld beter te bestrijden. Collega Karel Latree.
7: 1 man zal beslissen over welke acties er gebeuren tegen geweld, wat ze zullen doen. De andere hoofdfiguur, Bernard Quintin van de MR, heeft toch nog aangekondigd 50 federale politieagenten gevonden te hebben die hier in Brussel mee kunnen patrouilleren. Extra volk dus. Hij wil ook dat die goed beveiligd meer gaan patrouilleren op straat.
6: De afgelopen week waren er 6 schietpartijen in 3 dagen tijd, waarvan 4 in de gemeente Sint-Gilles. In Nepal zijn bijna 600 toeristen vermist na de zware overstromingen. Onder en 466 buitenlandse toeristen uit 28 verschillende landen. Dat meldt de Nepalese politie. Er zouden zeker 54 Amerikanen en 33 Britten vermist zijn. Volgens Buitenlandse Zaken zijn er op dit moment 15 Belgische toeristen in de regio. Maar het is nog niet duidelijk of zij getroffen of vermist zijn. Bij de overstromingen kwamen al zeker 98 mensen om het leven. En op het EK volleybal in Azerbeidzjan hebben onze nationale volleybalvrouwen nu ook hun 4e groepswedstrijd gewonnen. Het werd 3-0 tegen het gastland. De Yellow Tigers pakken zo 4-4. Morgen spelen ze tegen Nederland. Het wordt daar dan een duel om de groepswinst. De Tigers zijn wel al zeker van een plekje in de 8e finales. Vanavond wisselend bewolkt. Eerst lokaal nog kans op een bui met mogelijk onweer. Daarna overal droog bij minima rond 19 graden. Morgen eerst regen, daarna zonnig met maxima tot 29 graden. En in de avond opnieuw kans op onweer.
5: En onderweg zijn er momenteel nog 2 vertragingen gemeld op de Vlaamse snelwegen van langer dan 5 minuten. Richting Antwerpen op de E313 reken je een half uur extra tussen Randst en Antwerpen-Oost. En richting Brussel op de A12 staat er een file van 10 minuten tussen Stroombeek-Beverscentrum en Grote Lindenlaken. Sta je nog op een andere plek aan te schuiven, dan verlies je daar minder dan 5 minuten mee.
8: Aftersun, Liam van Haverbeke.
5: De balans zoeken tussen materiële en het emotionele. Daarover zingt Sienna Spyro zo meteen na DJ Licious.

Diana Spyro haalde deze ochtend een 10 op 10 bij Matthias van den Bulke met haar andere nummer. Great Expectation, dus straks na 9 uur een nieuwe repeat of niet die Joren en Naomi hebben gelanceerd daarnet. Gelukkig hoef je repeat of niet niet te missen na deze zomer, want dat blijven gewoon doordoen bij Q-Music. Maar wat ga jij wel missen? Daar mag je even over nadenken. Wat zijn zo ja, van die zaken die je alleen maar kan of wil doen in de mooie warme maanden? En daarna is het over met de pret. Laat het even weten via een simpel spraakberichtje of een audioberichtje in de Q-app tijdens de muzikale glimlach van deze meneer. Dit is Pharrell Williams en

0: Tiesto en One Republic met In Your Eyes. Brecht stuurde net in de Q-app Liam, dubbelpunt, Teddy Swims, uitroepingsteken. En dan een minuutje later, AUB. En wel Brecht, het is goed, alleen omdat je alsjeblieft hebt gezegd.
1: Q-Music presenteert het Q-Sunset Concert van Bazaar. Morgenavond gratis aan het Q Beach House in Oostende. Daar wil je geen seconde van missen. Q. Q Sunset. Ooit komt er een dag. Check wat je nog allemaal kan beleven op qmusic.be of in de Q-app. Maximum summer. Win jouw unieke Sunset concertbeleving en maak het helemaal op jouw maat. Net zoals je Telenet.

0: Ik wil van jou gewoon weten wat jij gaat missen deze zomer. Want de zomervakantie loopt op zijn einde. We zitten midden in de laatste week. Jesus. En hoewel we daar uiteraard nog volle bak van gaan genieten, die laatste dagen, is het ook met een groot gevuld hart dat we terugkijken naar deze mooie maanden. Bram met Dendermonde bijvoorbeeld gaat het blote voetenleven missen. Zorgeloos in de tuin rondlopen op blote voeten. Allee, ik ben heel blij voor u, Bram, maar... Heel vies. Tine uit Tisselt die gaat het zomerfruit missen. Ananas, mango, watermeloen, snap ik. Louise uit Zeskamp heeft ook een zomerlief dat ze gaat missen.
1: Hey, Louise hier. Na 2 maanden in Oostende ga ik de lekkerste ijsjes van mijn favoriete ijsjeszaak Maxime missen.
0: Oh, moet ik misschien wel eens proberen. Zonder die laatste dagen. Bedankt voor de tip, Louise. Dit is Talk to You van Another.

9 op de klok. Een hele fijne avond. Je luistert naar After Sun met nu vrijdag. Ja, eigenlijk het hoogtepunt van dit programma. Want de hele zomer lang kon je, of kan je eigenlijk, tickets winnen voor de Q After Sun drink. Dat is nu vrijdagavond om 7 uur. En er zijn nog wel geteld 4 plekjes op onze gastenlijst. Want we spelen nog vandaag en we spelen morgen. Dus wil jij heel graag op onze kosten hier komen drinken op het terras eigenlijk van het Q Beach House. Daar komt het op neer tijdens de Q After Sun drink. Spits dan zeker zo meteen je oren. Maar nu geef ik je eerst nog de vertragingen mee op de Vlaamse snelwegen. Zo staat er gelukkig maar eentje. Richting Antwerpen is dat op de A12. Daar reken je 5 minuten bij tussen Strombeek, Bever en Wolvertem. Sta je nog op een andere plek aan te schuiven, dan verlies je daar minder dan 5 minuten.

0: Lotte. En Sam Harper met Just a Little.
1: 10 dingen voor zonsondergang.
0: Ja, ik heb dit spelletje Just a Little moeten vervroegen vanavond. Gisteren speelden we net nog voor de zonsondergang. En dat is natuurlijk wat gênant als je 10 dingen voor zonsondergang speelt. Dus we spelen het nu vandaag mooi op tijd. En aangezien de zon vroeger en vroeger ondergaat, moesten we dat even fixen. Goed nieuws, jij kan dus nog altijd gratis komen genieten van onze Q After Sun Drink. Komende vrijdag op het terras van het Q Beach House komen drinken op onze kosten. Daar komt het op neer. Je doet dat door nu zo snel mogelijk 10 dingen door te sturen in de Q-app. 10 dingen sturen en je speelt mee.

0: Inderdaad, Another Drink. Dat is nu vrijdag de Q After Sun Drink.
1: 10 dingen voor zonsondergang.
0: Goedenavond, dag Sarah uit Nienhoven.
2: Dag Liam, goedenavond.
0: Wat heb jij gedaan vandaag?
2: Gewoon niet gaan werken. Dat is een werkendag vandaag.
0: Dat moet ook gebeuren, hè?
2: Ja, inderdaad.
0: En heb je al verlof gehad?
2: Nee, nog niet. In september.
0: In september, oké, daar is het dan naar uitkijken. Wat doe je van werk?
2: Ik ben boekhouder.
0: Is dat dan, ik kan dat niet goed inschatten, is dat druk nu of net niet?
2: Nee, nu nog niet. In september begint dat wel drukker te worden.
0: Ah ja, dus jij hebt tactisch verlof genomen natuurlijk.
2: Ja,
0: dat is slim, dat is slim. Belangrijke vraag nog, Sarah. Wat doe jij vrijdagavond?
2: Niets. We hebben niets gepland, dus het zou eigenlijk ideaal uitkomen om nog eens naar het zee eigenlijk af te komen.
0: Ja, het is een van de laatste keer natuurlijk dat je naar het Q Beach House zou kunnen komen en dan nog eens op onze kosten. Dat is top, hè?
2: Voilà, inderdaad.
0: Perfect, ja, jij kan komen met een plus one naar onze Aftersun drink. Als je tenminste zometeen, beste Sarah, 10 dingen kan opnoemen binnen een bepaalde categorie in 20 seconden tijd. Is dat duidelijk?
2: Ja, dat is heel duidelijk.
0: Oké, okay, voor de categorie vandaag ben je best wel toch een klein beetje een dierenvriend. Ben je dat?
2: Niet specifiek.
0: Oei. Ja, maar kijk, we gaan het proeven op de som, hè. Want het gaat over dieren. Noem mij 10 dieren met 4 poten in 20 seconden.
2: Hond, kat, een spin, een muis, een koe, een varken, een paard, een luipaard, een tijger, een leeuw, een olifant, een schaap.
0: Ja, je bent er! Goed gedaan, Sarah. Het is als mijn applaus daar bij jullie.
2: Ja, mijn vriend zat mij aan het helpen.
0: Oh, super fijn. Ja, dat mag natuurlijk. Het is een heel korte periode, 20 seconden, dus alle hulp is welkom. Is het ook jouw vriend die plus one wordt straks?
2: Zeker.
0: Perfect. Wat mogen we voor jullie klaarzetten vrijdag?
2: Een mocktail. Dat mag zeker klaarzetten.
0: Een mocktail. Dat komt helemaal in orde. Dan zien we elkaar dan, hè.
2: Oké, super.
0: Fijne avond, Sarah.
2: Tot dan, hè.
0: Dankjewel.

0: Sienna Spyro, die wordt wel eens de nieuwe Amy Winehouse genoemd. Maar ja, als je dit dan hoort, dan denk je toch, niets is beter dan het origineel. Hè? Nu nog zo'n topschijf. Allee, letterlijk dan.
1: Dit is deze week de

Mieke is al plannen aan het maken voor de volgende zomer. Ja, ik moet nog goed en wel bekomen van deze en is vooral ook nog niet voorbij. Dit weekend bekomen we ook een beetje van de afgelopen zomer op je radio, want je hoort zaterdag en zondag Best of Beach House bij Q Music. Dat zijn onze leukste momenten. Ik vond tot nu toe al heel de zomer leuk, maar bijvoorbeeld dit is zeker een van de hoogtepunten. Het nummer zelf, maar vooral ook het optreden op het tweede Sunset Concert van De Bauza. Dit is hun Magnetic bij

0: Goedenavond, 1 over 9, nieuws hoor je van Loren.
1: Goedenavond. In Brussel zit het veiligheidsoverleg erop. Binnenlandminister Quintin, de Brusselse ministers en burgemeesters en de top van de 6 politiezones zaten samen over de schietpartijen van de voorbije dagen. De politiezones krijgen tijdelijk 1 korpschef om het drugsgeweld beter te bestrijden, zegt collega Karel Latree.
2: 1 man zal beslissen over welke acties er gebeuren tegen geweld, wat ze zullen doen. De andere hoofdfiguur, Bernard Quintin van de MR, heeft toch nog aangekondigd 50 federale politieagenten gevonden te hebben die hier in Brussel mee kunnen patrouilleren. Extra volk dus. Hij wil ook dat die goed beveiligd meer gaan patrouilleren op straat.
1: Minister Quintin wil ook meer militairen op straat inzetten. De afgelopen week waren er 6 schietpartijen in 3 dagen tijd, waarvan 4 in Sint-Gilles. Zo'n 350.000 kinderen uit Vlaanderen en Brussel krijgen deze week al hun schooltoeslag. Gezinnen met een lager inkomen krijgen die toeslag als extra steun bovenop hun groeipakket. Je moet het niet aanvragen, het gaat automatisch. Gezinnen waarvan nog niet alle gegevens gekend zijn, zoals het totale gezinsinkomen, worden ten vroegste eind september uitbetaald, de laatste in december. En in Nepal zijn nu al zeker 157 doden gevallen bij de overstromingen. Dat meldt de politie daar. Ook in buurland Tibet vielen al minstens 3 doden. Bijna 600 toeristen zijn er nog vermist, waaronder 466 buitenlanders. Volgens minister van Buitenlandse Zaken Prevot is er voorlopig nog geen weet van Belgische slachtoffers. Vanavond is het wisselend bewolkt. Eerst is er lokaal nog kans op een bui met mogelijk onweer. Daarna overal droog, bij minima rond 19 graden. Morgen eerst regen, daarna vrij zonnig en maxima tot 29 graden. En in de avond opnieuw kans op onweer.
0: En onderweg zijn er momenteel 2 vertragingen gemeld op de Vlaamse snelwegen van langer dan 5 minuten. Richting Brussel is dat op de E40. Reken daar 11 minuten extra tussen Erpenmeren en Afligem. En richting Antwerpen op de A12 staat er nog een file van 6 minuten tussen Strombeek-Bever en Wolvertem. Sta je nog op een andere plek aan te schuiven, dan verlies je daar minder dan 5 minuten mee.
3: Aftersun, Liam van Haverbeke.
0: De grappigste celebrity ooit komt eraan.

Deze man is dus hilarisch op zijn socials, Louis Capaldi. Het is een droom van mij om hem ooit eens te mogen interviewen. Bij deze. Zometeen een Amerikaanse band. Ze braken door met een nummer op een vierde album, geloof ik. En het was een gigantische hit bij ons. Maar in het thuisland, de Verenigde Staten, helemaal niets. Volledige radiostilte, letterlijk. Zelfs geen één weekje in hun variant van de Q-top 40. Heel bizar. Je hoort het nummer zometeen na deze van Shakira. Dit is Zoom. Come on,

0: Deze was dus een hit in Europa. De Amerikanen van Gossip en Heavy Cross, maar niet in hun eigen land, niet in de Verenigde Staten. Heel vreemd. Feest op de radio zometeen, want nieuwe muziek in...
1: Repeat of niet?
0: Het is een nummer van een jonge popgod uit Wales, de UK, Jamie Miller, zo heet hij. Blijkbaar, volgens de Gen Z'ers hier bij Q-Music, een heel populaire man op TikTok, ook een hele goede zanger. Ikzelf ben een boomer, moet je weten, in het lichaam wel van een Gen Z'er, maar ik heb er nog nooit van gehoord. Maar ik sta open uiteraard voor nieuwe muzikale werelden. Dus zometeen hoor je hem voorbij komen met het nummer, wacht, hoe heet het hier? Baby Doll. Ja, dat belooft. Q Music.

0: Bad Memories van Medusa en James Carter.
1: Repeat of niet?
0: Ja, ik zei het al in uw muziek dus in Repeat of niet. Nadat Sienna Spyro werd gerepeat deze ochtend bij Matthias van den Bulke voor de 10e keer. Dat deed ze met deze.

nog grotere verwachtingen, want de nieuwe Repeat of Niet, die daarnet hoorde bij Joren en Naomi, die heeft The Voice van de UK dan al gewonnen in 2017, toen was hij amper 20 jaar. Het is een nieuw nummer van de jonge Welshman, Jamie Miller, zijn nieuwe babydoll. Jij mag er je mening over geven in de Q-app Repeat of Niet. En waarom? Stuur maar door.

Jamie Miller. Ons nieuwe nummer in Repeat of Niet. Zijn stem en de vibe rond het nummer. Het kan helemaal aan mij liggen hoor, maar het doet me een klein beetje denken aan dit. Have a holly jolly Christmas. Michael Bublé. It's the best time. Zo de beroemde zanger. Allee, laten we zeggen vooral kerstzanger. Het ligt waarschijnlijk aan mij. Repeat of Niet. Maar wat is jouw mening? Dat is belangrijk natuurlijk. Rebecca uit Deinze stuurt Repeat. Dimitri uit de Haan zegt... Ja, het is zo'n typische popsong. Ik moet er even aan wennen. Dat kan zeker. Remy uit Lier is wel overtuigd. Die zegt ja, repeat, repeat, repeat. Wat een vrolijke vibes. Larissa uit Antwerpen stuurt dan weer wat een speciale stem, zeg. Ik ben fan, repeat voor mij. En dan nog een paar repeaten doorgestuurd in de Q-app. Met andere woorden, het nummer gaat door. Babydoll hoor je bij Matthias van den Bulke. Morgenochtend al voor de derde.

Katy Perry, Hot and Cold. Een berichtje van de lieve uit Hamme. Ze stuurt: ik wil nu wel nog niet aan kerstmis denken, Liam. Ja, sorry, dat is waar. 9:30 op de klok en het is best druk voor dit uur op de autosnelweg. Er staan 3 files van langer dan 5 minuten. Richting Brussel op de E40 reek je 10 minuten bij tussen Erpenmeren en Afligem. Richting de grens met Nederland dan op de E19 7 minuten erbij tussen Kleine Bareel en Sint-Job in het Goor. Richting Antwerpen tenslotte staat er nog een file op de A12. 6 minuten daar tussen Strombeek-Bever en Wolvertem. Sta je nog op een andere plek aan te schuiven, dan verlies je daar minder dan 5 minuten mee.

0: En daarvoor Kingdom of Fear van Cameron Whitcomb. Het angstzweet breekt me ook weer uit.
1: De Late Night Track.
0: Allee ja. Niet dat ik jou niet vertrouw, hè, maar toch, dit programma is een beetje mijn babytje geworden deze zomer. En jij mag daarin nu dus een nummer kiezen. Een nummer wel, en dat is belangrijk, dat zo wat past in de sfeer van de late avond. Zo wat de geur van aftersun, hè, letterlijk aftersun dan. De volle buik na een grondige barbecue of het naar huis rijden op de fiets na een avondje terrassen. Het kan allemaal, het is zo wat die sfeer die we zoeken. Heb jij een voorstel, wil jij een nummer horen? Liever stuur het dan nu door in de Q-app.
2: It's playtime.
3: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.be.

0: Freya Sky en Silent Treatment en daarvoor Jason Derulo.
1: The Late Night Track.
0: Hey, goedenavond Mirjam met Sten Okkerzeel.
2: Hallo Liam.
0: Hallo, welke nummer wil jij horen vanavond?
2: We found love in a hopeless place.
0: Maar wat een clubclassic, Mirjam.
2: Geweldig, hè?
0: Echt geweldig. Ben je ook een clubbertje of laat je dat even voorbij gaan?
2: Nee, dat ben ik niet zeker.
0: Perfect. Is dit dan ook je favoriete nummer of waarom wil je het nummer horen?
2: Ik vind dat zo'n zalig nummer en onlangs, ja, kijk, daar was hem in een keer. Hè.
0: Wat bedoelt u daarmee?
2: We found love in a hopeless place, hè. Ja, daar was de Victor in een keer. Hè.
0: De Victor, is dat uw Casanova, ja?
2: Ja, dat is mijn Casanova.
0: Wat zo romantisch, vertel, hoe hebben jullie elkaar leren kennen?
2: Wij kennen elkaar al, denk ik, nu 8 jaar. Mm-hmm. En nu is de moment.
0: Ah, het is geen liefde op het eerste zicht dus.
2: Jawel.
0: Ah, oei.
2: Jawel, al 8 jaar geleden. Maar nu is het eindelijk zover. Ja, Liam, het is zover.
0: Mag ik het een verboden liefde noemen, Mirjam?
2: Ja, dat mag. Maar nu gaat het helemaal openbaar worden.
0: Oké. Mirjam, je bent een waanzinnige vrouw om dit te vertellen op de radio. Merci daarvoor. En ik stel voor dat we gaan genieten van deze We Found Love van Calvin Harris en Rihanna. Wat denkt u?
2: Dankjewel, Liam. Love you.

0: zeg wel. En die komt heel dichtbij nu. Want morgen is het zover, het Sunsetconcert van de heren die je net hoorde. Bazaar hier op het strand van Oostende. Ook onmiddellijk het laatste Sunsetconcert van deze zomer. Amai, ga een beetje emotioneel worden, denk ik. Ja, dus om 8 uur 's avonds beginnen ze eraan. Als jij er niet kan bij zijn, dan is dat eerst en vooral heel jammer natuurlijk. Maar gelukkig kan je wel alles volgen via de stream op qmusic.be of in de Q-app of op televisie ook. En je kan natuurlijk ook de beste momenten hier horen op de radio, want die geef ik met veel plezier mee. En dit is nog Scream and Shout, net 14 uur.
1: Bring the action.

0: Goedenavond, 10 uur. Nieuws hoor je van Loren.
1: Goedenavond. In Nepal kan Buitenlandse Zaken twee Belgen voorlopig niet bereiken na de zware overstromingen daar. Er zouden zo'n 15 Belgische toeristen aanwezig zijn in de regio. Zeker 157 mensen overleefden die ramp niet. Ook in buurland Tibet vielen al minstens 3 doden. Het is nog niet duidelijk hoe die overstromingen zijn veroorzaakt, zegt wetenschapsexpert Martijn Peters.
2: Ze weten al zeker dat deze overstromingen niet het gevolg waren van zware regenval. Wat het dan wel is geweest, is waarschijnlijk een aardbeving hogerop in Tibet. En die heeft een ijs- en rotslawine veroorzaakt die dan een deel van een rivier heeft geblokkeerd. Uiteindelijk is dat water dan opnieuw losgebroken.
1: Waardoor heel het gebied dus overstroomde. In totaal zijn bijna 600 toeristen nog vermist, waaronder 466 buitenlanders. De natuurbrand op de Hoge Venen werd mogelijk veroorzaakt door het Waalse Agentschap van Natuur en Bos zelf. Dat zegt de RTBF op basis van eigen onderzoek. Eerder bleek al dat de brand mogelijk ontstond door een landbouwvoertuig. Volgens de RTBF was dat voertuig van het agentschap en is de brand ontstaan tijdens het maaien van een stuk gebied. Het parket van Luik onderzoekt de oorzaak van de brand nog. Het is dus nog niet zeker of dat ook klopt. In het vrouwenvoetbal heeft OH Leuven overtuigend gewonnen in de laatste voorronde van de Champions League. Het werd 1-4 tegen het Poolse Chasny Sosniewik. De terugwedstrijd is volgende week woensdag in Leuven. Als OHL wint, stoot het door naar de competitiefase. En in de eerste voorronde van de Europa Cup heeft Anderlecht van het Nederlandse Feyenoord gewonnen met 2-1. Ook die terugwedstrijd is voor volgende week woensdag. Vannacht is het meestal droog, bij minima rond 19 graden. Morgen eerst regen, daarna vrij zonnig en maxima tot 29 graden. En in de avond opnieuw kans op onweer.
0: En onderweg. Nog twee files richting Brussel staat de langste file op de E40 is dat. 20 minuten erbij tussen Erpenmeren en Afligem. En richting de grens met Nederland op de E19 is het 10 minuten aanschuiven tussen Kleine Bareel en Sint-Joop in het Goor. Sta je op een andere plek in de file, dan verlies je daar minder dan 5 minuten mee.
3: Q. Music. Q Summer Mix. Dimitri Wouters.

0: te genieten. EasyToys.be.
1: Dit is Q. Het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond. In Nepal kan Buitenlandse Zaken twee Belgen voorlopig niet bereiken na de zware overstromingen daar. Er zouden 70 Belgen in Nepal wonen en 15 Belgische toeristen aanwezig zijn in de getroffen regio. Zeker 157 mensen overleefden die ramp niet. Ook in buurland Tibet vielen al minstens 3 doden. Het is nog niet duidelijk hoe die overstromingen zijn ontstaan, zegt wetenschapsexpert Martijn Peters.
3: Ze weten al zeker dat deze overstromingen niet het gevolg waren van zware regenval. Wat het dan wel is geweest, is waarschijnlijk een aardbeving hogerop in Tibet. En die heeft een ijs- en rotslawine veroorzaakt die dan een deel van een rivier heeft geblokkeerd. Uiteindelijk is dat water dan opnieuw losgebroken.
2: Waardoor heel het gebied dus overstroomde. In totaal zijn bijna 600 toeristen nog vermist, onder wie 466 buitenlanders. De omstreden Amerikaanse professor Nathan Koffnes moet 3 maanden telewerken in afwachting van de tuchtprocedure naar hem. Dat heeft de UGent beslist. Koffnes beschuldigde een professor aan Cambridge van plagiaat. Die werd niet veel later dood teruggevonden. De UGent wil daarom onderzoeken wat zijn rol precies was. Koffnes mag in de tussentijd ook geen onderwijsopdrachten uitvoeren. In het vrouwenvoetbal heeft OH Leuven overtuigend gewonnen in de laatste voorronde van de Champions League. Het werd 1-4 tegen het Poolse Czarni Sosnowiec. Die terugwedstrijd is volgende week woensdag in Leuven. Als OHL wint, stoot het door naar de competitiefase. En in de eerste voorronde van de Europa Cup bij de vrouwen heeft Anderlecht van het Nederlandse Feyenoord gewonnen met 2-1. Ook die terugwedstrijd is voor volgende week woensdag. Vannacht is het meestal droog, bij minima rond 19 graden. Morgen eerst regen, daarna vrij zonnig en maxima tot 29 graden. In de avond opnieuw kans op onweer. De dagen daarna wisselvallig en tot 23 graden.
1: Q Music, Q Summer Mix, Dimitri Wouters.

0: Dit is Q. Het nieuws van middernacht.
1: Goedenacht. Het is belangrijk dat Brussel ook maatregelen neemt tegen drugscriminelen die jongeren recruteren via sociale media. Dat zegt de nationale drugscommissaris Ine van Wijmers naar aanleiding van de schietpartijen de voorbije dagen. De daders zijn vaak jongeren die overtuigd worden om snel geld te verdienen. Zo'n 35.000 Brusselse jongeren zijn een vogel voor de kat, zegt Van Wijmers.
2: Het gaat eigenlijk om jonge mensen die geen opleiding genoten hebben, die niet aan het werk zijn, die geen stage aan het doen zijn en die eigenlijk hun plek in de stad niet vinden of niet meer vinden, maar die toch op een of andere manier ergens willen bijhoren en die ook hun levensonderhoud willen bekostigen.
1: En net daar zoeken de criminele organisaties dus hun loopjongeren. Prins Gabriel gaat een opleiding tot paracommando bij het leger volgen. Dat meldt het Koninklijk Paleis. De oudste zoon van ons koningspaar krijgt morgen zijn diploma van de Koninklijke Militaire School. Daarna zet hij dus zijn carrière bij Defensie verder en zal hij onder meer in Marsleydam en Schaffen bij Diest de opleiding tot paracommando volgen. Romelu Lukaku heeft zich met zijn nieuwe club, het Turkse Fenerbahçe, meteen geplaatst voor de Champions League. Het won van het Franse Lyon met 1-2 in de laatste voorronde. Het was trouwens onze landgenoot Malik Fofana die voor Lyon scoorde. En ook Luis Openda speelt bij Lyon. Maar Fenerbahçe was dus sterker in de terugwedstrijd nadat de heenmatch eindigde op een 1-1 gelijkspel. Vannacht is het meestal droog, bij minima rond 19 graden. Morgen eerst regen, daarna vrij zonnig en maxima tot 29 graden. In de avond opnieuw kans op onweer. De dagen daarna wisselvallig en tot 23 graden.